een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren.

propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
3: Goedemorgen, de aftrap van een gloednieuwe werkweek op weg naar de ochtendshow met No Doubt, It's My Life.

Turn the Lights Off bij 538. Goedemorgen, zeg hij. Eventjes na 5 uur, een overwegend droge dag gaan we meemaken vandaag. Een mix van zon en wolken en het is 19 graden vanmiddag. Dat is weer even een stukje koeler. Gaan we even lekker normaal doen weer met z'n allen. Ook wel even fijn. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Tatjana Veldhuizen aan de telefoon. Ja, die naam zeg je misschien niet zoveel, maar Tatjana Veldhuis heeft een hele bijzondere prijs gewonnen. Welke prijs hoor je over 6 minuten na deze dikke classic van Foreigner bij 538?

0: Goedemorgen deze vroege maandagmorgen. Op weg naar een kakelverse editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even nagenieten van alles wat de afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow.
1: Wie graag naakt ontspant, die moet blijkbaar in Twente zijn. De Enschedese natuuristenverenigingen Ostana en NON Aamsveen die zijn namelijk uitgeroepen tot de best beoordeelde natuuristenverenigingen van Nederland tijdens de Blootkompas Awards. Ik wist ook niet dat ze bestonden, maar ze zijn er. Tatjana Veldhuis, die is van de natuuristenvereniging Ostana. Die hebben we aan de telefoon. Tatjana, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.
1: Ja. Heel gek hoor, maar heb ik nu jou aan de telefoon terwijl je ook aan het natureren bent? Of,
2: Nee, ik ben gewoon thuis.
1: En daar wordt gewoon kleding gedragen.
2: Ja, thuis wordt gewoon kleding gedragen.
1: Ja.
2: Nee, ja. Naakt recreëren, dat doe je. Net als jullie misschien op vakantie zijn of dan recreëren. Thuis heb ik gewoon mijn kleren aan.
1: Wat is nou het. Misschien kun je dat even uitleggen voor luisteraars die er geen ervaring mee hebben. Wat maakt naakt recreëren nou zoveel leuker dan gewoon recreëren?
2: Vaak is op die campings een wat rustiger sfeer. We zijn wat zorgvuldiger met de natuur. Het is vooral heel praktisch. Het scheelt heel veel spullen meenemen naar de douche en zo.
1: Ja, maar moet je ze laten ook, hè?
2: Ja. Dus het is heel praktisch. Gelijkwaardigheid is eigenlijk wel. Hè, je ziet geen verschillen meer. Iedereen is hetzelfde. En ik denk ook wel een hele belangrijke is acceptatie van het lichaam.
1: Ja.
2: Je ziet heel veel verschillende lichamen. En dan zie je dat niet alles perfect is.
1: Nee, maar dus is niet. Niet iedereen hetzelfde eigenlijk?
2: In die zin. Elk lichaam is anders. Ja.
3: Maar ja, iedereen heeft een piemel en billen.
1: Jawel.
3: En borsten. Ja. Dat is uiteindelijk wat we allemaal hetzelfde hebben. Alleen bij de een gaat hij naar links, de ander naar rechts en de ander
2: precies,
3: naar beneden.
2: De een groot, klein. Ja.
1: Het zit toch bij iedereen net even anders opgeplakt. Maar het gek is, tenminste, dat is mijn ervaring, dat is toch vaak het eerste waar je dan naar kijkt als iemand naakt is.
3: Tuurlijk doe je dat.
2: Nee, daar kijk je helemaal niet naar. Oh, nee.
4: Daar geloof ik niks van.
2: Nee, ik kijk daar echt helemaal niet naar.
3: Of je kijkt er meer doorheen, onbewust of zo. Is dat het dan?
2: Ja, je let daar helemaal niet zo op. Het is niet van belang eigenlijk. Nee. Misschien even de eerste 5 minuten dat je denkt, als je het voor het eerst doet.
3: Ja.
2: Maar ik zie dat helemaal niet meer. Ik heb zoveel lichamen gezien dat. Nee, ik ben gewoon aan het recreëren en lekker aan het zwemmen. Of aan het zonnen. Die lichamen. Nee, ik bedoel, iemand in een bikini, spannende bikini, is eigenlijk veel mooier naar te kijken dan.
1: Nou, daar zeg je dat, ja. Ja.
2: Dus,
1: daar staat misschien wel meer nog iets van erotiek vanuit als je dat zou willen zien.
2: Ja, precies. Ja.
1: Mag ik nog even een vooroordeel met je delen? Ik heb het idee dat op de een of andere manier dat naakt recreëren en natuuristenverenigingen, het klinkt een beetje voor wat oudere 50 mensen.
3: 50 plus?
1: Ja.
2: Ja, nee, dat is echt niet zo. Je hebt alle leeftijden. Als je op campus kijkt, van jong tot oud, kinderen, volwassenen, dertigers, veertigers. Ik ben zelf ook een veertiger. Dus nee, echt alle leeftijden.
1: En er komen ook nog steeds nieuwe naaktrecreanten bij jullie vereniging.
2: Zeker. Ja. Is het voor alle leeftijden.
3: Door de komst van de mobiele telefoon is het ingewikkelder geworden, of niet? Het is natuurlijk voorheen, zoveel jaar geleden was er niks aan de hand. Maar nu is het natuurlijk alle mobieltjes waar camera's op zitten, et cetera. Zeker misschien voor de jongere doelgroep. Dat toch een belemmering.
2: Ja, dat is denk ik voor veel mensen wel spannend. Kijk, bij ons op het terrein mag gewoon niet gefotografeerd worden. En je gaat daar respectvol mee om. Ja. Natuurlijk zitten mensen ook wel op de telefoon, maar je maakt gewoon geen foto's van elkaar. Dat doe je niet. En ik denk dat we veel meer wat moeten vinden van de mensen die zo'n foto nemen.
3: Zeker.
2: We moeten de rol omdraaien. Wij doen niks geks. We recreëren gewoon bloot. En als jij vindt dat je daar een foto van moet nemen, dan zegt dat eigenlijk wat meer over diegene.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat de angst zal er misschien wel zijn bij sommigen. Maar ja, moeten we niet dat andere aanpakken.
1: Want even over jullie natuuristenvereniging. Jullie zijn dan uitgeroepen tot de beste van Nederland. Wat maakt jullie beter dan al die anderen?
2: Ja, nou, ik denk dat dat bij ons de gastvrijheid is. Je wordt bij ons echt hartstikke gezellig en leuk ontvangen altijd. Dat lees je heel veel terug. We hebben schitterend sanitair. Oh. Helemaal nieuw. Nog mooier dan bij mij. we liggen op een hele mooie locatie. Hè. Je kunt schitterend wandelen. We liggen echt in een natuurgebied. We liggen onder de rook van Enschede. Waardoor je ook even gewoon lekker een hapje en een drankje op de Oude Markt kan doen. Je fietst zo Duitsland in voor je goedkope boodschappen. Dus,
3: Ik hoor vooralsnog geen remmeringen.
1: Maar op het moment dat je voor die eerste keer komt, Tatjana, je hebt toch het idee van, nou, ik vind het nog even ingewikkeld. Ik hou nog heel erg van mijn zwembroek, hou ik aan. Mag dat?
2: Ja, tuurlijk. In het begin, nee. Wie dwingt je om hem direct uit te doen? We moeten daar allemaal, moesten we daar aan wennen. En ben gewoon jezelf. En ga in jouw tempo. Of we schrijven een omslagdoek om. Weet je, als je daar nog niet helemaal vrij hebt.
1: Als je
2: er
1: nog niet aan toe bent, nee.
2: Nee, precies.
1: Er zit geen druk achter.
2: Nee, dat komt vanzelf, weet je. En als het niks voor je is, dan ervaar je dat ook snel genoeg.
1: Ja, dan kom je daar vanzelf.
2: Maar vaak als je even gaat zwemmen, bloot zwemmen is echt een ontzettend vrij gevoel.
1: Ja.
2: Ik denk dat iedereen die wel eens bloot heeft gezwommen, die denkt heerlijk.
1: Ja,
2: dat helpt vaak wel. Als je even gaat zwemmen, dan ben je eigenlijk best wel vrij snel over zo'n drempel heen.
1: Dan wil je niet anders meer. Nou, Tatjana, ik vond het leuk om je er even over te spreken, over jullie naturistenvereniging Ostana, de beste van Nederland. Ja. Dus
2: mag ik nog één ding zeggen?
1: Ja, natuurlijk.
2: Voor iedereen die nieuwsgierig is, op 7 juni is de landelijke open dag natrecreatie.
1: Er
2: zijn al die terreinen open in Nederland, dus ga zeker een kijkje nemen. En als je blootlocaties wil vinden, kijk dan op blootkompas.nl, waar wij deze award ook van hebben gekregen. Daar kun je echt overal blootlocaties vinden wereldwijd. Of je nou een naaktstrand zoekt in Australië, of een mooie camping in de Costa Blanca, of een sauna in Nederland, je vindt het daar.
1: Wij gaan meteen kijken. Blootkompas. Tatjana, dankjewel. Fijn dat we even de kleren van je lijf af mochten vragen over deze natuuristenvereniging. En ik wens je daar veel succes mee.
2: Ja, dankjewel.
1: Mooie dag vandaag.
2: Hetzelfde.
1: Hoi.

0: Becky Hill, Surrender bij 538. Goedemorgen deze vroege maandagmorgen. En hoe klink jij op dit vroege tijdstip eigenlijk? Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je dus even laten horen hoe jouw goeiemorgen klinkt vandaag. Dion kwam al binnen.
1: Goedemorgen 538.
0: Zo, weet niet wat Dion aan het doen is. Het lijkt net alsof hij in zo'n cappuccino-apparaat zit. Dat die melk aan het opschuimen is. In ieder geval, fijn dat je erbij bent, Dion. Leo!
2: Een hele goede morgen vanuit het zonnige en lekker opwarmende Dubai.
0: Oh, lekker zeg, hé. Ja, in Dubai, daar is het nog wel ver boven de 20 graden op dit moment. Even kijken, Rob kwam ook nog door.
3: Goedemorgen, Floris. De week is begonnen. Morgen een weekje op pad met de vrachtwagen.
0: Lekker Robbie. Op weg naar de ochtendshow met Ed Sheeran.

0: lekker wakker worden met Harry Styles. American Girls bij 538. Goedemorgen. Deze vroege maandagochtend op weg naar een kakelverse editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow. Zo werd er nog eventjes doorgepraat over het nieuws met Florentien.
1: Lucas Jette is de nieuwste aanwist van SC Cambuur. En dat blijkt de achterneef van minister-president
0: Rob Jette.
1: Ja, zo heeft Rick ook bekende familieleden. Vooral Michael Boger natuurlijk bekend.
2: Ja, en Chico.
1: En Chico, de zanger, de Haagse zanger.
0: Veeg ze van het matje.
2: Leuk liedje is dat trouwens.
1: Veeg ze van het matje. Maar wij waren benieuwd, hebben wij meer luisteraars die in de familie bekende personen hebben? Micheline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij hebt ook een bekend familielid?
3: Ja, ik ben de zus van het Gia Romli.
1: Ach, wat grappig, leuk!
2: Maar heet jij ook Romli dan, van je achternaam?
3: Ja, ik ben Micheline Romli.
1: Nou, wat grappig, leuk!
2: Maar kan jij ook zo goed zingen?
3: Ja, dat kan ik zeker.
2: Dat zit dus in de familie?
3: Ja.
2: Wat
3: goed. Ze noemt me ook vaak als haar rolmodel. Dus dat vind ik me zeker eer.
1: Ja. Maar zing jij ook?
0: Oh ja.
3: Nee, ik doe dat niet voor mijn dagelijkse kost. Nee.
1: Maar zie je er vaak? Spreek je er vaak?
3: We zijn afgelopen weekend weg geweest met z'n allen.
1: Oh, wat leuk. Maar jij hebt ook een bekende zwager dan, toch?
3: Ja. Klopt.
1: Ja.
4: Cheers. Ja, en dat is weer een boer.
1: Die heeft ook een bekend familielid nou, jongens. Je zit lekker in de show.
3: One big happy family.
1: Hartstikke leuk. Leuk dat jij even reageerde, Michel. Ja.
4: Dankjewel.
1: Doe het Cilia de groeten, hè?
4: Ja.
3: Zal ik doen.
2: Hoi. Het Ciel is top.
1: Ja, leuk.
2: Ja.
1: Tieneke, goedemorgen.
5: Tieneke.
6: Goedemorgen.
1: Heb jij ook een bekende familie?
6: Nou, niet een hele bekende familie, maar wel een bekend familielid.
1: Oh, en wie is dat dan?
6: Dat is Edwin Smulders, de fotograaf.
1: Oh ja, showbiz-fotograaf, ja.
2: Oh.
6: Wat zeg je?
1: De showbiz-fotograaf.
2: Ja, die heeft ooit de eerste foto van Willem-Alexander en Maxima genomen, toch?
1: In New York.
6: Ja, hij zat in een kliko. Ja. Dus hartstikke leuk. Mensen die zich in een kliko verstoppen, die zijn dan... Nou, dat is dat familie van mij.
1: Ja, maar wat is hij van jou, zei je, Tieneke?
6: Hij is mijn achterneef.
1: Oh ja,
2: wat leuk.
1: En wat is zijn vrouw dan van jou? Want die is natuurlijk ook bekend.
2: Anouk.
6: Dat is dan een aangetrouwde achterneef.
2: Ja. Maar zien jullie elkaar vaak? Of denk je, of is dat te ver van elkaar?
4: Nee, ik denk dat jullie elkaar niet vaak zien.
6: Nee, hij heeft het heel erg druk. Hij
1: verstopt
6: zich in kliko's en ik blijf
1: liever
6: een
2: kliko.
1: Jij ziet hem alleen op vrijdagochtend als je buiten.
2: Als je de grijze
1: bak weer. Dan ga je weer. Leuk.

0: Shepherd en Die Young. Zometeen om 6 uur een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow. En ja, op die vrijdagochtend, zo rond de klok van 15:15, dan is hij er weer, Robbie Schepers en...
1: De Week in One-Liners. Yes. Met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes, yes. Zaterdag 23 mei. Artsen slaan alarm over zorgelijk testosteron-injectietrend bij mannen voor een gespierd lijf en een hoog libido. Nou. Jammer dat het bij die generatie blijkbaar allemaal draait om fake uiterlijk. Aldus Nicky Tutorials. Alle 10 mijn vrienden hebben al een dergelijke injectie gezet. Oftewel, ik ben vanmiddag spuit 11. Bij een dergelijke testosteron-injectie neemt je libido toe en houden de erecties langer aan. Is op zich niet echt een grap, maar meer een tip voor Rick. Ik ben altijd heel kritisch op wat er in mijn lichaam gespoten wordt. Al dus Bobby Eden. Die angst is terecht, want een te hoog libido kan ook schadelijk uitpakken voor je omgeving. Al dus Ali B. Zondag 24 mei, Rico Verhoeven voelt zich bestolen na bokswedstrijd in Egypte door controversiële beslissing van de scheidsrechter. Kop op, Rico. Je bent heus niet de eerste die veel geld verliest bij een piramidespel. Wat is het verschil tussen deze bokswedstrijd bij de piramides en een excursie naar de piramides? Bij de ene krijg je klappen, verlies je veel geld en word je uiteindelijk op een laffe manier bestolen van je eer, en de andere is een sportevenement. Het valt ook heus niet mee om zo'n belangrijke wedstrijd af te moeten werken op zo'n surreële plek. Al dus de trainer van Ajax. Maandag 25 mei. Hans Klok gaat de hoofdrol vertolken in de nieuwe voorstelling van Cirque du Soleil. Kom op, doe gewoon wat je goed in bent en laat de rest zitten. Dat is meer een tip voor Florentien. Tot nu toe had Hans zijn enkel ervaring met Coupe du Soleil. De bij Cirque du Soleil ontslagen jongleur vraagt zich nu af hoe hij zonder inkomen alle ballen in de lucht moet houden. Want ook daarvoor geldt, gejongleerd is oud gedaan. Hans Klok eist voor elke show een kopje soep dat bestaat uit heet water met daarin een bouillonblokje. Oftewel pure magie. Dinsdag 26 mei, een punt bruiloftstaart van het huwelijk van prins William en prinses Catherine moet op een veiling ruim €1.500 opbrengen. Dat is nou het verschil met het Nederlandse koningshuis. Bij Willem-Alexander weet je tenminste vrij zeker dat op een feest geen taart overblijft. Ik heb zelf trouwens ook een 40 jaar oude taart van mijn bruiloft thuis. Alhoewel ze zelf weer dus pas 38 is. Op mijn bruiloft serveerden we dieetteam gebak. Oftewel tarte tartin. Ik vond de taart van prinses Catherine niet zo spannend. Maar het viel me wel op dat ik steeds naar haar cupcake. Woensdag 27 mei. Uit onderzoek blijkt dat Duitse jongeren veel gelukkiger zijn zonder mobiele telefoon. Duitsers zijn blijkbaar toch op hun gelukkigst als ze hun rechterarm vrij hebben.
3: Die kan echt niet.
2: Dan moet je op de volgende letten. Ik snap die Duitsers wel, want als ik te lang op mijn telefoon zit, merk ik dat ik ook wat met mijn concentratie kamp. Mijn kinderen hadden geen mobieltje nodig om gelukkig te zijn. Al dus de vader van Ruiner Wolt.
3: God.
2: Donderdag 28 mei, PostNL laat weten vanaf begin juli dat het bijna €4 gaat kosten om een rouwkaart te laten bezorgen. Ik heb vandaag 1 postzegel bespaard voor de rouwkaart van mijn schoonmoeder. Ik vertel het mevrouw het nieuws zelf al als ze morgen terugkomt van haar vriendinnetripje. Oeh, dat wordt dus vanaf nu wel heel kostbaar om de hele familie een rouwkaart te sturen. Al dus Annie uit Volendam. Toen ome Bert overleed, kregen we van die zuinige krent geen rouwkaart, maar een selfie met magere Hein. En vandaag, vrijdag 22 mei, goed nieuws voor alle zeikers. Het is vandaag namelijk de internationale dag van het bedplassen.
3: Ah. Wow.
2: Ja, in bedplassen? Ah, get voor wat vies. Al dus Patricia Pai. Dat mijn zoontje in zijn bedplas is niet eens het probleem. Wel dat hij het doet vanaf zijn bureau. Als ik 's nachts moet plassen, ga ik altijd keurig naar beneden. Maar daar is de onderbuurvrouw inmiddels ook wel klaar mee. En de laatste voor vandaag. Ja, ik moet van mijn vrouw altijd de bril omhoog doen bij plassen. Maar ja, in het donker zie ik je fluit zonder bril.

Alexis Jordan, happiness bij 538 maandagochtend. Goedemorgen. En ja, leuk hoor, we hebben nog een lading happiness voor je klaarstaan. Nieuwe ronde 538 ochtendshow in de startblokken met Tim, Rick, Niels en Florentien. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-3000-538. Kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow? Sturen we in ruil daarvoor het Ik was de eerste luisteraar t-shirt naar jou toe. Zo zijn we. Ja, gelijk in ruil.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie heeft de reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. En er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze kregen er in 2 jaar tijd bijna 5% loon bij, dat meldt het FD. En ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Ja, de 3600 KLM-piloten die wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. Gaan we naar het weer. Vandaag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag gaan regenen. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo, dan de files als er tenminste staan. En dan weet Rick waar.
3: Goedemorgen, 1 file op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Prins Klausplein. De vertraging 11 minuten.
2: Ja, je wilde niet instaan, de eerste file van de dag, maar het is wel een feit. Daar kan je ook de eerste luisteraar worden. Dat geldt overigens ook op alle andere plekken in Nederland. Want wij zoeken er een via 0909-3000-538. Wie wordt deze eerste van juni onze luisteraar nummer 1? Bel even met 0909-3000-538. Een t-shirt hebben wij voor de eerste luisteraar.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
9: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: Ik vind het een schande om door een intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt. Dat jij er tussendoor gaat zitten lullen. Kijk, al die programma's. De disjockey hangt de cabaretier uit. Die hebben een paar lachzakken die overal op lachen. Ook als het niet leuk is. Ja. En dan gaan ze eruit met Miep het Meppel bellen. Weet je wel, een lullig telefoonspelletje.
1: Dit is de 538 Ochtendshow.
2: Wake up!
1: Radio 538.

0: ochtendshow om 8 uur laten. Lekker gewoon.
1: Lekker uitslapen, ja.
2: Ja, maar ja, dan zeg je, ga er maar eens aan staan. Wat moet je doen?
0: Ja, ja
1: is dit moment?
3: Dus, nou, iedereen heeft natuurlijk wel vrede hier en daar, maar...
2: Ja, als je toch wat op zou kunnen lossen van die conflicten.
0: Ja, al los je er 2 op. Ja. Dan ben je al een stuk verder dan alle leiders op dit moment.
4: Ja, nou, als je toch een wens kon doen, wens je toch geen oorlog.
2: Nee, maar dat is een wens.
4: Ja. Kan niet.
0: Nou, ik vind de benzineprijs... Ja.
1: dat was de volgende. Ik zat het even te tanken, maar mijn hele...
0: Nou, ik zag in Utrecht... Nee, hartstikke goed, man. Je kon nu voor... die was 2,19.
2: Volgens mij waren ze weer iets aan het zakken.
1: Ja, oh, oké, ja. Ja, ik vind 2...
0: Ja, jij tankt langs de snelweg.
1: Nee, gewoon bij mijn dorp. Maar,
0: ik snap niet dat mensen dat nog doen.
1: Nee.
0: Begrijp

0: Ik vind het onvoorstelbaar.
1: Er zijn een aantal tankstations langs de snelweg waar de prijzen echt heel laag zijn. Ja. Er zit er volgens mij een langs de A1 die proberen een beetje mee te gaan met die onbemande pompen. En die zijn echt... Je kan wel langs de snelweg goedkoop, maar dan moet je het echt met zo'n app even uitzoeken. Okay. Volgens mij bij Amersfoort zit er ook een langs de snelweg. Dan kan je
0: gewoon voor een prikje.
1: Daar kan je echt voor weinig kan je daar tanken.
0: Man.
1: En dat is grappig, want er zit aan de overkant het tankstation, aan de andere kant van de snelweg. En die vragen wel de hoofdprijs.
0: Nou, ik vraag me hier. Kijk, wij zitten hier op de Bergweg in Hilversum. En als je hier rechtsaf eraf gaat, dan zit er een Esso. En daar betaal je echt de volwaardige snelwegprijs.
1: Ja, dat is die zit op een rotonde, maar die denkt volgens mij dat het een snelweg is.
0: Dan neem je de rotonde 3/4. Ja. Dan zit daar 15 meter verderop een onbemande pomp voor 15 cent een liter goedkoper.
1: Ja.
0: Dan denk je, ja, maar wie gooit nou zijn auto nog vol hier bij die Esso?
2: Dat heb ik al heel vaak gedaan, trouwens.
1: Die hier op de rotonde, die pak je altijd.
2: Ja,
1: je moet even doorrijden.
0: Je moet even 3/4 en dan drink je, bij wijze van voor een prikkie.
1: Maar het is grappig, want het zit hemelsbreed. Ik denk dat er nog geen 100 meter tussen zit. Tussen die twee tankstations.
0: Niks.
1: Maar qua prijs is het een enorm verschil. Goed, tot zover even deze bespaartips op de vroege morgen. Laten we even naar het nieuws gaan. Want tijdens de marathon van Groningen zijn gisteren 7 mensen onwel geworden. 2 van hen die zijn naar het UMCG gebracht. Een hardloper die vertelde hoe hij gisteren tijdens het hardlopen omging met de warmte.
3: Het is wel heet, maar gelukkig was heel veel water. Dus alle waterpost pakken die ik kan. Heel veel mensen langs de kant die daar wonen met water. En super, zonder hun had ik het niet eens kunnen uitlopen.
4: Maar er waren nog 2 marathons. Er waren ook heel veel mensen onwel geworden.
1: Groningen en Amersfoort, ja.
4: Ja.
1: Dit was in Groningen. Nee, Utrecht was...
0: Utrecht en Amersfoort.
1: Ja, daar werd ook gelopen.
4: Maar vind je ook niet dat ze gewoon met... het is warmer dan ik noem wat 23 graden. Er wordt gewoon geen marathon gelopen.
0: Nou, voor mij gaat het nu om dat nieuwe wat ze doen. Die warmte... Hoe heet dat?
1: Warmtekracht.
0: Die hittekracht. Of die hittekracht. Ja. Daar zitten ze hem in. En dat is... gisteren was dat geloof ik 5-6. En 6-7 is voor mij al... ongekende hete dag waarop je sowieso niet moet lopen. Maar gisteren was ook inderdaad dat ze hadden moeten zeggen van... joh, hadden we dit wel door moeten laten gaan.
1: Of we misschien wat eerder beginnen.
4: Was nu, maar het heeft natuurlijk niet alleen te maken met de hitte en de warmtekracht. Maar de lopers zelf, ja...
1: Minder getraind?
4: Nou ja, als jij morgen een marathon wil gaan lopen, ga je gang. Er is niemand die zegt, jij mag geen marathon lopen.
2: Nee. Jij vindt een strengere controle
4: 100%.
1: Maar hoe moet je dat toetsen dan?
2: Ja, dat is lastig.
0: Ik heeft die Alpe d'Huez gefietst. En dan moet je naar het ziekenhuis, toch?
4: Dan moet je een medische keuring ondergaan.
0: Ja.
1: Voordat je hem op mag?
4: Jazeker.
1: Oh,
4: als ik krijg een startbewijs.
0: Is dat nog?
4: Dat is ongetwijfeld. Want, ja, het is wel verantwoordelijkheid, hè?
1: Ja, je neemt best een risico.
4: Ja.
1: Het laatste woord is hier zeker nog niet over gesproken. We gaan even naar Marie-Louise. Ze komt uit Valkenswaard. Goedemorgen, Marie.
5: Hi, goedemorgen, jongen.
1: Ben jij een beetje een hardloper, Marie?
5: Wat zei je?
1: Ben je een beetje een hardloper?
5: Nee, totaal niet.
1: Oh.
5: Totaal niet.
1: Ja, dit...
5: Nee, ik ben een Pilates-dame.
0: Dan ben je wel lekker lenig.
4: Nou, dan...
0: Leg je zo je rechterbeen over je linker schouder heen,
4: dat is wel
0: toch?
4: Fijn.
5: Nou, ik doe mijn best. Komt niet altijd goed, maar ik doe mijn best.
1: Oh ja, en doe je dat op zo'n bank dan?
5: Ja, precies. Oh, ja.
1: Met van die speciale sokjes aan.
5: Juist.
0: Maar het is wel een beetje... Ik heb een beetje het idee dat dat meer voor hip Amsterdam is, toch?
5: Nou, hallo.
0: Ja, hallo.
5: Je gaat Brabant nu even onderschuiven. No,
0: zeker. Nee, maar ik zie...
5: Hey, zo, help eens even. Dat werkt zo niet.
2: Nee, ik geef je helemaal gelijk.
0: Ik heb ook het idee dat het meer voor zo rond de 25-jarigen... dat die in zo'n Pilates-studio zitten.
5: Nee. Ook 50-plus die niet willen rennen en wel willen bewegen.
0: Oh,
5: dus,
0: oké.
5: Nee, hoor.
1: Maar het schijnt, ik heb het nog nooit gedaan, hoor. Maar ik heb me laten... Het is echt wel heel
0: heftig.
2: Ja, ik heb het nog nooit gedaan.
5: Nou, je kan het zelf een beetje aanpassen, hè. Dus...
0: Maar hebben jullie bijvoorbeeld mannen in je groepje zitten?
5: Nee, nog niet.
0: Gek
5: heb ik nog
0: is dat,
5: niet
0: hè? Dat is echt een vrouwensport. Ja.
5: Nou, dat is helemaal niet zo erg.
1: Oh, nee, je vindt het wel prima dat het even gezellig de dames onder elkaar.
0: Lekker keuvelen.
5: Die zie ik heel de rest van de week genoeg, dus even lekker. Oh, ja.
1: Hey, Marie, wat ga je doen vandaag?
4: Goeie vraag.
5: Nou, ik ben op weg naar mijn werk. Ik werk in de catering in het ziekenhuis. En ik ga dadelijk lekker voor de hapjes drankjes zorgen in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven.
1: Maar dan zijn we wel eens bij jou in het restaurant geweest, denk ik.
5: Dat zou zomaar kunnen. Ja, in Eindhoven, maar ik werk ook in Veldhoven, maar ik rijd vandaag naar Eindhoven. Ja.
1: Oh, in Eindhoven zit je, sorry.
5: Ja. En ik heb Rick ook wel eens gezien op het 538-festival bij de dikste café.
0: Maar dit jaar
5: heb ik jullie niet gezien.
0: Nee, waren wegbezuinigd, ja.
5: Maar was dat nou jongens
1: en meisjes? Het was of team van de ochtendshow of die zeemeel.
5: Ja. Dat was wel jammer, wij hebben jullie gemist.
0: Dat vond ik heel fijn om te horen.
5: Ja.
1: Hey, maar Marie, zullen we jou gewoon uitroepen tot de eerste luisteraar?
0: Leuk,
1: zullen we dat doen?
5: Nou en of.
1: Daar komt hij aan hoor.
6: De eerste luisteraar.
1: Jij bent het vandaag.
5: Yes. Helemaal top.
1: En dat betekent dat het shirt er richting Valkenswaard gaat komen?
5: Ja, nou, dat is mooi. Ik ga het met kop dragen.
1: Ik zou zeggen, wel aandoen hoor.
5: Ja, helemaal top. Ik zei nog net, ik ben gisteren nog bij Arie in Amsterdam een biertje gaan drinken.
1: Jeetje.
0: Jongen.
1: Maar ik heb het idee dat jij ons een beetje achtervolgt als ik dit zou horen, Marie.
5: Ja, maar ik vind jullie wel echt helemaal te gek. Dus we gingen een dagje Amsterdam en we zeiden we gaan hem opzoeken. Wat een leuke gast.
4: Leuk. Zou je wat een keer een nachtje bij Florentien willen slapen? Dat je gewoon...
5: Nou, heerlijk. Nee, echt leuk. Ik luister graag.
2: Ik ben niet heel enthousiast.
1: Marie, het shirt komt je kant op.
5: Ja, helemaal top. Jongens, fijne uitzending. Helemaal top.

0: en Drops the Jupiter in de ochtend show. 6:30. Ik zie een berichtje binnenkomen van Henny. Die zegt, ja, ik heb ook de Alpe d'Huez gereden. Maar ik hoefde niet naar het ziekenhuis voor een test. Dus dat is niet altijd... misschien vanaf een bepaalde leeftijd.
1: Als je wat corpulent bent.
2: Ze zagen jou en ze dachten,
3: je hebt gewoon een medische verklaring nodig. Oh. Dus, ja. Ik weet niet of dat nu nog is. Maar,
0: Henny zegt dus dat zij dat niet zo heeft ervaren. Maar dat is misschien veranderd in de loop der tijd. Hey, wij staan een beetje, ook in de ochtendshow, helemaal in het teken van het Nederlands elftal en Oranje. Waarom ook niet natuurlijk, want het barst bijna los, het grote spektakel. Het WK-voetbal. Nederlands elftal speelt volgens mij woensdag nog een uitzwaaiwedstrijd.
1: Overigens is niet meer langer verplicht om deel te nemen aan het evenement.
0: Ah, het mag. Je mag gewoon...
1: Je mag gewoon de Alp op.
0: Oké, okay, goed.
1: Sorry.
2: Dan is er een duel tegen Algerije in de Kuip.
0: Ja.
2: En dan donderdag, dan gaan ze, hè?
0: Ja, dan gaan ze op weg naar Amerika.
1: Waar naartoe?
2: Ja, naar Amerika natuurlijk.
1: Oh ja, even checken. Even testen. Er worden in 3 landen gespeeld, hè?
0: En dan spelen ze daar ook nog tegen Oezbekistan, geloof ik, toch?
2: Ja, dat is 8 juni. Ja. In New York is dat.
3: Oh.
1: Maar dat is besloten. Met alle respect voor Oezbekistan.
0: Nee, dat vind ik niet als een klap.
1: Het voelt toch een beetje dat Koeman zo op die lijst zat. En die begint dan bij de A met bellen en B. En op een gegeven moment kom je dan bij Oezbekistan uit.
2: Ja.
1: Het voelt niet als, maar zal je zien, dat winner championships.
3: Ja. Oezbekistan.
2: Dat is een beetje een rot begin dan. Maar goed.
1: Nou, weet ik niet. Ik heb zelden een wedstrijd van Oezbekistan gezien. Misschien
2: doen jullie mee aan die WK-poeltjes?
1: Ja, leuk man.
2: En wie komt er bij jullie als winnaar uit?
3: Duitsland.
0: Oh ja?
2: Ja?
1: Ja.
2: En bij jou, Tim?
0: Frankrijk volgens mij.
1: Ja, bij mij ook.
2: Oh ja. Ja, ik heb Spanje. Maar de meeste hebben Frankrijk volgens mij.
0: Ja, het zou leuk zijn als het Nederland is, toch?
1: Ja, uiteindelijk. Ja, die Duitse economen die hebben een onderzoek gedaan. En daaruit komt Nederland als wereldkampioen. Dat zou geweldig zijn.
0: Ik denk dat we dan met z'n allen voor tekenen. Maar goed, wij staan dus in het teken van het Nederlands elftal. En dat is leuk, want je kan een aantal te gekke prijzen winnen... die allemaal verband houden met het Nederlands elftal. Sowieso gaan we een tv weggeven vanochtend. En niet zomaar een tv, maar gewoon echt serieus formaat. Zodat je de wedstrijden van het Nederlands elftal...
1: Haarscherp.
0: Ja, dit is echt beter dan dit wordt het niet. Oh. Bel als je de fluit hoort, dan maak je kans op een gratis televisie. Altijd leuk om te winnen. En we gaan, dat is wel leuk, volgende week uitzenden vanaf het Museumplein.
1: Oh, mag dat weer? Zijn we terug?
0: Ja, we zijn weer misschien gevraagd. We zijn weer een beetje terug.
3: Oh, Hans lijkt ons toch weer nodig, hè?
0: Ja, we gaan, volgende week gaan we daar een uitzending maken. En luisteraars van deze radioshow die kunnen daarbij aanwezig zijn. Dus die kunnen ons dan in het echt gezien zijn dan de hele ochtend onze gast.
1: Oh, wat grappig.
0: En die gaan ook nog meedoen aan een activiteit die het WK handscannen heet.
1: Kijk.
0: We staan namelijk die ochtend in de supermarkt. Op het Museumplein. Of eigenlijk
1: onder het Museumplein.
0: Onder het Museumplein.
3: Oh, leuk.
0: Ja. En onze luisteraars zijn er meer dan welkom om daarbij aan te schrijven. Moet je je wel even voor kwalificeren. Dat kan later vanochtend als je meedoet met het kassaspel. Wij gaan een boodschappenmandje gaan wij scannen van een oud voetballer. Tenminste, over het algemeen zijn oud voetballer.
2: Leuk. En dan moet je het bedrag raden?
0: Nee, je moet raden van wie het mandje is op basis van de producten die erin zitten.
1: Grappig.
0: Ja, ik denk heel dat het wel heel leuk wordt. Ja. Dus als je daaraan mee wilt doen en volgende week donderdag is het tijd hebt om bij ons aan te schuiven tijdens de live-uitzending vanaf het Museumplein Amsterdam, dan moet je eventjes bellen. En wie weet zien we je dan. Doe je mee met het WK handscannen en maak je kans op echt gigantische bedragen aan boodschappen. Dus dat verderop in de ochtendshow voor deze maandagmorgen. De Bouza! Magnetic.

0: 7 is het. En dat betekent dat wij ons opmaken voor het laatste nieuws, Florentien.
1: Het is code oranje in Nederland en dat heeft deze keer niks met het weer te maken.
0: Maar met het WK voetbal?
1: Ook niet.
0: Jonas Brothers straks hier. Je hoort lekker naar de wekker en dus jouw kans op de badjas.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Groeno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Even oefenen hoor. 15 miljoen mensen. One kiss. Good for you. Nou, dat zijn er toch alweer 3. Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend verschijnen er steeds meer stapelwolken. Plaatselijk kan vandaag een bui vallen. Temperatuur ligt tussen de 20 en de 24 graden. En dan de files. Rick weet waar je ze tegen.
2: Er zijn er 10 op dit moment. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel 11 minuten. A4 Rotterdam Amsterdam bij Prins Klausplein 30 minuten. En de laatste is de A15 Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam. De vertraging 11 minuten.
1: 6:06. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 steekincidenten in het centrum. Er kwamen vroeg in de nacht meerdere meldingen midden bij de politie. Waarom er werd gestoken, dat is niet bekend. En bij een ongeluk op de A4 vlakbij de Belgische grens is vannacht een dode gevallen. De snelweg is vanaf knooppunt Markiezaad nog altijd voor een deel dicht om de ravage op te ruimen en onderzoek te doen. En de politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. Ja, en die aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. Niet eerder kregen vrouwen in Nederland zo weinig kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS op de voorpagina van het AD. Demograaf Jan Latte spreekt van code oranje. In 10 jaar tijd daalde dit aantal gemiddeld van 1,71 kinderen naar 1,43.
1: Oh.
3: Te weinig om ons land overeind te houden, want later als je in een verzorgingstehuis ligt, wil je toch graag iemand naast je bed. Maar daarvoor zou elke vrouw in Nederland eigenlijk gemiddeld 2,1 kinderen op de wereld moeten zetten.
1: Het is waar Maarten van Rossum zich ook altijd over uitspreekt. Ja. Die zegt van ja, weet je, als je dit nu aan het beluisteren bent en je kan nog een kind maken, ga het onmiddellijk doen, want het zijn er te weinig.
4: Maar snap jij, los van dat het ook allemaal maar moet lukken, et cetera, dat je op dit moment denkt van nou, ik weet het nog zo net niet.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen.
4: Ik bedoel, je kan geen huis krijgen.
1: Ja.
4: Nee. Ik bedoel, de wereld staat in de fik. Het is natuurlijk niet de lekkerste tijd om niet te zeggen, joh, we gaan eens even hier. Je laat ze toch achter uiteindelijk.
3: Ja. Ja, er zou eigenlijk een ministerie voor gezinnen moeten komen. Dat is zijn voorstel. Ja, we moeten ook meer garanties bieden dat je voor het krijgen van kinderen niet beboet wordt, maar dat iedereen er eigenlijk baat bij heeft later. Ja, ja. Nou, trainer Arne Slot dan, die is per direct ontslagen bij Liverpool. Ja. Reden is het tegenvallende seizoen waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 24 natuurlijk naar Liverpool en leidde de club naar het landkampioenschap. Dat heeft hij nog wel voor elkaar gekregen. En Liverpool heeft ook aardige woorden over hem gesproken.
2: Ik heb hem nog op de app gehad.
1: Oh, en?
2: Ja, hij zegt, hij is verslagen, zeg maar. Hij zegt, ik heb daar een fantastische tijd gehad. Ja, natuurlijk kampioen geworden. Ja, en nu
4: maar toch, gisteren, Jurie Mulder zat gisteravond bij de Oranje Zomer op Curaçao met
1: Thomas van Groningen.
4: Thomas van Groningen, ja. En toch een beetje dat Jurie had toch zoiets van, joh, ik heb toch het idee dat die spelers zich achter de rug van Arne Slot zich aangesloten hebben in Camp Sala, weet je wel? Ja. Sala. Dat is natuurlijk de topspeler van Liverpool. Ja. En uiteindelijk heeft hij zich tegen Slot gekeerd.
1: Ja.
4: En dat ze eigenlijk zeggen van, ja, dat Slot heeft die controle verloren op hem als speler.
1: En dan is het klaar.
4: Ja, maar dat ook nu bijvoorbeeld de Virgil van Dijk, die gaat nu ineens online zeggen van, joh, het was zo fantastisch en jawel, maar goed.
2: Ik denk dat we de val te maken hebben met het overlijden van die ene speler.
4: Ja, zij zeggen dat hij dat juist heel goed heeft gedaan.
1: Ja,
2: dat gaat niet zo'n spelersgroep, man. Je weet gewoon in de kleedkamer.
1: Maar soms is het toch ook, dan is het uitgewerkt. Ja, hij heeft het fantastisch gedaan.
4: Ja,
1: het kan. Ik had wel het idee dat de magie er een beetje af was. Ja.
3: En hij krijgt genoeg centjes mee.
4: Ja, daar gaat het niet om.
1: Enorm ontslag.
4: Ik denk niet dat Arne Slot daar.
1: Nee. Maar goed, hij kan nu wel natuurlijk. Als Koeman zo meteen na het WK zegt het is klaar, dan kan hij zo doorschuiven als bondscoach.
4: Hij is veel te jong voor, man.
2: Nee,
4: een hele jonge vent nog. Ga je het niet doen?
1: Nou, waarom niet?
4: Ik denk dat Slot prima nog in Spanje of in Duitsland aan de bak kan. En dat hij daar 100% voor gaat kiezen.
1: Maar het hoeft geen eindpunt te zijn, toch? Het Nederlands elftal.
4: Ik vind het Nederlands elftal, bondscoach is eindstation.
1: Ja. Oh, vind je dat?
4: Ja, vind ik.
1: Oh, wat grappig.
4: Ja. Ben je eigenlijk uitgerangeerd? Eigenlijk is het een soort oeuvre.
1: Omdat Dick Advocaat natuurlijk in 1994 al bondscoach was. En nu nog steeds op het WK staat. Ja.
4: Ik weet niet of je de uitslag tegen Curaçao hebt gezien dit weekend.
1: Ja, maar dat was natuurlijk. Kijk, Curaçao staat daar. Die gaan geen potten breken op het WK.
2: Nee.
1: Maar ik denk dat je na het WK voetbal nog een prima carrière. Ja. Guus Hiddink is er ook daarna nog heel groot geworden als trainer.
4: Zover gaat mijn geschiedenis niet. Maar
3: Nou ja, in Parijs vierden in ieder geval 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Na de winst braken in Parijs wel een heleboel rellen uit. Een soort stadsguerrilla. 780 mensen zijn daar aangehouden. Nou ja, nu op dit moment zitten er nog 277 vast.
1: Ja, wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker, dus we hebben zometeen even je hulp nodig. Of je met ons mee wilt denken op muzikaal vlak, dan maak je kans op de ochtendshow-badjas, want die geven we weer weg. What?

0: Miles Smith en Now Horan drive safe in de ochtendshow. En dat om 7:14. Nou, we gaan hem maar eens even opgooien.
1: Lekker na de wekker.
0: Wat zou je vandaag graag willen horen? Welke plaat mag zometeen helemaal klinken hier op de radio? Is dat een liedje van de Rolling Stones? Want Ronnie Wood is jarig vandaag. Hij is 79 geworden. Dat is een jonkie daar in de Stones.
2: Wat was die, hij is de...
0: Gitarist is hij toch?
2: Ja, ze zien allemaal zo oud uit, hè, die gasten.
0: Ja, dat is, maar ze zijn ook oud, hè. Ik bedoel, 79. Ja, maar...

ogen officieel de start van de zomer. Die hebben het eigenlijk veel makkelijker gemaakt. Want ik geloof dat als je kijkt naar hoe het zeg maar, met de zon en de maantanden zit... dan is het zo dat die de ene keer valt die op 21 juni, dan wel eens op 22 juni. Maar de meteorologen zeggen gewoon, lekker makkelijk, 1 juni kan je ook niet misgaan. Dan start officieel de zomer. Nou ja, dat is een mooie reden om deze weer...

vraag aan jou is, welke plaat wil je helemaal horen straks? Wat is de leukste van deze twee? Rolling Stones, optie 1. En je gaat voor Start Me Up of 5 voor de Year of Summer van Wild Styles en Niels Geugebroek. Stuur een 2 naar de studio en je stem is voor die.

0: Vandaag dus een liedje van de Rolling Stones als optie 1. En de start van de zomer, hè, 1 juni. Dus Wild Styles en Niels Geuzenbroek. Year of Summer is vandaag de tweede optie. En Ricardo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit Voorschoten.
1: Jazeker.
0: En een spannende dag voor jou vandaag.
1: Ja, ik begin met een nieuwe baan.
0: Oh, leuk. Ja. Wat ga je doen?
2: Natuurlijk heel veel mensen. Eén eerste van de maand.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar heb je lekker geslapen?
1: Ja, zeker.
2: Kijk.
1: Mag niet klagen, hè?
0: Maar niet op de wekker gelegen, zo van ja, zo de eerste dag, ik moet me niet verslapen.
1: Nee, ik heb er niet zo last van gelukkig. Ik ben altijd op tijd.
0: Ah, oké. Maar wat ga je doen voor werk?
1: Ik word de trustjesman bij een van de grotere kantoorleveranciers.
0: Maar dat is, dat deed je hiervoor niet?
1: Nee, ik had hiervoor licht en geluid al bijna 5 jaar.
0: Maar je dacht, het is tijd voor wat anders?
1: Ja, ik was toen aan een nieuwe uitdaging.
0: Ja. Een klusjesman, maar is dat dan een soort conciërge-achtige functie?
1: Nou, zo zou je het kunnen zien, alleen ik doe wel iets meer dan zeg maar gewoon toiletten schoonmaken.
0: Ja.
1: Ik ga stellingen bouwen, dan ga ik weer het kantoor zelf verbouwen, dan sta ik weer het dak te dekken, echt van
0: alles. Oh, wel leuk denk ik.
1: Ja, oké. Ik ben benieuwd.
3: Ja, ik had niet zomaar dat je bedenkt, ik dek even vandaag een dakje. Daar moet toch wel een paar papieren voor hebben, of niet?
1: Ja, nou gelukkig hebben wij mensen die dat mogen. En ik, daarbij mag ik hun gewoon ondersteunen.
0: Oké, okay. Nou leuk hoor. En qua gesprek en zo, want dan heb je ook zo'n sollicitatieprocedure heb je achter de rug.
1: Jazeker.
0: Hoe was dat?
1: Nou ja, dat was echt best goed. Ze hebben dezelfde dag nog teruggebeld met de vraag of ik eerder kon beginnen. Maar ja, ik moet gewoon mijn maandje uitzetten bij mijn vorige werkgever.
0: Ah, dan willen ze je dus heel graag hebben.
1: Ja, zeker.
0: Nou, hartstikke goed. Spannende dag. We wensen je daar sowieso natuurlijk veel succes bij. Maar ja, ook belangrijk. Welke plaat moeten we draaien? Is dat de Rolling Stones Start Me Up wel toepasselijk als je begint bij een nieuwe baan? Of is dat Wild Styles Year of Summer?
1: Nou, dat wordt bij mij
0: wel
1: zelfs hier of zomer.
0: Lekker even rammen.
1: Ja, even goed wakker worden met z'n allen. Lekker nieuwe energie erin. Zomer
0: is begonnen. Ik begrijp je overweging. Het is de winnaar geworden, want de meeste stemmen kwamen binnen op deze plaat. Jij krijgt van ons een badjas, Ricardo. Wil je een groene of wil je een paarse?
1: Ik wil een paarse.
0: Nou, ik zou zeggen, heel veel succes vandaag tijdens je eerste werkdag. En de paarse badjas is onderweg.
1: Dank jullie wel,
0: Hoi, de winnaar.

0: Luxemburg en Wild Styles, Year of Summer. En dat allemaal om te vieren dat vandaag officieel de zomer van start is op 1 juni. Vervolg van de ochtendshow zometeen met onder andere kans op een gloednieuwe televisie. Die gaan we weggeven als je de scheidsrechtersfluit hoort. Dus hou die even in de gaten.
1: Klinkt de scheidsrechtersfluit?
0: Nou ja, je weet wel hoe een scheidsrechtersfluit klinkt.
1: Nou nee, want je hebt tegenwoordig digitale fluiten. Dus elektronische fluiten. Hè? En gewoon de ouderwetse fluit.
0: Hebben ze die
1: in de televisie?
2: Nee joh, bij de NS, maar niet bij de Eredivisie, man.
1: Dat is een...
2: Loopt iemand met een knopje. Heeft Bas Nijhuis een speaker in zijn rug.
1: Nee, maar het is niet meer de fluit van vroeger.
2: Tuurlijk wel.
1: Het is een vernieuwde fluit.
2: Ik heb ook, ik heb denk ik misschien wel in de auto liggen. De
1: fluit?
2: Ja, ja. Ik twijfel, maar misschien ligt hij er.
0: Oké, maar dit is... Zo klinkt de scheidsrechtersfluit. Ja, ja. Dat is, maar er is niet heel veel spannends aan natuurlijk.
1: Nee.
0: En hij is niet digitaal voor zover
1: ik weet.
0: Nee, het is gewoon een analoge fluit nog. Maar als je die hoort, mag je bellen en maak je kans op een televisie. Verderop in dit radioprogramma is wel even leuk. Er is namelijk een oplossing voor het fileprobleem. En het is eigenlijk veel makkelijker en eenvoudiger dan we met z'n allen dachten. Zometeen een verkeersdeskundige over de oplossing voor dat probleem.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle

0: realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net 5 en op kijk.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
8: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
10: Hé, hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Eén seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
18: 538 Nieuws.
19: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In het centrum van Den Haag zijn vannacht twee steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen drie gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan gebeuren, dat is niet bekend. En hoe het kan worden weggehaald, dat weten de reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. En hoe de man eraan toe is, dat is niet bekend. Gaan we naar het weer. Vandaag is er een mix van zonwolken. En vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
20: Dankjewel. Dan de files en waar ze staan, weet ik.
21: Goedemorgen. We beginnen op de A2 Den Bosch. Utrecht bij Zaltbommel. 36 minuten vertraging. N15 Oostvoorne Rotterdam Maasvlakte. Bij Havens 81-20. 15 minuten. En de laatste is de A27 Breda Gorkum bij Werkendam. De vertraging 16.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
23: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
25: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
26: Ik wil als dino.
27: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: Freddy Swims. Mr. Know-It-All.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: 1 juni, goedemorgen, maandagochtend. En het nieuws voor deze maandag. Het kabinet wil de druk op Sierra Leone opvoeren om Bolle Jos uit Breda uitgeleverd te krijgen. Omdat dat tot nu toe niet lukt, wil Nederland proberen om het Europese ontwikkelingsgeld dat aan het West-Zuid-Afrikaanse land wordt toegekend, stop te zetten. Minister David van Wil, die is van Justitie, die gaf uitleg over in het programma Buitenhof.
3: Dus deze man zit met een inkomen wat wij schatten van honderden miljoenen euro's per maand. Mm-hmm. In een land wat een bruto nationaal product heeft wat lager is dan zijn inkomsten. En dat gaat natuurlijk zo'n land helemaal corrumperen. En dat is waarom we hem daar weg willen halen. Ook om gewoon zijn 80-jarige gevangenisstraf die hij inmiddels collectief in Nederland en België heeft, hier te komen uitzitten. Ja, het is natuurlijk bizar dat wij daarmee een land faciliteren of ondersteunen, wat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we kennen.
0: Ja, al dus.
4: Gaat het over corrumperen? Zei hij dat?
0: Ja, volgens mij wel.
4: Corrumperen. Corrumperen?
0: Ja, corruptie.
4: Corrumperen. Allemaal, ja.
0: Ja, het is Buitenhof, hè, dit?
4: Ja, ik wou zeggen, dit is... ik gebruik niet vaak corrumperen,
0: nee,
4: maar... Hier,
0: in Buitenhof kun je dat...
4: Het is, hè?
0: Ik heb nog nooit. Oh, jee, Rick.
4: Jongens, eerste hulp. Corrumperen.
0: Corrumperen.
4: Nou,
0: corrumperen.
4: Mooi woord.
0: Dan Jeroen Stekelenburg, die vertelde bij RTL Tonight dat bondscoach Ronald Koeman wel realistisch is over het WK met de uitspraken dat Nederland als doelstelling heeft om de halve finale te bereiken. Jeroen legde uit dat Nederland echt niet kansloos is.
5: Nederland is niet de topfavoriet. Zo simpel is het. Als je kijkt naar Frankrijk, als je kijkt naar Spanje, die hebben echt wel een beter team en hebben betere spelers. Maar in het voetbal, zeker tijdens zo'n toernooi, hè, over een competitie, wordt uiteindelijk de beste altijd wel kampioen van een land. Maar tijdens zo'n toernooi, ja, één slechte dag, één slecht moment, één penalty, binnenkant of buitenkant paal en je ligt eruit. En dat kan het voordeel van Nederland zijn, dat ze dan op die manier een keer zouden kunnen winnen. Ik bedoel, dat is dus niet heel waarschijnlijk, maar ik denk best dat Nederland ver kan komen.
0: Ja, al dus Jeroen Stekelenburg. Die dus wel degelijk kansen ziet voor het Nederlands elftal. En ik moet heel eerlijk zeggen, als je het zo op een rijtje ziet, goede spelers, volgens mij is de sfeer in het team ook wel oké. Okay.
6: Uitstekend.
0: En gisteren was Evert Santegoets de gast bij Business Class.
4: Oh my God.
0: Je weet wel, bij Harry Mens. De rel van vorige week met Catharine Keil, die werd besproken. En Evert die vroeg hoe het er nu voor staat.
7: Ik had Catharine Keil wel verwacht vandaag.
8: Ja, nee, die heeft het veel te druk met alle talkshows. om te vertellen dat ze mogelijk overweegt om bij mij niet meer terug te komen.
7: Oh. En waar?
8: Ik tegen haar gezegd, nou, ik overweeg dat ook.
7: Dus... Oh, maar hoe gaat dat aflopen?
8: Nou ja, dat komt wel goed.
7: Yo.
8: Want ze vindt het toch wel veel leuk om in publiciteit te staan. En,
7: nou ja, jullie zijn een bijzondere combi.
8: Toch? Ja, ik vind ze toch wel goed. Dus bij mij betreft mag ze terugkomen. Nou. Zeg dat maar tegen de rest die ze spreekt.
7: Je spreekt er niet meer ook.
8: Ja, maar, nou ja, maar ze gaat al die talkshows af. Ze heeft geen tijd om te
4: praten. Dus, mooi Mens. Dat Evert Santegoets dus Harry Mens interviewt, ja, in zijn eigen programma.
0: Het was eigenlijk omgekeerd, ja. Evert Santegoets was de gast.

0: 23 graden. En hoe is het op de weg nu, Rick? 23 files en de file met de meeste vertraging op de A2. Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 42 minuten.
1: Ja, je staat daar nu nog in de file, maar dat is straks verleden tijd. Er is namelijk een hele goede, simpele oplossing voor het fileprobleem. Zometeen spreken we even met een verkeersdeskundige die ons uitlegt wat de oplossing voor dat probleem is. Na Kings of Leon.

0: mooie samenwerking tussen Fadeless en Bibi Rexha. New Religion in de ochtendshow om 17 over 7. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou, zeg het eens.
1: Wat zit er in het programma vandaag?
0: Ja, nou ja, er zit natuurlijk een hoop in de show vanochtend weer.
2: Even luisteren.
0: Het is maandag, dus we hebben sowieso Peter Heerschop die we eventjes bellen. Maar dat is pas om 9:45, dat duurt nog een hele tijd. We gaan mensen selecteren die volgende week donderdag bij ons te gast zijn op het Museumplein. Of eigenlijk in het Museumplein.
2: Ja, leuk.
0: Want we gaan daar uitzenden vanuit de supermarkt die daar zit. Want we wilden heel graag weer een keer terug naar het Museumplein. Want uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat het Nederlands elftal, hè, aan het eind van het WK daar ook is. Niet zozeer in die supermarkt, nee, maar wel op het Museumplein.
2: Dat ze met die boot met de André van Duin aan zijn komen varen.
3: Oh,
2: weet je, de boten toch al, man?
0: Die rondvaartboten, die hebben namen van BN'ers. Tenminste, van één rederij.
2: Ja, ja, ja. Voor mij is dat fijner met de André van Duin of met de Joep van het Dek.
0: Ja, nou ja, het zou fantastisch zijn als we dat weer een keer mee kunnen maken. De laatste keer is natuurlijk veel te lang geleden alweer. Dus het zou fijn zijn als het WK voetbal daar eindigt voor het Nederlands elftal met de cup in de handen. Maar daarom zijn wij daar aanstaande donderdag en wij gaan kandidaten zoeken die met ons mee willen spelen die ochtend. Want we hebben daar het WK handscannen onder andere.
2: Naast dat
0: je bent de hele ochtend onze gast. Je wordt in de watten gelegd, maar je gaat ook een wedstrijdje spelen. En daar kan je gratis boodschappen mee verdienen. Nou, we weten allemaal hoe hard dat nodig is deze tijd. We gaan nog een tv weggeven verder vanochtend.
2: En
0: we moeten het even hebben over het fileprobleem. Nou. We hebben het daar natuurlijk vaak over in de ochtend. Maar misschien is er goed nieuws. In Japan hebben ze nu een opvallende manier gevonden om files te verminderen. Met een vrij simpele uitvinding langs de snelweg zou er tot 67% minder files kunnen ontstaan. Verkeersdeskundige Victor Knoop die denkt dat dat ook in Nederland kan werken. Victor, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat houdt die Japanse uitvinding precies in?
4: Ja, in Japan hebben ze lampjes langs de snelweg gemaakt. En door je lampjes aan en uit te laten zetten, lijkt alsof de lampjes met de auto's meelopen. En daardoor zien we dat bestuurders van auto's gewoon sneller aansluiten en daardoor minder file veroorzaken.
2: Wat grappig.
0: Maar dat is een hele simpele oplossing als ik dit zo hoor.
4: Het is heel simpel en het werkt super effectief. Dus in Japan hebben ze het geprobeerd. We hebben dat uitgebreid onderzocht en we hebben gezien dat daar in elk geval de files met 2/3 verminderen.
0: Zo. Maar die files ontstaan dus doordat mensen niet genoeg aansluiten?
4: Eigenlijk wel. Dus, ik probeer dat mijn kinderen ook wel uit te leggen. Dus als je in de file staat, ik vraag wel eens, die zijn jong, waarom staan we stil? Ja, dat is eigenlijk altijd omdat er vooraan mensen niet zo goed doorrijden. Dus als we op een of andere manier kunnen zorgen dat mensen vooraan de file, waar dat ook is, beter aansluiten, dan gaat iedereen erachter sneller weg.
2: Maar is het zo dat alle drie de banen of vier banen allemaal naar dezelfde lampjes kijken? Of heb je per baan een andere lamp?
4: Ja, nou, in Japan is het, heb je het links en rechts. Vaak in Japan heb je het in tunnels zitten, waardoor je het mooi in tunnels kunt doen. Of zelfs in een tunneldak kunt doen. In Nederland zou ik me voorstellen dat inderdaad links en rechts naast de rijbaan is in de vangrail.
0: Ja, ja. Maar is het dan zo dat heel Nederland voorzien moet worden van lampjes langs de snelweg?
4: Je kent de fileproblemen wel. Hè? Dus het is altijd wel zelfs plekken bij Knoopend Ridderkerk of Knoopend Kruipolderplein. Daar waar je vooraan in de file staat, daar wil je dat mensen doorrijden. Dus je hoeft niet heel Nederland doen. Als je nou de top 10 van knelpunten uit is met dat systeem, denk dat we echt heel snel zijn. En volgens mij hoeft het niet duur te zijn.
0: Ja, ja. Wat grappig zeg. Maar het is, als je het zo hoort, het is redelijk eenvoudig. Hoe kan het nou dat het nooit eerder ontdekt is, dit?
4: De techniek was lastig, dus je zei al van waar moet je lampjes maken? Dus eerder probeer je de lampjes in het asfalt te maken. Nou, dat bleek dat die kapot gereden werden.
0: Ja.
4: Maar aan de zijkant denk ik dat er meer mogelijkheden zijn. Dus wat mij betreft moeten we het gewoon ook in Nederland gaan proberen.
0: Ja, als je toch met 2/3 de file terug kan laten verminderen, dat zou echt fantastisch zijn. Wordt er al over gesproken? Weet jij dat, Victor?
4: Ik probeer het klaar mee te maken, maar ik krijg voorlopig nog niet de handen op elkaar. Misschien kunnen we in de tussentijd de luisteraars ook helpen door gewoon netjes aan te sluiten als vooraan in de file staan.
2: Ja, daar begint het mee.
4: Ja. Ja, precies. Het begint bij rijgedrag. En misschien als degene voor je toch met zijn meuk bezig is of iets anders aan doen, eens even groot licht geven. En dan schieten we het alle beter op.
0: Maar even, want ik bedoel, die lampjes, dat werkt s'avonds fantastisch. Maar je hebt ook wel eens een file om 4 uur 's middags met het zonnetje hoog aan de hemel. Dan zie je die lampjes niet.
4: Ja, dan komen we dus bij de technische oplossingen. Dan moet je dus inderdaad lampjes hebben die goed schijnen en die een goede bepaalde richting op schijnen. Ook koplampen van de auto zie je overdag best als de zon schijnt. Dus voor mij zijn er wel technische lichtoplossingen die ook met licht werken.
0: Oké, okay. Nou ja, als het echt zo eenvoudig zou zijn, dan het klinkt als een wereldoitvinding. En hoe lang doen ze dit al in Japan, weet je dat?
4: En nou, ze zijn al iets van 5 tot 10 jaar bezig. En het werkt consistent. Dus aan het begin dacht ze ook van, nou, blijft het werken, maar het blijft uiteindelijk werken. Dus, en het werkt goed. We zien een persoonlijk gedrag aanpassen. En dat blijven doen, ook als de lampjes verwend zijn.
0: Okay.
4: We hebben dus geen specifieke instructie gehad. Dat is ook gewoon omdat er iets gebeurt aan de zijkant.
0: Ja.
4: Niet afgeleid, sorry, als beide rijtijd betrokken gaan actief rijden en sluiten daarom beter aan.
0: Oké, we gaan hopen dat er in ieder geval mee geëxperimenteerd gaat worden. Er zijn er wel wat luisteraars die zeggen, is het niet zo dat Japanners veel trouwer zijn dan Nederlanders? Dat die op het moment dat er iets wordt
5: neerder.
0: Ja, dat er iets wordt opgedragen, ja, dat ze zich er ook echt aan houden. Wij zijn natuurlijk een vrij rebels volkje.
4: Ja, dat weet ik niet. Japanners zijn ook dus van technische oplossingen. Dus ze proberen allerlei technieken nieuw uit. In ieder geval is het niet iets wat verplicht is. Dus er is gewoon ook geen regel in Japan dat je een bepaald lichtje moet volgen. Maar gewoon, ze hebben die lampjes neergezet. En toen maar zijn ze gaan kijken wat er gebeurt. En dan blijkt er mensen onbewust, ook al weten ze niet dat ze gewoon met die rampjes mee gaan rijden. En dan schiet het allemaal lekker op.
0: Nou, het klinkt nogmaals als een geweldige oplossing. Laten we hopen dat we snel kennis kunnen maken met het systeem. Victor Knoop, verkeersdeskundige, dankjewel. En blijf reclame maken voor de lampjes.
4: Ja, dankjewel. Okay.

0: Alweer 10 jaar geleden dat Douwe Bob met dit liedje meedeed het Dansom Festival. Ja, dat is 10 jaar geleden, 2016. Met de knipoog, weet je wel, in dit liedje.
1: Oh,
0: in de break zat de knipoog. Dan moest hij Europa mee veroveren. Nou, het blijft wel een goed liedje, eerlijk gezegd.

0: dus kans op een gloednieuwe tv.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
16: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Jij

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
8: OG's. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend verschijnen er steeds meer stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen en de temperatuur die komt uit tussen de 20 en de 24 graden. En dan de files.
11: Ja. Rick, waar staan ze? 41 files, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 38 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, 24. En de laatste is de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug, de vertraging 25 minuten.
10: 3:30, de hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een dodelijk ongeluk op de A4 richting België. Wat er precies is gebeurd, dat kan de politie nog niet zeggen. Maar voor het onderzoek was het wel nodig om de weg af te sluiten. In Den Haag waren vannacht vlak na elkaar 2 steekincidenten. 3 mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de incidenten. Politie roept nu getuigen op om zich te melden. En in de Groningse gemeente Eemsdelta zorgt een stroomstoring voor problemen. Zo blijven in een groot gebied rond Delfzijl de spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Oorzaak is een brand in een transformatorstation. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Het mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten. Maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop.
10: Oh.
12: Of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. En deze nieuwe regels gaan in op 11 juni uiteraard. Het begin van het WK.
13: Nou, ze mogen ook bijvoorbeeld niet meer met de hand voor de mond. Nee.
10: Dat vind ik wel goed.
13: Kan je gewoon rood krijgen.
10: Oh ja, als je
13: met laten we zeggen, onderling met je teamgenoten mag het wel of zo.
12: Ja.
13: Maar je mag niet meer tegen de tegenstander. Of ze doen ook heel vaak zo een...
10: Ja, in een shirt.
12: Een mond, shirt mag ook
13: een
12: shirt.
13: Dat is allemaal niet meer...
10: allemaal niet meer toegestaan.
13: Ik vind wel, om daar een rode kaart voor te krijgen is heftig.
12: Ja, er zijn meer regels. Verder moeten spelers bij een wissel binnen 10 seconden het veld verlaten.
10: Dat vind ik goed.
12: En moet een speler bij een blessurebehandeling buiten het veld minimaal een minuut wachten voordat hij dan weer aan het spel mag deelnemen.
10: Ja, dat is altijd... Ik blijf het wonderlijk vinden. Het sponsje wordt op die knie gelegd en hop, daar staan ze weer.
12: Ja, dat vind ik ook altijd magisch. En er wordt natuurlijk nu halverwege die drinkpauze ingelast, hè?
10: Oh ja.
12: Dus dat is ook nieuw. Er was veel om te doen dit weekend. De vrouw die nee zei toen haar partner haar op het podium bij Miss Montreal bij Avos Live een huwelijk vroeg. Ze wezen hem echt voor een volle zaal af. 6.000 bezoekers.
10: Ik heb hier het fragment voor de mensen die het gemist hebben.
14: Ja, dus. Soms is het leuk, soms is het lastig. Maar ik wil nog 1 keer aan jou vragen.
15: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
10: Ja.
13: Ja.
10: En er werd met juist applaus op haar nee geantwoord. En ik vond het eigenlijk wel goed van haar ook. Want je wordt natuurlijk best wel...
13: Sterk hoor.
10: Je wordt voor het blok gezet. Enorm daar. En ja, ze had zoiets van nee, er is te veel gebeurd.
13: Wat weet
11: hij
13: we
11: dacht
13: precies?
11: Namelijk waarschijnlijk. Er is zoveel gebeurd. Ja. Ik ga de vragen.
13: Ik ga het goed maken.
11: Ik ga het goed maken.
13: Ja, ja, eigenlijk op de volmondig.
12: Ja, soms werkt dat niet.
11: Ik zal eerst even langs de Fleur opgaan.
13: Nou, dit red je niet met een bloem.
11: Nee.
13: We weten niet wat er aan de hand is.
11: Dan moet je nou langs de intratuin.
10: Maar er was een hoop gebeurd in ieder geval. Ja, het grote speculeren is wat dat betreft.
11: Maar wat denk je? Gaan we nog te horen krijgen wat er is gebeurd? Wat denken jullie?
10: Ik denk dat dit niet meer goed komt.
11: Nee?
10: Nee. Dat denk ik niet.
13: Ik denk niet ook dat zij het kan waarderen. Want waarschijnlijk. Maar goed, dan probeer je even het hoofd van een vrouw te krijgen.
10: Hou maar op, Niels.
11: Ik ga een koffie halen.
13: Nou, ik probeer het toch even.
10: Ja?
13: En waarschijnlijk denkt zij van, joh, jij wist gewoon. Jij weet wat er aan de hand is.
10: Precies.
13: Je weet wat er gebeurd is. Je weet wat voor traject we met elkaar zitten.
11: Ja, ja.
13: Je had dit niet moeten doen.
10: Wat denk je nou, dat ik daar zo makkelijk overheen
13: stap? Exact. Ja. Daar is iets...
12: Vette ruzie hebben die daarna gehad.
10: Ik denk echt dat zij in de auto, dat is geen leuke rit naar huis geweest.
13: Nee.
12: Maar vroeger had je bij Robert ten Brink toch, bij
13: Frans Bauer.
12: En dan moest je in die bus, en dan moest je het, als het dan wel uit was...
10: Ja.
12: Kon je vragen, voor heel Nederland wil je toch nog een keer proberen. En dan ging Robert ten Brink kijken of, dat, of er ja of nee werd gezegd. Zo gênant.
13: Zouden de mensen luisteren nu van, waarvan... iemand een huwelijksaanzoek heeft gedaan, waar uiteindelijk nee op gezegd is. Dat jij echt alles uit de kast hebt getrokken.
11: Och.
13: Van paarden tot koetsen, tot vuurwerk, tot bloemen, zeeën. En dat uiteindelijk jij op die knieën zit. En dat er dan een nee verkocht wordt aan je.
11: dat
13: gebeurt natuurlijk. Ja, ik denk altijd maar dat er ja gezegd wordt.
10: Nou, laat me even weten. 0909-30538. Heb jij wel eens nee gehoord? Of heb je zelf een keer nee gezegd?
11: Denken jullie dat er vaker dat de vrouw nee zegt of dat de man nee zegt?
13: De vrouw.
10: Ik denk vrouwen. Ja, maar in principe is natuurlijk de ongeschreven regel dat je als man moet
13: vragen.
10: Ja, je moet als man de vrouw ten huwelijk vragen. Ja, dus de vrouw is altijd degene die uiteindelijk ja of nee zegt.
13: Ja, zoals Flo, jij hebt nu twee keer dat huwelijk afgezegd.
10: Ja.
13: Dat is natuurlijk ook voor jouw man.
12: Oh ja, nou, ik heb het niet echt afgezegd.
10: Oh, nou,
13: hij
10: stond bij mij in de agenda, hoor.
13: Ja. Ja, bedoel, hij heeft natuurlijk jou toen we bij het vorige radiostation zaten...
10: Ja, 6 september toch, zouden jullie gaan trouwen?
11: In die boot.
12: Ja, nee, 6 juni aanvankelijk.
13: Oh, had je tegen 11 september gezegd.
11: Oh, okay.
13: Ja,
11: dus eigenlijk zou je over 5 dagen gaan trouwen.
12: Ja, dat is waar, ja. Ja, maar ik heb niet echt... Ik wil wel heel graag met hem trouwen, maar ik heb het feestje min of meer afgezegd. Maar dat kwam ook omdat mijn zoon dan weer weg is. En die moet er wel bij zijn.
13: Maar zo is er altijd wat.
11: Wat, dan is het goed.
12: En toen dachten we september.
13: Dan is de benzineprijs hoog.
11: Ja.
13: Dan,
12: Nou, maar het heeft niks met het trouwen zelf te maken. Want ik wil heel graag getrouwd zijn.
11: Maar ga je nou wel of niet trouwen?
12: Ja, we gaan wel trouwen, maar we houden het een beetje privé. We gaan gewoon met de familie lekker ergens eten.
11: Maar is er nog een rol voor ons?
10: Ik zou niet op een feestje rekenen.
13: Nee,
10: dit zijn
11: wij worden weer gewoon...
12: Ja, gecanceld. Ja,
11: Okay.
13: Jongens, dus jij doet twee keer in je leven iets in besloten gemeente. In besloten kring.
12: Iedereen moet het gewoon vieren zoals hij het zelf wil. Ja, maar het is geen afwijzing naar hem.
10: Nee.
13: Okay,
10: nou, laat even weten of je wel eens een nee hebt gehoord. Of dat je het weet van iemand anders. Ik weet bijvoorbeeld die Dirk Seelenberg. Die is natuurlijk zo'n babs is hij.
13: Ja.
10: En die heeft wel eens verteld dat tijdens het moment supreme... dat hij dan een lollige bruidegom... die dan zei, neemt u tot de wettige echtgenoot... wat is daar op uw antwoord? En die zei dan nee. Hij zegt, toen heb ik echt de ceremonie stilgelegd.
13: Dat moet toch ook dan?
10: Ja, hij zegt, toen heb ik echt een half uur gewacht en uitgelegd van... ja, weet je, dit is het belangrijkste moment uit je leven.
13: Ja, ja.
10: Je kan hier niet geen grapje over maken.
13: Oeh.
10: Maar dat was ook even... ik weet zeker dat dat ook wel eens gebeurt. Dat 100%. Mensen denken, oh, leuk.
13: Leuk.
10: Even zo'n weddenschapje met de maten.
13: Jij durft
10: echt geen nee te zeggen.
13: Kratje bier.
10: Nou, 0909-30538, laat me even weten. Dus 0909-30538 of je wel eens een nee te horen hebt gekregen op zo'n aanzoek. Supreme kan natuurlijk ook 7:50 in de ochtendshow van 538. Met Avicii onderweg en nu Summer. Dit is Homewrecker.

0: Voor 8 uur.
1: Nou, ik denk dat wij hele gelukkige luisteraars hebben. Want er zijn weinig. We hebben weinig mensen gesproken die echt de keihard nee te horen hebben gehad.
2: Het is ook aan de andere kant niet heel leuk om. Nee. Je voelt je toch ook. Je voelt je afgewezen.
1: Nou ja, dat
2: dus
1: is
2: je zelf nee hebben gezegd.
1: Ja, dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, zo ja.
1: Ja.
2: Meneer, ja.
1: Ik zie hier wel een bericht van Robert binnenkomen. Die zegt, ooit het huwelijk van Herman Brood. Daarbij werd ook gevraagd, neemt u die en die tot uw wettelijk echtgenoot? Ja. Wat is daarop uw antwoord? En het antwoord van Herman Brood was, tja, u overvalt me een beetje met deze vraag.
2: Wat een goede grap.
1: Dat is zeker een goede grap, ja. Maar verder, ik denk heel veel mensen die toch ja te hebben, hebben gehoord. Want het valt mee. Wel wat sterke verhalen die hier worden gestuurd, maar... Volgens mij valt het allemaal.
2: Ik denk ook wel dat situatie dat je denkt, nou, ik zeg gewoon ja, ach, weet je, en dan appt dat nog wel eens een keertje.
1: Ja.
2: Appt dat nog wel eens weg, of er komt niks van, of... Zou dat ook niet zo? Dat denk ik toch ook wel. Zo van, joh, op het moment zeggen ja, en dan, nou ja, voordat je een keer getrouwd bent, nee, ja.
1: Eigenlijk een beetje zoals bij Florentien.
2: Het is...
3: ja. Ja, nou
2: je
3: ja.
2: Je trouwt natuurlijk ook niet binnen een maand, dus daar gaat minimaal een jaar overheen.
3: Maar
2: en dan...
3: Klopt, maar weet je, als je voor de tweede keer gaat trouwen... is het ook anders, denk ik, dan als je voor de eerste keer gaat trouwen.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar hoe lang ben jij al verloofd inmiddels?
3: Ik denk 6 jaar. Nou ja, dat is ook een mooie tijd.
1: Ja, zeker. Dus wij vieren binnenkort jouw 10-jarige verloving.
3: Ja, hey, maar ik wil eigenlijk 19 september.
2: Oh, het wordt nu 19 september.
3: Dat is nu de nieuwe datum.
1: Oh, er is een nieuwe datum.
2: Ja, oh, zetten we die in de agenda?
3: Nee.
1: Weet Emiel dit ook al?
3: Ja. En dan gaan we dus trouwen en dan gaan we het samen vieren. En dan gaan we lekker met de kinderen en met de ouders.
2: Maar ga je dan, doe je alleen even aan een balie een krabbeltje zetten? Of ga je ook op twee van die stoelen zitten met een babs die iets tegen je gaat zeggen?
3: Gewoon aan de balie.
2: Dat is toch geen liefde in.
3: Dat
2: het is zakelijk.
3: We gaan wel op huwelijksreis.
2: Ja, jij gaat elke week. Dat zal me niks verbazen.
3: Ja, dat is wat er gaat gebeuren, ja. Ja.
2: En waar ga je naartoe op huwelijksreis dan?
3: Tanzania.
1: Oh, dat heb je al besloten ook?
3: Dat hebben we al geboekt.
1: Dus de huwelijksreis is er?
3: Kerst pas.
2: Kerst? Zijn we vrij met kerst?
3: Ja, dat hoop ik wel.
2: Voor mij zouden we dit jaar voor het eerst doorwerken.
1: We zouden doorwerken met kerst, hadden we gezegd.
2: Geloof me. Dus, nou ja.
3: Ja.
1: Nee, leuk of low. Dus, maar 19 september gaat het gebeuren.
3: Nee, ja, of de 18e.
2: Ja, wat is dat nou, man?
3: Dat is ook niet duidelijk.
2: Hoe kan je dat nou niet weten?
3: We hebben het nog niet vast laten leggen.
1: Het gaat wel altijd een beetje rommelig, hè, bij jou?
4: Nou, weet ik niet. Ik zal altijd... Maar je zou met haar moeten samenleven? Dat wordt toch gek?
2: 18 of 19 september?
3: Het is geloof ik vrijdag, dus ik denk dan de 18e.
2: 18e is op een vrijdag, ja.
3: Ja, dus dat wordt 18e.
2: 18 september hebben we een bruiloft.
1: We zetten hem in de agenda. Wel leuk dat je nu kan zingen op je eigen bruiloft, Flo.
3: Nou ja, zingen.
1: Ja, je kan
3: ik heb het achteraf teruggehoord.
1: Ja.
3: Het was wel valser dan ik dacht in mijn hoofd.
1: Ben je ervan geschrokken?
3: Nou, ik schrok wel, ja.
1: Oh, grappig. Ja. Want wij vonden het wel meevallen eigenlijk.
3: Ja?
1: Ja.
3: Oh.
1: Ik vond het beter dan ik had verwacht.
3: Ja, ik vond het wel heel leuk om te doen.
1: Ja, nee, dat straalt
2: daar begint
1: vanaf.
2: Het mee, hè?
1: Ja.
3: Daar begint het mee.
1: Voor de mensen die het gemist hebben, afgelopen vrijdag heeft Florentien hier in de wet gezongen met Django Wagner. Dat was een lang gekoesterde wens van jou. Het liedje Kali, dat vind jij echt geweldig.
3: Ja.
1: En jij wilde heel graag een duet met hem zingen. Je hebt zangles gehad van Babette Lebij, de beroemdste zangcoach van Nederland.
2: Ik weet niet over zo'n basis van deze situatie heel veel extra klanten erbij.
1: Nee, ze heeft het ook niet gedeeld, viel me op. Het is niet per se een reclame.
3: Zo zie je maar hoe goed Django kan zingen.
1: Ja, maar hij heeft je echt op sleeptouw genomen. Dat vond ik echt lief van hem.
3: Ja, had
1: zoiets van, ik sleep je er wel doorheen.
3: Ja,
1: voor de mensen die het terug willen zien, het staat op onze socials. 538 Ochtendshow, dat is ons Instagram-account. Dan kun je eventjes kijken hoe Florentien en Django met z'n tweeën in duet gaan. En jullie waren wel een leuk setje.
3: Ja,
1: Zag er goed uit.
2: Schieten op 19 september met Django trouwen dan.
1: Straks in het vervolg van de ochtendshow gaan wij iemand blij maken met een gloednieuwe televisie. En met het WK voetbal dat eraan zit te komen, kan dat helemaal geen kwaad. Bel even als je de scheidsrechtersfluit hoort. Dan maak je kans op een nieuwe tv voor bij jou aan de muur. En we gaan ook nog iemand selecteren om volgende week donderdag bij ons te gast te zijn als wij uitzenden vanaf het Museumplein. Dan mag je meedoen aan het WK handscannen en dan win je heel veel gratis boodschappen.
4: Zo.
1: Ja, en dat is in deze dure tijd. We weten allemaal dat het kostbaar is om boodschappen te doen. Denk ik meer dan welkom. Dus dat verderop in de ochtendshow voor deze maandagmorgen. En dit is Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor in de 538 Show om 5 voor 8. Met straks in het vervolg van dit radioprogramma dus jouw kans op een gloednieuwe tv en meer.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
10: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
11: Kenneth Smit.
9: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
17: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
16: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
18: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt.
19: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Onze bank.
3: Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
22: 538 Nieuws, 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens, bij Ossendrecht. Politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk, maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. En een videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. Het WK begint op 11 juni. Gaan we naar het weer. Vandaag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Voor 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel voor het team. Dan een overzicht van de files. Rick, waar staan ze?
25: Het zijn er 59. We beginnen op de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek 20 minuten. A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug 21. En de laatste is de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best 19 minuten.
26: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
29: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
30: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
31: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij

0: beetje saxofoon op de vroege ochtend. Bruce Springsteen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Sax in the morning, hè? 7 over 8. Goedemorgen. En welkom bij de ochtendshow voor maandag 1 juni vandaag. En het is inmiddels zomer, maar dat leek gisteren ook al zo. Want tijdens de marathon van Groningen zijn wat mensen onwel geworden. 7 in totaal. Door de hitte, 2 van hem zijn zelfs naar het ziekenhuis gebracht. Een hardloper vertelde hoe die gisteren tijdens het hardlopen met die hitte omging.
3: Het is wel heet, maar gelukkig was heel veel water. Dus alle waterpost pakken die ik kan. Heel veel mensen langs de kant die daar wonen met water. En super, zonder hun had ik het niet eens kunnen uitlopen.
0: Ja, en Jeroen Stekelenburg vertelde bij RTL Tonight dat bondscoach Ronald Koeman wel realistisch is over het WK, met de uitspraak dat Nederland als doelstelling heeft om de halve finale te bereiken. Jeroen legde uit dat Nederland echt niet kansloos is.
4: Nederland is niet de topfavoriet. Zo simpel is het. Als je kijkt naar Frankrijk, als je kijkt naar Spanje, die hebben echt wel een beter team en hebben betere spelers. Maar in het voetbal, zeker tijdens zo'n toernooi, over een competitie, wordt uiteindelijk de beste altijd wel kampioen van een land. Maar tijdens zo'n toernooi, ja, 1 slechte dag, 1 slecht moment, 1 penalty, binnenkant of buitenkant paal, en je ligt eruit. Dat kan het voordeel van Nederland zijn, dat ze dan op die manier een keer zouden kunnen winnen. Ik bedoel, dat is dus niet heel waarschijnlijk, maar ik denk best dat Nederland ver kan komen.
0: Ja, Jeroen Stekelenburg, die het wel ziet, zit eigenlijk met het Nederlands elftal. Ja. Nou, het zou mooi zijn. En dan kijkers van de Oranje Zomer, die hebben gisteren Thomas van Groningen in actie gezien vanaf het eiland Curaçao, maar hadden nogal kritiek op bijvoorbeeld X als het gaat om de geluidskwaliteit en dan met name de achtergrondgeluiden.
5: Ja, ze zitten natuurlijk voor in zo'n soort beachbar voor een zwembad.
0: Ja,
5: maar er zijn gewoon natuurlijk mensen. En ja, die denken dat jullie maar lekker tv-programmaatje maken. Maar wij zijn lekker met vakantie.
0: Wij zijn met vakantie. Leuk dat jullie hier ook zitten. Maar de kinderen die willen
5: die
0: gewoon.
5: Die gaan gewoon glijden, springen, bommetje doen. En dan kan je denken, vader er nog een keer in.
0: Moeten die kinderen niet naar bed? Maar het wordt daar natuurlijk smiddels om 4 uur uitgezonden. Ja. Dus ja, die zijn er gewoon lekker aan het plonsen. En dat hoor je dus ook tijdens de uitzending, zo vinden sommige kijkers. Ik heb even een fragment van gisteren. Moeten jullie maar beoordelen of het echt zo erg is.
6: De oranje zomer van het jaar 2026 live vanuit het Mumbai City Beach. Jij bent hier al een week, Remo. Mumbai City Beach. Zijn we er vanavond om je thuis een beetje vakantiegevoel te geven. En ook om even de stand van de wereld te bespreken vanaf een van de mooiste plekken van de wereld. Remo, mensen.
0: Nou, dat valt wel mee, toch? Kan je prima doorheen luisteren. Mensen klagen zo snel.

0: Together in de ochtendshow. Het is 8:15. Afgelopen weekend kan ik me zo maar voorstellen dat mensen toch over zijn gegaan tot het aansteken van de barbecue. Want ja, het was fantastisch weer.
1: Geweldig.
0: Heerlijk. Hoewel ik ook begreep dat sommige buurtbarbecues zijn afgelast omdat Buienradar of een andere weerapp voorspelde dat er zomaar een onweersbui zou kunnen vallen. Er stond wel een grappige column ook van Eus in het Algemeen Dagblad. Afgelopen zaterdag.
2: Je weet wel.
0: Ja, die maakt zich nogal druk over de boze gebruikers van Buienradar. Omdat die eigenlijk een beetje, tenminste dit zijn zijn woorden, moeten leren onafhankelijk te denken. Die gaan te veel af op wat bijvoorbeeld een app als Buienradar voorspelt. Is dit herkenbaar voor velen hier?
2: Ik kijk er wel op, maar ik word niet boos als het blijkt dat het wel gaat regenen. Dan denk
1: ik wel.
0: Ja, jij zit natuurlijk met je fietsen.
1: Ja, als je aan het fietsen bent, dan wil je toch, als je een uurtje gaat fietsen, blijf het droog.
2: Het ding is, wij willen ook wel alles voorspeld hebben. Ik bedoel, 10 jaar geleden ging je ook gewoon op je fiets en liet je je zeiknat regenen. En wist je ook niet, er komt wel of geen regen.
1: Nee, dat is ook waar.
0: Keek je eens naar boven en dan dacht je, ik zie
2: donkere lucht.
0: Nee, de koeien staan boven de sloot met hun koppies.
2: Willen wij echt op de minuut maar weten, valt die bui ja of nee? En als die dan niet valt, dan worden we boos op alles en iedereen. Ja.
0: Toch waren we wel even benieuwd, hoe kan het nou dat ook een app als Buienradar, die doorgaans natuurlijk best accuraat is, dat hij er ook wel eens naast zit? Dat vragen we even aan Jordi Huinger. Hij is van RTL Weer en Buienradar. Jordi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe kan het nou dat, zeker als bijvoorbeeld een onweersbuien gaat, dat je die niet altijd ziet op de app?
3: Ja, dat heeft te maken met het lokale karakter van een onweersbui. Dat zijn vaak van die hele kleine, maar ook hele felle buien. Ja. En die kunnen pas boem in één klap ontstaan. Dus op het ene moment op de radar zie je nog niets. Ja. En 10 minuten later zit er in één keer een dikke vette joekel van een onweersbui. En dat zagen we ook afgelopen vrijdag bijvoorbeeld. Ja, en zo kan het zomaar zijn dat je op de radar dus nog niks ziet, terwijl op dat moment boven je hoofd een dikke onweersbui ontstaat en het echt letterlijk los kan barsten. Ja. Ja, en als die bui eenmaal naar beneden komt, dat die daarna pas op de radar zichtbaar is.
0: Ah.
3: Dus ja, als die bui er nog niet is en zo snel ontstaat, ja, dan loopt die radar eigenlijk een beetje achter de feiten aan. En dat hadden we vrijdag dus, met die hele zware, maar wel kleine plaatselijke buien. Ja, en dan is dat toch best wel lastig voor zo'n radar om dat op tijd op te pakken.
0: Ja.
3: En heb je dan te maken met een heel groot regengebied die je van veraf aan al ziet aankomen. Ja, dan is het veel makkelijker om die aan te zien komen en ook te verwachten. En met die lokale buien niet. En dat was dus vrijdag het geval. En heb je ook vaker in de zomer met die onweersbuien, die zijn gewoon wat lastiger om te verwachten.
0: En je kan niet op basis van bepaalde wolkpartijen, kunnen jullie een soort voorspelling doen van, nou, hier zou het binnen nu een minuut of 15 wel eens kunnen gaan regenen.
3: Dat proberen wij wel. Als we naar de toekomst kijken, dan zetten wij niet het huidige plaatje gewoon vooruit.
0: Ja.
3: Want ja, als een bui nog niet is, dan kan je hem ook niet in de toekomst zetten.
0: Snap ik, ja.
3: Maar we stoppen er wel wat data van een weermodel in, dus een computerberekening. En die computerrekening, die kan wel zeggen, oké, wij verwachten over een half uur een plensbui op deze plek. Maar ook die computerberekening, die kan er dan een klein beetje naast zitten. Ja, dus als die plensbui dan toch in bijvoorbeeld in Zaandam wordt berekend en hij valt in Amsterdam, dan zit je er nog net naast.
0: Ja,
3: dat is toch heel lastig.
0: Ja.
3: En hij corrigeert zich natuurlijk de hele tijd. Maar het is zo lastig om die plensbuien precies goed te berekenen. En met een heel groot regengebied is dat veel makkelijker. Dus dan lukt het altijd wel. Alleen met die plensbuien van dit weekend, dan is het wat lastiger.
0: Daarom zeggen ze natuurlijk ook altijd, niet zo onvoorspelbaar als het weer.
1: Ja.
3: Precies.
0: Ja,
3: lekker naar de lucht kijken, zou ik zeggen. Dan
2: het laat ook zien hoe gevaarlijk weer kan zijn. Dat het ineens vanuit het niets kan gaan stormen, regenen, onweer.
3: Klopt, zeker met onweersbuien, als het in één keer losbarst, zeker met blikseminslagen, dat kan heel gevaarlijk zijn. Met hagelstenen, wat je ook in België zag een paar dagen geleden. Dat maakt het allemaal heel gevaarlijk, maar ook wel interessant natuurlijk.
0: Word jij nou ook wel eens op het moment dat jullie een verkeerde voorspelling doen, of in dit geval dat het dreigt?
2: Ik weet wat jij gaat vragen. Maar
0: krijg je wel eens nare reacties van mensen?
2: Tuurlijk.
3: Nou, ik heb geen bedreiging gehad gelukkig, maar wel genoeg nare reacties inderdaad op social media, dat mensen niet blij zijn dat het niet uit is gekomen. Maar ja, ik ben alleen maar de boodschap. Gewoon een soort messenger, zou ik zeggen. Dus,
1: Maar je kan ook wel eens een voorspelling doen, bijvoorbeeld van het wordt geen strandweer. Terwijl het heel mooi weer is. En dan hebben we strandtent-eigenaren. Die hebben daar last van.
0: Die hebben daar de pest in, ja.
3: Ja, maar ja, weet je, ik hou het gewoon bij het weer. Dus je moet altijd natuurlijk heel erg objectief blijven.
0: Ja.
3: Dus wat is strandweer? Voor de ene is dat misschien wel een lekker uitwaaidagje met een windkracht 10. Dat kan ook natuurlijk, hè. Dus daar moet je een beetje mee oppassen. En dan zit je wel redelijk safe, denk ik.
0: Nou ja, we hebben hier natuurlijk ook elk uur hebben we het weerbericht. Ik kan me herinneren dat ik wel eens een keer een reactie heb gehad van een boze strandtenthouder. Die zei, waarom moet er iedere keer vermeld worden dat het aan zee een paar graden koeler is?
1: Ja.
0: Dat kost mijn klanten.
3: Ja, precies, ja. Maar ja, als het nou eenmaal zo is, dan moet je het toch noemen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ben jij nou blijer in de zomer of in de winter, Jordi, qua weer? Ben ik altijd benieuwd naar voor weer.
3: Ja, mijn lievelingsweer is echt extreem weer. Dus afgelopen januari, dat dikke pak sneeuw vond ik fantastisch. Ja. Oh, ja. En die onweersbuien van het weekend ook. Dus ja, dat is een beetje een evenwicht. Maar ik vind het extreme gewoon heel erg leuk. Dus het kan niet hard genoeg sneeuwen en niet hard genoeg onweren van mij. Dus,
0: maar ben jij zo'n stormchaser ook?
3: Heb ik vroeger veel gedaan, ja. Ja,
0: echt waar,
3: in de tijd voor nu. Ja, in Nederland, Duitsland, Frankrijk gingen we vaak achter de onweersbuien aan, inderdaad.
0: Ja. Oh, wat gaaf.
3: Ja. Heel gaaf, ja.
0: Nou, dan wens ik jou nog een hele onweersrijke zomer, Jordi.
2: Dankjewel. Lekker chasen.
3: Ja.
0: Leuk je even gesproken te hebben. Deze week wordt een natte week, hè, geloof ik.
3: Ja, het valt deze week een beetje tegen. Maar voor de mooie weerliefhebbers heb ik goed nieuws. Want komend weekend gaat het wel opknappen.
2: Oh. En dan begreep ik dat het een maand lang goed blijft.
1: Ja, twee maanden.
3: Ik hoop het.
0: Ja, mooi weer met af en toe een onweersbui.
3: Precies, stap op, ja.
0: Jordi, leuk je gesproken te hebben. Mooie ochtend.
3: Fijne dag,
0: doei. Hoi, Jordi Hoenen van RTL Weer en Buienradar.
2: Maar de dag dat je toch boos gaat worden op de weersvoorspellingen dan...
4: Ja. Maar dan ben je al zuur van het weer, hè?
2: Ja. Ja. Ja. Inderdaad, wat Jordi ook zegt. Ja, ik breng alleen dat en verder...
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja, dat is hetzelfde. Dat je wordt ook niet boos op de nieuwslezer... omdat hij met een rot bericht komt over een oorlog in de wereld.
2: Nee, ja, daar kan de lezer niks aan doen.
0: Nee. Het is 9:09. Goedemorgen, dit is de 5:08 ochtendshow. We gaan zo meteen een televisie weggeven, die hebben we hier staan. Dus dan kijk je het WK voetbal met een beetje geluk... op een gloednieuwe tv die bij jou aan de muur hangt. En we gaan kandidaten selecteren voor onze live-uitzending. Volgende week donderdag, dan zenden wij uit vanaf het Museumplein in Amsterdam. En daar gaan wij onder andere het WK handscannen gaan wij organiseren.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Dat doen we ook dan. Hallo Museumplein?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat doen we.
2: Ook oppassen met gras, hè, dan moeten we een nieuwe mat neerleggen.
1: Oh, ja, ja. En hebben we toestemming van Hans Maaier gewoon toestemming?
0: Nee, we doen dit zonder
2: toestemming. We gaan ook ondergronds.
0: Ja.
2: Oh, dat we er zijn.
0: We zitten letterlijk ondergedoken.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: We zijn stiekem.
0: Ja.
1: Oh, we zijn stiekem.
0: Ja, dat is een geheime radio uitzending. Maar als je het leuk vindt om daar bij te zijn volgende week donderdag, dan zou ik zeker even blijven luisteren. Zometeen hoor je hoe je kans maakt om je daarvoor te kwalificeren.

0: Ray, Where's My Husband? In onze show, 9:05. Hey, goedemorgen. Flo, wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Waarom zijn we niet meer te porren voor een vakantiebaantje? Ga ik zo vertellen.
0: Oh, ik ben benieuwd. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In staat voor je klaar. Hoor je binnen nu in een paar minuten net als I Follow Rivers, Licky Lee.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Even oefenen hoor. 15 miljoen mensen. One kiss. Good for you. Nou, dat zijn er toch alweer 3. Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
12: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
13: Kenneth Smit.
14: Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Casino.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend verschijnen er steeds meer stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Temperatuur ligt tussen de 20 en de 24 graden vandaag. Dan een overzicht van de files. Ja. Rick, waar staan ze?
7: Goedemorgen. Begin op de A28 Amersfoort-Zwolle bij brug Kraterveer 2, 39 minuten. A50 Apeldoorn-Zwolle bij Hattemerbroek 25. A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop 24 minuten.
6: 1 over half 9, de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Hoewel het aantal nieuwe TBS-patiënten vorig jaar is gedaald, zijn alle bedden in de TBS-klinieken bezet. Dat blijkt uit onderzoek. Mensen blijven langer in de klinieken zitten doordat de doorstroom naar reguliere GGZ-instellingen stagneert. En door een stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta blijven in Delfzijl en omgeving de spoorwegovergangen dicht. En ook bruggen kunnen niet open. Energiebedrijf Nexus die denkt dat het zeker nog de hele ochtend duurt voordat alles is opgelost. En die onderzoeker die in een grot in Italië vastzat op 120 meter diepte, die is inmiddels bevrijd. Dat meldt persbureau ANSA. Ja, hij kon geen kant meer op nadat er een rotsblok was gevallen. Ja, op zijn voet nog wel. De reddingsactie duurde 12 uur.
6: Oh, ik word altijd, heftig, als je die beelden ook ziet van zo'n god dat er iemand vastzit. Er waren laatst ook van die ik geloof 7 jongens die een god in waren gegaan. En die kregen even te waken met hoog water. En die konden niet meer verder.
9: Er is ook een speelfilm gemaakt.
6: Ja, dat is weer een andere situatie. Maar die is er uit Wolder gehaald. En dan zie je die beelden van die reddingswerkers.
9: Maar denk jij wel eens, Tim, op vakantie, als je een excursieboekje doorbladert. En je denkt, weet je, oh leuk. Oh,
8: ja, laatst ook die duikers gingen in een god ook duiken. Nou, ook allemaal
6: maar
8: dood.
6: Ik kan daar niet naar kijken. Ik word daar zo...
9: Nee.
6: Ik vind dat zo'n naar idee dat je daar vast komt te zitten. Echt verschrikkelijk.
9: Volgens mij totale paniek.
6: Ja.
8: Bollen pellen, bessen plukken of drankjes serveren op het terras. Jarenlang deden jongeren dit in de zomervakantie om een extra zakcentje te verdienen. Maar die tijd blijkt helemaal voorbij, want ze kiezen vaker voor een vaste bijbaan naast hun studie. Waardoor werk eigenlijk steeds meer een soort vast onderdeel van de week is geworden. En veel werkgevers die spelen hier dan weer op in en die creëren ook een soort vaste plek in plaats van een zomerbaan. Dus ook daalt het aanbod mee.
9: Oh, ik vond het toch altijd wel ook gezellig, hoor, vakantiebaantjes. Ja. Met elkaar, weet je wel, iedereen toch een beetje klaar met school en weet ik veel wat. Dat was er altijd wel. Ja, ook leuk.
8: Ja, er is nog wel heel veel vraag naar huishoudelijke hulp, schoonmakers en personeel voor in de winkels en de supermarkten.
6: Oh ja, maar huishoudelijke hulp is niet echt een vakantiebaantje, toch?
9: Maar ik denk toch ook dat er gewoon aardbeienplukkers nog nodig zijn?
8: Ja, tomaatstekers. Ze zijn nog wel nodig, Alleen, het is wel allemaal wat minder geworden.
6: Oh ja, we hebben zo'n blauwe bessenboer hebben wij in de straat. En die heeft inderdaad nu allemaal van die kids heeft hier rondlopen als die bessen
9: uit. Ja, tuurlijk.
6: En die krijgen dan per emmer, geloof ik, krijgen ze betaald. Dus hoe harder je plukt, hoe meer je kan verdienen.
9: Dat is slim, toch?
6: Ja. Dat is wel slim.
9: Ik heb één jaar toen een keer brandschade gedaan. Schoonmaken.
6: Oh.
9: En dat is wel echt dat je denkt van, dat is
6: geen
9: echt
6: werk.
9: Een klerenklus, jongen.
6: Maar betaalde het goed?
9: Nou ja, was gewoon via het uitzendbureau, dus dat is zijn vaste tarieven. Maar wij moesten toen volgens mij stond je in Stamperschat, had je van mij een suikerfabriek.
6: Ja.
9: Stond een CSM daar of zo? Kan
6: dat? Kan
9: CSM is suiker, toch?
6: Ja, dat
9: is
6: suiker.
9: Ja. En die was daar afgefikt. Maar heb jij wel eens, je weet wat er met suiker gebeurt.
6: Dat wordt karamel.
9: Nou, dus je loopt daar gewoon in een soort karamelfabriek. Dan moet je inderdaad witte pakken, laarzen. En dan word je gewoon die fabriek ingestuurd. En dan met een spreetje.
6: Ga maar schoonmaken.
9: Ga maar schoonmaken. Verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk.
6: Jij zegt geen leuk werk.
9: Nee, die niet, maar ik heb verder ook...
7: Heb je andere baantjes nog? Dat je...
9: Ik heb nog in Maars had je toen een lood zitten... waarin Nike, Puma en Adidas schoenen verscheept werden. Dat deed je voor de footlockers en zo. Al die, al die orders pikken en zo. Dat was echt wel lachen, hoor. Dat was echt wel leuk.
8: Ik gooide er echt met de pet naar. Ik ben geslagen. Ik was schoonmaakster dan. Maar dat was dan van 6 tot 8 s'avonds. Maar dat was in de zomervakantie. En dan gingen we overdag liften naar de Maarseveense plassen. Lift het weer terug. En dus te laat. En op een gegeven moment zeiden ze van ja, ik ben nu 4 keer te laat gekomen. Het is klaar. Maar ja, ze hadden zoveel mensen nodig dat ik ook weer werd aangenomen. Oh, het was wel heel relaxed werk.
6: Jij kon er eigenlijk met de pet naar blijven gooien. Dat,
8: ja.
7: En dat heb ik gewoon echt doorgezet.
8: Ja, als je jong bent, dan
6: is het
8: neem
6: begonnen.
8: Het allemaal niet zo serieus.
6: Nou, het kan, ik heb in een cd-winkel heb ik een vakantiebaantje gehad. Dat was heel toevallig. De eigenaresse die werd plotseling ziek. En haar vader moest dus inspringen. Maar de beste man was al in de 70. En die had geen idee.
9: Ja.
6: Dus die had iemand nodig die hem kon assisteren. En die wist wat bepaalde artiesten waren. Want dan kwam iemand aan de bar en zei... Tim, kom eens even naar voren. Iemand wil een nieuwe album van Metallica wilde hebben. Was dat die? Een hele aardige, leuke tijd ook, moet ik zeggen. Maar dat was mijn eerste vakantiebaantje.
9: Dat is mooi.
6: Ja.
9: Maar vooral leuk. Dat is het gewoon. Het is gewoon echt leuk.
6: Ja, in Beverwijk, in de Beverhof.
7: Maar volgens mij betalen vakantiebaantjes tegenwoordig meer dan vroeger.
8: Maar vooral in de zorg kun je goed veel verdienen. Ja, op zondag.
6: Ik verdiende 5 gulden per uur, weet ik nog.
7: Zo.
6: Ja, dat was het salaris.
7: Maar wit of zwart?
6: Nee, dat was hartstikke zwart.
7: Ja, hè?
6: Ja, dat was zwart. Hè?
9: Dat was het uitzendbureau. Want bij het uitzendbureau moest je op vrijdag die briefjes in gaan leveren.
6: Oh, ja.
9: En dan was er ook altijd bij het uitzendbureau zo'n borrel. Weet je wel? Als je dan op vrijdag het vrijdagmiddag borrelt.
6: Oh ja.
9: Dat is gewoon droevig, jongen.
6: Jij, is dat niet leuk?
9: Nee, ja.
6: Dat klinkt wel gezellig.
9: Nee,
6: maar,
9: het uitzendbureau is namelijk helemaal niet gezellig.
6: Nee, maar een borrel wel.
9: Ja. Dan zit je daar met... Er heet toch een intercedent die bij een uitzendbureau werkt?
6: Ja.
9: Die zitten daar dan om een beetje jouw intake te doen. En dat ze ook, nou ja. Een beetje achterhaald voor je gevoel ook.
8: Gordon Dam, hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Hij vertelt in het AD in aanloop naar een fotoshoot voor Men's Health. Daar is hij voor dus aan het trainen. Dat hij mentaal gezien een enorme dip achter de rug heeft. Geen trek in wat dan ook. En ook die verhuizing van Blushing... Dat was ook de verkoop zelfs. En hij heeft te maken met een verhuizing. Ja, het heeft hem niet in de koude kleren gezeten.
9: Hij is wel onwijs afgevallen.
6: Ja, het gaat
8: enorm.
6: Goed.
8: Hij heeft echt gewoon helemaal strak...
9: Nou ja, je ziet hem toch wel eens in de sportschool.
7: Ik zie hem 2 keer in de week en dan samen douchen. Heerlijk, hoor. En,
6: maar jij ziet hem 2 keer in de week?
7: Ja. Ja, zeker. Oh. En hij sport zich echt helemaal...
9: Hij is fanatiek, hoor.
7: Hij is heel fanatiek. Ja.
8: Knap, hoor.
6: Ja, heel knap. Flo, dankjewel even voor dit moment. Straks jouw kans om volgende week bij ons aanwezig te zijn... als het gaat om de uitzending die wij maken vanaf het Museumplein... en deel te nemen aan het WK Handscannen. Kun je onwijs leuke prijzen...

0: Hi, follow Rivers in de ochtendshow. We gaan zo meteen een tv weggeven. We waren even benieuwd hoe groot die tv is.
1: Maar wij zijn echt amateur.
2: Ja, wij kunnen even slecht inschatten.
1: Ik bedoel, het is natuurlijk een fantastische televisie. Zo'n QLED machine. 55 inch.
2: Ik droom wel eens. Ik had heel graag een QLED willen hebben.
0: Nou, die gaan we straks weggeven, Rick. Dus wie weet wordt jouw droom werkelijkheid. Ja, je mag niet meedoen, want je werkt hier, maar...
2: Ja.
0: Overigens hebben wij post gehad, jongens. Er staat hier een doos in de studio. En daar zat een begeleidend schrijver bij. Hi, Tim, Florentien, Niels en Rick.
1: Oh, dat zijn wij.
2: Dat zijn wij, ja.
0: Om alvast in de oranje sfeer te komen... En samen de aftrap van de campagne te vieren... ontvangen jullie hierbij een speciaal gepersonaliseerde W-kamerjas.
1: Oh, wat leuk.
0: We gaan er een feestje van maken.
1: Dat is dat badjasding.
0: Groeten van Albert Heijn.
2: Oh, jee.
1: Nou.
0: Dus ik
1: open
0: heb
1: de doos.
0: Even zien, hoor.
2: We hebben hier een... Oh, dat is een sjaal.
0: Het is wel een beetje ingepropt, moet ik zeggen.
1: Ja, dat maakt niet uit.
2: Typisch Albert Heijn.
0: Ik heb hier...
1: Even kijken.
0: Florentien. Een W-kamerjas voor jou.
2: Oh, wat leuk.
0: Ik heb hier een W-kamerjas voor... Oh, die is voor mij.
1: Ja. Oh, ja. Een heel klein jasje voor
0: Rick. Ja. Die is voor... Niels?
1: Ja.
2: Oh, wat leuk, zeg hé.
1: Ja. Oh, wat goed.
0: Dit is de... Nou, de juichjas eigenlijk.
2: En, oh, wat leuk.
1: Ik ben nummer 26. Mijn leeftijd hebben ze gegeven.
2: Oh, okay.
1: Dat is wel fijn.
2: Ja.
0: De W-kamerjas.
2: Ja, is goed. Kom maar, gooi maar hoor. Ja, gaat goed.
3: Nou, wat een mooi ding.
0: Een sliert zit eraan.
2: Ja.
0: Maar deze kan je aandoen tijdens het voetbal kijken.
2: Ja.
0: Of op andere momenten natuurlijk. Ja. En het schijnt, zo lees ik hier ook... het schijnt vrij uniek te zijn dat onze namen erop staan. Want in principe staan de namen van voetballers op deze W-kamerjas.
1: Nou ja, dat zijn wij toch? Ja. We hebben net het Nederlands elftal niet gehaald.
2: Nee.
1: Dat was namelijk omdat Koeman geen rol voor ons had. Maar anders had hij ons gewoon geselecteerd.
0: Het was of Rick of Martin de Roon.
1: Nou, en Martin had gewoon die kon beter de rol vervullen. Dus ja. Zei je.
0: Nou, het is een mooie jas, moet ik zeggen.
1: Lekker.
0: Hij zit fijn. Die gaan we ook nog later weggeven. Maar om te beginnen maar eens eventjes de uitzending van volgende week donderdag. Dan gaan we naar het Museumplein in Amsterdam. Daar hebben wij die ochtend de ochtendshow vanaf het Museumplein. Omdat we met z'n allen hopen dat het ook het eindpunt is van het Nederlands elftal. Dat die uiteindelijk worden gehuldigd op dat Museumplein. Die iconische plek daar in Amsterdam. En wij gaan daar onder andere het WK handscannen gaan wij organiseren. En het leuke is, als je daaraan meedoet... dan maak je kans op alle gescande boodschappen die je zeg maar bij elkaar hebt.
1: Oh, wat goed.
0: Die kan je allemaal mee naar huis nemen dan.
1: Wat lachen.
0: Ja. Het is eigenlijk gewoon een minuut gratis winkelen. Daar komt het op neer. Wat moet je daarvoor doen? Nou, om te beginnen eventjes goed luisteren. Want wij zijn heel erg benieuwd of jij aan de hand van de omschrijving van de cashier... kunt raden van welke voetballer of oud-voetballer van het Nederlands elftal het winkelmandje is.
4: Van welke oranje klant is de winkelmand?
0: Nou, van welke oranje klant is de winkelmand? Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
2: Leuk.
0: Je hoort zo meteen een aantal boodschappen.
2: Ja.
0: Dan moet je echt goed luisteren welke boodschappen dat zijn, want daar zitten allemaal hints in verstopt. Die boodschappen die kunnen uiteindelijk leiden naar de naam van een voetballer of, nou ja, ex-voetballer. Denk jij te weten wie het is, dan mag je bellen met 0909-30538. En kom jij zo meteen op de radio, geef je het goede antwoord... dan ben jij volgende week donderdag onze gast op het Museumplein in Amsterdam.
2: Wat leuk.
0: En het is een beetje cryptisch, hè, dus je moet een beetje doordenken. Denk een beetje aan de eigenschappen van een aantal voetballers zoals we die gekend hebben. Luister mee, dit is boodschappenman nummer 1. Van welke oranje klant is die man?
5: Goedemorgen, meneer. Wat hebben we hier? Een voordeelpak Hollandse Nieuwe. Duracell-batterijen. Oh, een tube whitening pasta. Een pak frikandellen. En een pond Dordtse kaas. Nou, fijne dag nog, hè?
0: Oké, ik hoor Dordtse kaas.
1: Ja. Whitening tandpasta.
0: Ik hoor Duracell batterijen.
1: Frikandellen.
2: Nou, wat moeilijk.
0: Jij weet het al?
2: Ja, 100%.
1: Weet je het al?
0: Oh, dat vind ik wel.
1: Heel knap. Nou ja,
0: Hollandse Nieuwe heb ik ook nog gehoord.
1: Ja.
0: Laat me weten als jij denkt te weten om welke voetballer het hier gaat. Of ex-voetballer natuurlijk, dat kan ook. 0909-30538. Dus 0909-30538 en dan ben je er 11 juni bij. Dus wel even handig dat je volgende week donderdag dan de tijd hebt om 's ochtends aan te schuiven. Je bent dan de hele ochtend onze gast en word je in de watten gelegd daar op het Museumplein. 0909-30538. Welke voetballer hoor je? Nou, laten we nog even één keer luisteren.
5: Goedemorgen, meneer. Wat hebben we hier? Een voordeelpak Hollandse Nieuwe.
0: Hollandse Nieuwe, ja.
5: Duracell-batterijen. Oh, een tube whitening pasta. Een pak frikandellen. En een pond Dordtse kaas. Nou, fijne dag nog, hè?
0: Ja, 0909-30538. Als jij weet van welke voetballer deze winkelmand is, dus 0909-30538. Bel met het goede antwoord en win dan ben je onze gast volgende week donderdag.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in de ochtendshow.
1: Van welke oranje klant is dit de winkelmand?
0: Ja, dat is de grote vraag. Er is zojuist een voetballer aan de kassa verschenen. En de boodschappen die zijn allemaal even langsgekomen. En Glenn, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Jij zat lekker te luisteren. Jij hoorde die boodschappen zo over die band gaan. En jij dacht, nou, ik heb wel een flauw vermoeden wie dat zou kunnen zijn.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
0: Oké. Nou is het zo dat als jij zometeen wint, dan ben je volgende week donderdag, 11 juni, onze gast. Tijdens de uitzending die wij maken vanaf het Museumplein. Of eigenlijk van onder het Museumplein, want het is...
3: Ja, dat is geheim. Halsema mag het niet weten.
2: Geheime bunker.
4: Ja, Halsema mag niet weten.
0: Nee, die mag niet weten dat we eruit zijn.
3: Onze fietsen eruit zijn.
0: Ja, want dit zou wel eens leuk kunnen worden. Dus. Maar je zou erbij kunnen zijn, Glenn, donderdag.
2: Ja, dat zou kunnen, zeker. Nou,
0: hartstikke leuk. Zullen we nog even één keer luisteren naar de boodschappen die langskwamen?
2: Dat doen we.
0: Dit was de winkelmand.
5: Goedemorgen, meneer.
6: Hallo.
5: Wat hebben we hier? Een voordeelpak Hollandse Nieuwe. Duracell-batterijen. Oeh, een tube whitening-pasta. Een pak frikandellen. En een Pontoortse kaas. Nou, fijne dag nog, hè?
0: Ja, wie oh wie hebben wij aan de kassa gehad en daarvan de winkelmand eigenlijk ondersteboven gekeerd, Len?
2: Ik denk dat het Legend Dirk Kuyt is.
0: Legend Dirk Kuyt. Len, het is goed!
3: Ja, lekker hè.
2: Ja. Hoppa.
0: Maar leg even uit dan, want de Hollandse Nieuwe, hoezo Dirk Kuyt dan?
2: Katwijk, Vissers, Dorp.
0: Ja. Oh, Katwijk! Ja. Natuurlijk.
3: Vink, die hebben we.
0: Ja, dan hadden we vervolgens...
2: Ja, de witte tandjes.
3: Ja, Vink.
2: En ja, Duracell batterijtje is natuurlijk, dat is die onbekend.
3: Mister Duracell.
0: Het Duracell konijnen, maar dan hadden we ook nog Dordtse kaas.
3: Ja.
2: Ja, trainer Dordrecht.
3: Ach, FC Dordrecht.
0: Ja. En die frikandellen dan?
2: Ja, ik weet wel eens dat hij heel graag frikandellen en pasta en dat soort dingen al ook voor de wedstrijd wel eens.
0: Oh, ja. Nou, het schijnt zo te zijn dat de frikandel uit Dordrecht komt.
3: Ook nog.
0: Oh. Dus vandaar.
2: Oké.
0: Ja, er is
2: gekomen.
0: Ja, wist ik ook niet. Maar Dirk wist het wel. Hé, hey, gefeliciteerd, man. Jij bent onze gast.
2: Ja, lekker, top.
0: 11 juni, volgende week donderdag, ben jij erbij.
2: Ja, gezellig.
0: En je wist het nog niet, want je gaat meedoen daar aan het WK handscannen.
2: En wat betekent dat? Ja, gezellig. Leuk.
0: Nou, dat betekent dat Glenn de komende week heel hard moet gaan oefenen in de supermarkt met de handscanner. Want hoe meer producten jij scant aanstaan of volgende week donderdag, hoe groter de kans dat jij al die boodschappen ook daadwerkelijk mee naar huis mag nemen. Dus dan heb je eigenlijk een minuut gratis winkelhebje verdiend.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Leuk, hè? En deze prijs wordt je aangeboden door Albert Heijn.
2: Ja, hartstikke leuk. We gaan daar zijn donderdag.
0: Nou, we zien je dan.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Tot 11
2: uur.
0: Hoi, Glenn is dus de eerste kandidaat voor het WK handscannen dat volgende week morgen wordt georganiseerd. Als je er ook bij wil zijn, luister nog deze hele week naar de ochtendshow. Morgen hebben we de winkelmand van een andere oranje klant. En als jij weet van wie die is en je geeft het juiste antwoord, dan ben je er gewoon ook bij.

0: Ultimate Chaos, Casanova hier op 538 in de ochtendshow. Het is 3 minuten voor 9 uur was hier, want die was benieuwd of de parkeerkosten van onze kandidaten ook worden vergoed, omdat ze anders wel heel veel moeten scannen om key te spelen. Maar het goede nieuws is dat wordt gedaan.
1: Tuurlijk, ja, natuurlijk.
0: Maak je geen zorgen. Eigenlijk is dat al een hele mooie prijs. Je wint een parkeerticket voor Amsterdam.
2: Oh, wat een mooie prijs!
0: We gaan zo meteen weer beginnen nog met een mooi bedrag spelen. Dit is vandaag de stem.
3: We gaan de sauna in met z'n allen.
0: Jeetje, wat makkelijk.
1: Ja, het zegt dan gewoon wie het is. Ja, ja, dit is toch helemaal geen leuke stem, man. Dit is
0: maar je bent nu verraden. Je bent nu...
1: Ja, maar dit hoor je toch allemaal?
2: Okay. Ik hoorde het niet.
0: Nou, het was Paul de Leeuw.
1: Ja, ik vind dat we een nieuwe moeten.
0: Ja, we gaan een nieuwe stem zoeken. We gaan op zoek naar een nieuwe stem. Zometeen een nieuwe stem.
4: Wat er ook gebeurt. Vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
5: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
2: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
5: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000.
8: Wat verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
24: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
25: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
24: Voor pallets van 100 kilo?
25: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
26: Tijd voor gesponsorde vacatures.
23: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
27: 538 Nieuws.
28: 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. En dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. En na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het einde van de middag vast te zitten toen er een rots viel. Dat gebeurde op ongeveer 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij eraan toe is, dat is niet bekend. Het weer. Vandaag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag gaan regenen. Het wordt ongeveer 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan Rick en de files.
1: Ja, een hele goede morgen. Begin op de A4 Den Haag Rotterdam bij Schipluiden. 26 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle bij Brug Katerveer 2-34. A50 Apeldoorn-Zwolle bij Hattemerbroek 18. En flitsers op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag 6.8. A28 Assen-Groningen bij Haren 196.1. En de laatste is de A59 Breda-Den Bosch bij Den Hout 96.5.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
3: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 100.

1000 euro. As, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk. Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: begin de dag met een mooi bedrag. En dit is muziek van Roxette, The Loop. Radio
1: 538. Hallo, hallo. Gebruik je verstand. Zorg dat we achter het team blijven staan. Wij willen er weer voor gaan. Dus we hebben jullie steun allemaal keihard nodig. Maar gebruik je verstand.

0: Weekend en Blinding Lights om 13 over 9. Wat zit je uit te lachen, Rick?
1: Nee, we hadden afgelopen vrijdag, was wel grappig, we hadden een etentje met het team, zeg maar, en met het Maxima.
0: Ja. Oh, om naar aanleiding van de ochtendrun.
1: Ja, dan gaan we nog even de actie evalueren. En het was erg gezellig. En het was in
0: Brasserie van Dam.
1: Brasserie van Dam.
2: Van, en was, van Bas en Nicolette.
1: Ja. Dus
2: daar was goed eten.
1: Was ontzettend lekker eten, ja.
0: Nou, ik moet zeggen, ze hebben goed voor ons gezorgd.
1: Ja.
0: En het is ieder jaar weer een. Dus hoort er een beetje bij. Je hebt dan met elkaar die actie gedraaid. Ja. En dit is een soort bedankje ook.
1: En wat voor types komen daar eigenlijk?
0: Is bij Brasserie van Dam.
1: Is het toch een beetje.
0: Allerlei types.
2: Rich and Famous tot Henk. Henk om de hoek.
0: Henk om de hoek was er ook, ja. Dat is wel leuk.
2: Ja.
0: Die was er ook.
2: H om de hoek. Staat ook bij de deur. Hier woont H om de hoek.
1: Ja, H van de hoek. Er was van ook een disjoek te draaien. Maar hoe populair die plaat Cheerio is.
0: Nou, de grap is, het was geen disjockey die stond te draaien. Het was echt een ouderwetse keyboardspeler.
1: Oh!
0: Met zo'n dubbel keyboard, weet je wel. Zoals je ze vroeger op de bruiloften bij je oom en tante zag staan.
2: Een soort orgeljoker, maar dan
0: een beetje hip.
2: Hip.
0: En die deed allerlei verzoeknummers. Ik kwam ook van die kaartjes aan tafel.
2: Oh, wat lachen.
0: Ik heb 3 platen aangevraagd, ik heb ze alle 3 niet gehoord.
2: Oh. Dus dat zegt dat staat niet in de... Ja, maar dat is ook heel raar. Jij vroeg waarschijnlijk iets van Van Morrison.
0: Telegraph Road van de Dire Straits.
1: Nee, maar het was echt gezellig.
0: Ja, het was echt hartstikke leuk. Het was een ouderwetse Amsterdamse feestavond.
2: Ja, het was
0: echt hartstikke leuk. Dus we zijn daar goed in de watten gelegd. En eigenlijk is daar het zaadje ook wel weer geplant voor volgend jaar.
1: Ja, het moet raar lopen.
3: Is er al een datum?
0: Nee, er is nog geen datum.
1: Nee,
0: we moeten echt nog een beetje bekijken hoe we het gaan doen. Maar,
2: het is om jouw vakantie heen plannen, dus het wordt lastig.
0: Ja.
2: Wordt lastig plannen.
0: Ja,
3: dus dit is ook weer zo...
0: Nee hoor, dat is onzin. Ik zat naast Jeroen de sponsorloper en die wilde heel graag volgend jaar weer iets doen zoals hij afgelopen jaar heeft gedaan.
2: Ja, maar dat wordt wat die Jeroen en verklaar hem voor gek. Maar die gaat nu dat Pieterpad lopen, toch?
0: Gaat hij ook doen?
2: Ja, maar in een tempo. Niet zo. Voor mij is de bedoeling zo snel mogelijk.
0: Ja,
3: dat is 560 kilometer.
2: Nee, 500.
1: 500 kilometer, Pieterpad. En dat loopt van?
0: Van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg.
1: Oh,
2: van naar Pieterpad.
1: Oh, van naar Pieterpad.
2: Ja.
3: Ja, Rick.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Nou, hij zei, hij sprak de woorden, ik wil iets met een wereldrecord gaan doen.
2: Oh, leuk joh.
0: Dus.
1: Nou, misschien moet een jaartje niet hardlopen, dan zou ik een record zijn. En ons niet lastigvallen.
0: De stem die wij vandaag hebben voor begin de dag met een mooi bedrag, dat is deze.
3: Ik ben echt heel moe.
0: Nou, wie zou dat zijn? Via 0909-30538.
3: Ik ben echt heel moe.
2: Volgens mij hebben we het er net over gehad, toch?
0: Je zou zo maar kunnen. 0909-30538, als je mee wilt spelen met Begin de Dag met een mooi bedrag.
3: Ik ben echt heel moe.

0: individuen.
1: George Ezra. En de stad die hij bezong, waar hij zelf nog nooit was geweest voor hij dat liedje maakte. Budapest, daar gaat het over. Het is 9:57 geworden en wij zijn benieuwd.
2: Ik ben echt heel moe.
1: Of deze stem herkend is. Of je weet van wie die is. Ik zie hier...
3: Ik heb geen idee.
1: Hassan die stuurt, ik denk dat het mijn vriendin is. Die is ook altijd moe.

0: laten we hopen dat dat mooie bedrag €538 is. Dat is de hoofdprijs, Sophie. En we kijken dan toch een beetje naar jou ook.
1: Ja, maar vrijdag is het gelukt, hè?
0: Daarom.
1: Ik had wel maar 2 pogingen nodig.
2: Maar... Dat is de vrijdag, hè?
0: Maar ja. Het zou fijn zijn als het vandaag wederom lukt. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit Utrecht. Hallo, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Jij hoorde de stem en jij dacht, ik denk dat ik wel weet wie het is.
3: Nou ja, met name op de aanwijzing, ik denk dat het dus Nicolette van Dam is.
0: En wat was de aanwijzing dan?
3: Nou ja, we hebben het er net nog over gehad, op de aanwijzing.
0: Ja, dat zou inderdaad een goede aanwijzing kunnen zijn. Even luisteren, is dit Nicolette van Dam?
1: Ik ben echt heel moe.
0: Ja, het is helemaal...
2: Wat een weggeven.
0: Nou, eens even zien of Sophie op dezelfde manier draait als afgelopen vrijdag... en er weer een hoofdprijs uitrolt van €538.
1: Yes! Oeh, dat ging net goed. Ja, €538.
0: Nou, je weet nu hoe het moet.
1: Ja, dit was top.
0: Maarten, gefeliciteerd.
3: Nou ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, €538 euro voor jou.
2: Het is maandagochtend, hè?
3: Hey,
0: ik kan naar huis.
3: Goed begin. Nou ja, bijna.
0: Ja. Maar wat ga je ermee doen met het geld?
3: Ik denk... Ja, weet ik niet. Ik heb geen idee eigenlijk wat ik ermee ga doen.
0: Ga er maar eens
3: een beetje overvallen.
0: Rustig over nadenken. We gaan het naar je overmaken, Maarten. Veel plezier erbij.
3: Dankjewel.
0: En een mooie maandag. Hey. Zo, hey. Weer de hoofdprijs. Lekker hoor. In het begin de dag met een mooie dag. Straks trouwens hier bij ons in de ochtendshow. Want het is maandag, dus bellen we even met Peter Heerschop. Zometeen om ongeveer 9:45 in de ochtendshow. En er is muziek van Niall Horan en Miles Smith. En Michael Jackson staat ook voor je klaar. Hoor je zo.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: Vandaag pak je hem. Bij BikeTotaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van BikeTotaal.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
22: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
23: Score nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
24: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend verschijnen er steeds meer stapelwolken. Plaatselijk kan vandaag een bui vallen en de temperatuur ligt tussen de 20 en de 24 graden. Ben ik benieuwd hoe het op de weg is, Rick, momenteel.
25: 6 files beginnen op de A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 14 minuten. A27, Breda-Utrecht bij Noordeloos 20. A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 23 minuten. En flitsers op de A13, Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag 6.8. En de andere op de A15, Ochten-Nijmegen bij Dodewaard 145.5.
24: 9:55, de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
26: Goedemorgen. Energiebedrijf Nexus is druk bezig met het oplossen van een stroomstoring in Eems-Delta in de provincie Groningen. Bruggen en spoorwegovergangen zijn niet te bedienen, maar steeds meer huizen krijgen nu wel weer stroom. TBS'ers moeten langer wachten op een plek in een gewone GGZ-kliniek, omdat er te weinig bedden zijn. En daardoor groeit ook de wachtlijst aan de andere kant en zitten nieuwe TBS'ers langer dan de bedoeling in de gevangenis. En de onderzoeker die vastzit in een grot in Italië, die is net bevrijd. Reddingswerkers zijn 12 uur bezig geweest met een man die niet weg kon door een gevallen rotsblok. Hij zat op 120 meter diepte.
24: En dat was hem, denk ik.
26: Hij is gered, ja.
24: Ja, gelukkig, hij is gered. Hé, zometeen gaan wij een tv weggeven. En dat is niet zomaar een televisie. Dat is er een van 55 inch. We hebben het nog even voor je nagerekend. Het is 140 centimeter.
27: Zo, een unit.
24: De beelddiagonaal. Dus dat is echt serieus. Daar kun je alles prima op bekijken komend WK. En als je het leuk vindt om die tv te winnen, zou ik zeker blijven luisteren. Zometeen hoor je het geluid van de scheidsrechtersfluit. En dat kan bijvoorbeeld ook tussen twee plaatjes in zijn. Dan bel je met 0909-30538. Ben je op tijd, dan is hij voor jou. Dan ben jij de winnaar van deze gloednieuwe televisie van nogmaals 55 inch. Dus hou de fluit in de gaten en bel als je hem hoort.

0: Anthem na horen en Drive Safe in de ochtendshow. En daarvoor was hij te horen, de scheidsrechtersfluit.
1: 538.
2: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Nou, wie wil dat nou niet? En dan hebben we het niet over zomaar een televisie, maar 55 inch.
3: Zo, dat is end.
0: Beelddiagonaal van 140 centimeter. En aan de telefoon hebben wij Joey, Joey van de Wetering uit Tiel. Goedemorgen, Joey.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij denkt, ik ga eens even met contact, of in ieder geval met de studio contact zoeken, want een fluit heeft geklonken op de radio.
4: Nou, inderdaad. Ik denk, laat ik het eens proberen.
0: Ja, en ik zie hier staan onder jouw naam, kan wel een gloednieuwe tv gebruiken, want hij heeft een kleine.
4: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb maar een heel klein televisie op het moment.
0: Oh, ja. Best. Ik weet niet wat ze allemaal gevraagd hebben net buiten de uitzending. Maar oké. Okay. Nee, maar waar kijk jij dan op zo'n oud toestel nog? Nee, toch?
4: Ja, nou ja, nee, niet zo'n oud toestel, maar het is maar een 40 inch televisie. Oh, dus hij is niet heel groot.
0: Oh, maar dan is dit wel een upgrade, hoor.
4: Ja, dat is een hele upgrade, inderdaad.
0: Dan krijg je er gewoon zomaar even 15 inch bij.
4: Ja, maar dat zou perfect zijn.
5: Heb je wel een muur over?
4: Ja, zeker. Meer dan genoeg.
5: Ja, dat is belangrijk.
4: Ja, inderdaad.
0: Er zijn al luisteraars die appen, dat is leuk 140 centimeter, maar dan moet ik eerst een ander huis kopen, want dat past er nog niet in.
5: Ja,
4: inderdaad.
0: Hey Joey, gefeliciteerd!
3: Hey joh!
5: Yes! Dankjewel!
0: Jij wint een 55 inch tv en een 538 voetbal, die doen we er ook nog bij.
5: Zo.
4: Ook nog eens, kijk!
0: En deze prijs wordt verzorgd door Hisense.
4: Ah, nice. Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft, man. Nou ja, heel veel kijkplezier komend WK.
4: Ja, hartstikke bedankt.
0: Laten we hopen dat het een beetje helpt, dat jij het allemaal nog scherper ziet.
4: Ja, dat gaat nou helemaal goed komen. Ik ga niks meer missen van het voetbal.
0: Hartstikke goed, man. Hij komt naar Tiel, de televisie, en ik wens je een mooi WK toe.
4: Kijk eens aan, dankjewel.
0: Dag, Joey.
4: Doei.
0: Hey, Joey wint de televisie. En die gaan we gewoon lekker deze hele week elke programma proberen weg te geven.
3: Een station, hè?
0: Dus ik zou lekker blijven luisteren. En donderdag, dat is wel even goed om te weten, dan geven we, naast dat we televisies weggeven, ook nog kaarten weg voor de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal. De wedstrijd tegen Japan.
5: Dus je gaat
0: naar Amerika.
6: Wow.
5: En je gaat daar gewoon Nederland-Japan kijken.
0: Dat regelt 538 gewoon voor je. Dus
3: win je nergens.
0: Win je
3: helemaal nergens.
0: Alleen hier op deze radio. 538 is de naam. Aangenaam.
2: En dit is de nieuwe
1: Smulschijf.
0: Oh, dat is wel even leuk. Dat is de nieuwe single van Lodewijk Fluttert.
5: Wie?
0: Ja.
5: Lodewijk Fluttert.
0: Zo heet hij eigenlijk.
5: Oh,
0: ja, wij kennen hem als Bakermat.
5: Oh.

0: Nou, lekker zomers hoor. De Smulschijn. Voor deze week van Bakermat en Rani, die ook meedoet. I Love Life, zo heet hij. Jij bent enthousiast hè, over deze platen.
1: Fantastische platen. Ja,
2: ah, dit is wel zomer.
1: Dit is wel
2: Rosé in het kwadraat. En gaan we die banaan.
0: Kwart voor tien, wij gaan bellen met Peter.
3: Even bellen, even bellen, even bellen. Even bellen met Peter.
4: Hallo! Hallo! Hoe gaat hij daar?
0: Ja, goed. Hoe is het met jou, Peter?
4: Ja, ik eventjes... jij noemt me al Peter. Als jullie mij bellen, jullie gaan er ook vanuit dat ik dit echt ben, hè?
0: Ja, daar gaan we vanuit.
2: Ja, dat jij geen AI bent.
4: Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik jullie nu een verhaal vertellen... waar daar aan getwijfeld kan worden. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, kom maar door.
4: Ja. Kijk, ik wilde een verzekering uit laten betalen door Nationale Nederlanden. Want die liep af... Ja, je moet als ZZP'er of hoe ik in mijn eentje ook heet... je moet zelf dingen opbouwen. Ja. Het maakt ook niet uit. Ik wil de uitlaat betalen. Daarvoor moest ik een formulier invullen met een handtekening van mij...
2: Ja.
4: En van mijn vrouw.
2: Oh.
4: Want de polis staat namelijk ook op haar naam. Kun je zeggen, ah, Daan, nu heb je het probleem al verraden. Ja. Nee, dit keer kon zij er niks aan doen. Om uit te laten betalen moest ik niet alleen een formulier invullen... maar ook kopies van de paspoorten, kopies van de betaalpassen... en een verklaring dat we ook in leven zijn.
2: Oh.
4: Terwijl dat toch wel bekend is, omdat het in Nederland echt zo werkt... dat zo gauw je niet meer in leven bent... dan wordt het gelijk doorgestuurd naar alle denkbare instanties.
2: Ja.
4: Maar zo'n verklaring, dat kost ook 29 euro per stuk... dus het is ook gewoon geld verdienen voor de samenleving. Ik naar het gemeentehuis, paspoort mee, formulier, controleren. Ja hoor, we geloven het, allebei in leven. Of nou ja, kunt u ook iets zeggen dat we zeker weten dat u echt kunt praten? Ja. Lichaamstemperatuur, even thermometertje in de bilspleet. Ja hoor, 37 graden, meneer en mevrouw Heerschop zijn in leven. Alles opgestuurd naar Nationale Nederlanden. Is het dan geregeld? Nee, want vanaf dat moment word je vreemd genoeg... niet meer als bestaand levend persoon behandeld. Ik kreeg een mail van Nationale Nederlanden. Meneer Heerschop, we kunnen niet tot uitbetaling overgaan... want uw handtekening op het formulier lijkt niet helemaal... in overeenstemming met de handtekening op uw paspoort. Vrienden, ik heb het bekeken. Het is echt wel vrijwel precies hetzelfde. Ja, het is een handtekening die ik 45 jaar geleden als jongetje heb bedacht. Een soort van beetje onleesbare krabbel.
2: Ja.
4: Toen niet wetend dat je je hele leven eraan vastzit. Mijn handschrift is niet veranderd. Maar ja, die krabbel kan minimaal afwijken in een streepje. Maar ik verzeker... jullie, het is overduidelijk mijn handtekening, overduidelijk hetzelfde handschrift. Nog nooit iemand in mijn hele leven die heeft gezegd, nee, dit is uw handtekening niet. Het klinkt een beetje als, je ziet er ouder uit als 5 jaar geleden, dus dit ben je niet meer. Wat een onzin. Ik bellen naar de klantenservice van Nationale Nederlanden. Ik krijg natuurlijk eerst een robot. Met vragen. Eindeloos veel vragen. Wat is uw polisnummer, naam, geboortedatum, postcode, huisnummer, paspoortnummer, volledige naam van mevrouw en van mij, volledige naam van vader en moeder, wat hebben we gisteren gegeten, wat is uw band met Rick en Niels van de radio, wanneer heb je het voor het laatst Florentien gezien, noem maar op. Ik kon al heel lang antwoorden, zelf een vraag inspreken, dus ik vraag, kan ik gewoon iemand spreken? Een mens krijg ik. Voor al uw vragen kunt u ook terecht op de site van Nationale Nederlanden. Nee, ik wil een mens. Een wens. Nee, een mens. Ik wil een mens. Tijdje stil. Muziekje. Blijft u aan de lijn? Ik krijg iemand aan de lijn. Een vrouw van de helpdesk. Die begint met eerst even ter controle wat vragen. Weer die hele lijst. Nummers, namen. Welke andere polis heeft u? Wat heet uw vader in de oorlog? Noem maar op. Meneer Heerschop, wat is de vraag? Nou, mijn handtekening keuren jullie af. Maar ik heb hier het kopie van het aanvraagformulier en mijn paspoort. Het is mijn handtekening. Zij zegt, ik ga het even navragen. Muziekje, na een minuut of 30 is ze terug. Ja, zegt ze, het klopt wat u zegt. In het dossier staat dat een controlecommissie het heeft afgekeurd. Ik leg haar uit hoe een handtekening iets kan afwijken... terwijl het overduidelijk hetzelfde handschrift is. En het gaat erom dat jullie weten dat ik Peter Heerschop ben. En dat ben ik. En ik ben in leven en ik ben klant en al heel lang klant... Je kan mij alles vragen over de namen van de kinderen van mijn broer en mijn zus... hun geboortedatum van het hele gezin van mijn vrouw... de eindlijst middelbare school van mijn dochter... bij wie ik op de kamer ben geweest tijdens de Olympische Spelen in Rio. Ik ben het Petertje Heerschop. Door Rick en Niels ook wel een van de meneertjes genoemd. Ja, zegt ze, maar ik zie dat er een controle op uw handtekening is geweest... en we kunnen niet bevestigen dat u het bent. Ik zeg, oké, laten we dan nu video bellen. Dan ziet u mijn gezicht en dan heeft u de foto op bij paspoort. En u kijkt, nee, maar ze blijft herhalen. Nee, de controle heeft dat niet zo beoordeeld. U moet een nieuw formulier sturen met uw eigen handtekening. Ik zeg, maar die kan weer een beetje anders zijn. Ja, zegt ze, dan heeft u een probleem. Want dan weten we niet of u Peter Heerschop bent. Maar ik zeg, dit is toch bureaucratische onzin. Ik heb op alle manieren duidelijk gemaakt dat ik het ben. Nee, dat kunnen we niet bevestigen, want uw handtekening is afgekeurd. Maar kijkt u dan zelf, het is toch hetzelfde handschrift en toch dezelfde handtekening? Daar gaat het niet om. In het dossier nu... Ja, jij bent heel goed in regels herhalen, maar ik ben een mens en jij toch ook. Kijk, als mens. Jeannette, jij bent een mens, dat hoor ik. Jij vindt het toch ook raar, even los van welke regels dan ook. Wij van levend mens tot levend mens. Meneer Heerschop, het enige wat ik kan zeggen is dat u een nieuw formulier moet opsturen, zodat wij weten dat u echt Peter Heerschop bent. Ik trek het niet meer. En dan komt de genadeklap. Heb ik u hiermee goed geholpen?
1: Nee.
4: Ik begrijp opnieuw waar het misgaat. Wij spreken elkaar niet en we luisteren niet meer naar elkaar. Regels zijn regels, opdracht is opdracht. Al die regeltjes. Lorena Wiebes wint met overmacht de eerste etappe van de Giro d'Italia, maar ze wordt gedisqualificeerd, want haar fiets mag maximaal 6,80 kilo zijn en die van haar is 6,78. Lorena zelf is waarschijnlijk 2 kilo zwaarder dan nummer 2 en 3... maar dat maakt niks uit, de fiets is 20 gram te licht. En waarom wegen ze dat niet voor, maar na de wedstrijd? Gelukkig is Lorena voor dit soort dingen verzekerd bij Nationale Nederlanden. Daar heeft ze een paar jaar geleden haar handtekening voor gezet. Ik wens haar daarom erg veel sterkte om te weten wie ze is. Tot volgende week.

0: Jackson, Billie Jean in de ochtendshow. Ja, nog steeds veel te doen rondom Michael Jackson. Heeft natuurlijk alles met die film Michael te maken. Volgens mij alleen Rick en Flo hebben
1: ja. Ja, jullie zijn zeer enthousiast. Ja.
2: Superfilm. Ja, het is echt een aanrader.
0: Ja. Ik moet er nog even een momentje voor vinden. Maar ja. Het was zulk mooi weer afgelopen.
1: Ja, maar dan is het juist perfect om in de bios te zitten. Ja. De bios is altijd lekker gekoeld, man.
3: Maar de bioscoop is tegenwoordig volgens mij om 9 uur 's ochtends open.
1: Ja, joh.
3: Of om 8 uur.
0: Ja, het is van vroeg.
1: Ja, ik vind, dat is het mooie van het. Kijk, vroeger moest je dan kijken hoe laat draait de film. Maar nu draait alles gewoon.
3: Draait non-stop de
1: hele dag. 16 zalen.
0: En vaak zit je om 8 uur naar de bioscoop.
3: Nee, maar. Je kan morgen gewoon om 11 uur kun je gewoon in de bios zitten hoor.
0: Okay.
3: Hebben we hier een eigen bioscoop of niet?
0: Nee, hebben we
1: een filmhuis.
0: We hebben een filmhuis.
1: Ja, dat draait Grease.
0: Ik denk dat we daar nog niet aan toe zijn.
1: Nee,
0: hoor.
1: Nee. Annie gewoon.
0: Ik denk de Sound of Music. Dat is de Service Desk, daar moeten we nog even naartoe.
4: Ja. De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Er is eigenlijk één ding dat ik nog even wil behandelen. Dat is onze voicemail. Er is namelijk een boodschap ingesproken.
2: Oh.
0: Dus misschien goed dat we die nog even snel beluisteren voordat we het stokje overgeven van Dennis.
4: Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is 1 nieuw bericht voor u.
5: Ja, goedemorgen volgverleteraar. U dat de versterfhuizen van mijn Gordon. Oh, nou, ik ben helemaal kapot. Nou, zoals jullie weten ben ik volop aan het trainen om straks als een strakke god op de koffer van mens hel te staan. Nou, maar laat dat held maar weg. Mijn hemel, ik ben gebroken. Nou, zowel fysiek als mentaal zit ik er helemaal tot het gaatje. Ik kan niet meer. Nou, ik leef iedere dag op magere melk met tofublokken en komkommers. Nou, dan krijg ik die komkommers nog wel ergens in geduwd, maar de rest is niet argelen. Nee, geef mij maar 6 frikandellen en dikke bloedworst en een zak M&M's en je hoort mij niet meer hoor. Nee, maar ik ben niet vooruit te duwen gewoon. Ja, tenzij het een lekkere vindt, dus dan mag je het proberen. Nee, maar het is niet te doen. Ja, ik hoop echt dat ik het volhoud. Nou, maar jongens, ik heb net 1 uur op de loopband gestaan. Volgende keer zet ik hem ook echt aan. Het is toch vreselijk.
0: Oké. Ja, die is hard aan het afvallen.
1: Ja, natuurlijk.
3: Ja,
1: het
3: gaat goed met hem hoor.
0: Ja, nou ja. Fijn. Zometeen Dennis Ruijer, de 538 werkdag. Wij zijn er morgenochtend weer. Mooie maandag.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven het zuiden van Beirut aan te vallen. In Beirut, in Libanon, is Hezbollah aan de macht, de beweging die Netanyahu wil uitschakelen. In april werd een staakt het vuren afgesproken, maar de aanvallen gaan elke dag door. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een stuk rots was gevallen en daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in een regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. Gaan we nog even naar het weer. Vandaag is er een mix van zon en wolken. En vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag gaan regenen. Het wordt ongeveer 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer. A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal. Daar is een ongeluk gebeurd. 17 minuten. A27 Breda-Utrecht. Noorderloos 25. En op de A28 Amersfoort. Zwolle voor Zwolle Zuid 7. Flitser A1 Hengelo. Deventer bij Bornebroek 135.2. En A4 Amsterdam-Leiden. Bij Leimuidenbrug bij 17.6. Zometeen de aftrap van de 538 werkdag, de 5 van het bedrijf met Marion van de Zuivelschuur.
10: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
16: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
9: Ja, goedemorgen. Ja, ik weet, mannen overdrijven altijd graag, maar we hebben echt een 55-inch tv om te winnen. Maar eerst de 5 van het bedrijf.
17: Radio 538.
16: De 5 van het bedrijf.
18: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M. Put your paws up.

0: the first time.
1: Ja, Special Miracles.
2: 538, de 5 van het bedrijf.
1: In de 5 van het bedrijf. Vandaag bij ons te gast, en dat is gezellig, de Zuivelschuur in Someren. Er wordt kaas gemaakt vandaag. Marion, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe maak je het deze maandagmorgen?
3: Ja, heel goed. Ik ben al begonnen.
1: Nou, wat lekker. Heel goed. Hey, wat ik heel grappig vind, jij was logopedist.
3: Ja, klopt.
1: Maar je dacht al die oefeningen, dat mjoem, mjoem, mjoem, mjoem. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Weet je wat? Ik ga iets anders doen. Ik ga kaas maken.
3: Ja, klopt. Ja, logopedie is natuurlijk ook een supermooi beroep. Maar ik wil iets praktisch met mijn handen.
1: Nou, wat goed. En van logopedist dus naar de Zuivelschuur.
3: Ja.
1: Nou, wat leuk. En je bent een eenpitter, hè?
3: Klopt, ja, ik doe alles zelf.
1: Dus voor hoeveel mensen moeten we dan taart sturen? Heb je wel een heer des huizes of een vrouw des huizes? Of?
3: Ja, ook. Ja. Maar ik heb ook een hele leuke boer en boerin waar ik de melk altijd ga halen 's ochtends. Dus ik denk dat die ook wel een stuk verdienen.
1: Nou, wat goed. Dan sturen wij gewoon een ruimtaart richting de Zuivelschuur in Someren.
3: Ja, leuk, dank je.
1: Wat leuk, in de ochtend begin je dus met maken. Je haalt de melk om de hoek bij de boer. En in de middag heb je dan de kaas die gerijpt moet worden.
3: Ja, klopt.
1: Wat is, hoe lang ligt het gemiddeld voor jonge kaas in het schap bij Marion?
3: 4 weken.
1: 4 weken, kijk. En even een klein persoonlijk vraagje. Maak je ook geitenkaas met truffel?
3: Nee, helaas nog niet. Jammer.
1: Heerlijk. Meteen zin in kaas nu ook, hè? Zo gaat het dan. Met een stokbroodje. Lekker.
3: Lekker.
1: Hey Marion, wij sturen taart richting de Zuivelschuur. Dankjewel voor het meedoen aan de 5 van het bedrijf. En ik wens je een hele mooie dag.
3: Heel leuk, dankjewel.
1: Geniet ervan. Hoi, hoi.
3: Doei.
1: Zometeen Samuel Welten, bankzitters uit Slover. Naar deze Beyoncé. Dit is Texas Hold'em.

Samuel Welten en de bankzitters en uitslover. Zo. Ja, laten we een bakkie doen, jongens. Maandagmorgen. Zonnetje erbij op de meeste plekken in Nederland. Temperatuur toch wel aangenaam, hè? Graden 20, 21. En dit is hem, de officiële 5-8 werkdag koffiegong. Voor jezelf of de collega's een driedubbele Johnny Wakker. Of een matcha-theetje. Terwijl we bezig zijn met de 5 van het bedrijf. 1 voor 1 strepen we alle werkplekken in Nederland af in de 5 van het bedrijf. Van de kaasmaker, die eerst logopedist was, tot de nachtbewaker. En van de carpaccio-developer tot de aardappelboer. Ja, heb jij een beroep wat je nog niet hebt gehoord bij de 5 van het bedrijf? Of belangrijker, is jouw bedrijf nog niet aan de beurt geweest? Meld je dan nu aan. Dat doe je via 538.nl/bedrijf. 538.nl/bedrijf. Of stuur een appje met de 538-app naar de studio. Wij regelen de gratis slagroomtaart. En jij regelt de eerste 5 liedjes van de 538-werkdag. Vandaag Marion van de Zuivelschuur. In het prachtige zomeren zij is verantwoordelijk voor deze 5 van het bedrijf. Ja, en een gouden keel.

0: Tina Michelle, What a Woman, What a Man. Ook die Jesper de Jong gisteren op Roland Garros. Wat een pot heeft hij gespeeld. Je bent bij je vrienden van 538 en de 538 werkdag. Ja, heb je de agenda al volgeprikt met de wedstrijden van Oranje? Ga je de wekker zetten, zodat je geen seconde mist? Doe dat dan op die groep die wordt 55 inch TV. Die scoor je zo meteen hier tijdens de 538 werkdag.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
21: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
21: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
22: Tijd voor gesponsorde vacature.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Binnen 1 minuut
23: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

Als je heel goed luistert kun je het bijna al horen. Namelijk de oproep voor de WK-TV zometeen. 55 inch, dat is een meter en heel veel centimeters in diagonale doorsnee. Waarop je het WK voetbal top kan gaan kijken. 58 heeft hem voor je. Als je de fluit hoort zometeen in de oproep, beller 538 0909 3058. En nou, Phil Collins is hier, Offenbach, miles away. It's

0: weer tropisch, hè? Lekker hoor. Summer 12 tot 12.
1: Het is dit toch een mooi nummer, hè?
0: Ja.
1: Ik hou van deze plaat 538.
0: Ja, wij houden ook van jou.
2: 538. Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Ja, een van de berichten die binnenkomt in de 538-app. Dennis, ik kan niet bellen. Ik zit in Egypte. Ja, heb je wel pech, hè? Heb je gewoon verkeerd die vakantie gepland? Zo is het gewoon ook. Adriaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dennis.
0: Goedemorgen. Je komt net aan bij een klant.
3: Nee, ik ben weer net op kantoor. Ik ben
0: net op kantoor. Kijk, je bent snel.
3: Kom bij de klant vandaan.
0: Bij de klant vandaan. Ja, je bent verkoopadviseur in de buitenbeveiliging.
3: Klopt.
0: Ja. En wat beveilig je dan zoal?
3: Ja, dat kan van alles zijn. Bedrijfspanden, woningen, sportvelden, noem het maar op. Dus hekwerk, slagbomen, poorten.
0: Allemaal slimme, met slimme camera's en melders en dat soort dingen.
3: Juist. Ja.
0: Of nog ouderwets een Rambo de Pitbull op het erf, of wordt dat niet meer gebruikt?
3: Ja, die komen we af en toe nog wel eens tegen.
0: Ja, precies. Hey, Adriaan, ja, een beetje zin in het WK?
3: Zeker.
0: Mooi man. En en wat voor tv heb je op dit moment?
3: We hebben zo'n Samsung schilderij-tv.
0: Oh, zo'n schilderij waar je ook de foto's op kan projecteren en zo.
3: Precies.
0: Van jezelf met WK-hoedje.
3: Ja, dat is wel een goed idee eigenlijk.
0: Ja. En waar komt de nieuwe tv eventueel?
3: Ja, of ter vervanging, of wellicht buiten.
0: Buiten?
3: Ja, kijk, kunnen met vrienden kijken.
0: Maar is het wel goed beveiligd buiten?
3: Zeker.
0: Lekker man. Hey, Bellen 58, wel gefeliciteerd!
3: Oh, wauw, geweldig.
0: Adriaan, hartstikke idee.
3: Super.
0: Ja,
3: dankjewel.
0: Gooi die keilbouten vast in de muur, want dit is niet zomaar de tv, Adriaan. Jij wint een 55-inch tv. En deze prijs wordt verzorgd door je nieuwe vrienden van Hisense.
3: Super, Hisense bedankt, 58 bedankt.
0: Gefeliciteerd, veel plezier ermee, man.
3: Dankjewel. Fijne dag, hè. Hoi.

0: Halverwege.
1: Suzanne Freek op je radio met Halverwege. Speciaal voor jou als je naar dat concert bent geweest. Een van de concerten van Suzanne Freek. Zometeen de Dance Mash Classic. We spelen een nieuw spel Stop or Go met je kans op 100 euro. Voor het nieuws uitgenodigd Esther. Zoals iedere maandagmorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat heb je in petto voor ons?
2: Ja, nou, ondanks het lekkere weer moet ik zeggen. Want we moeten het hebben over het vuurwerkverbod.
3: Zeg. Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
7: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Even oefenen hoor. 15 miljoen mensen. One kiss. Good for you. Nou, dat zijn er toch alweer drie. Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: 538 Nieuws.
7: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het komende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. Een adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod. En dat is dat het een veilig en oud en nieuw moet komen. Vannacht hebben ruim 90 asielzoekers overnacht in Warfum. Voor hen was er geen plek in Ter Apel. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementenhal in Warfum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is nog onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, die zou banden hebben met Israël. En niet schrikken als je over een uurtje ineens een nogal hard en irritant geluid uit je telefoon of smartwatch hoort komen, want vandaag wordt de NL Alert getest. Dat testen gebeurt 2 keer per jaar, op 1 december en vandaag dus. En als je je afvraagt of die sirene het dan ook nog wel gewoon doet, die wordt dus om 12 uur getest, ja, je bent gewaarschuwd. Het weer. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er wolken. Aan het eind van de middag kan er wel een bui vallen. En het wordt 20 tot 25 graden vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: Esther, dank. 538 verkeer dan. A7 in Oeverzaanstad.

0: Accounting for Girls, binnen nu in een paar tellen.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens, nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Kessie, kenno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwakers en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
5: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
6: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
0: Buenos dias.
7: Dennis Rijen.
0: Je vijfjaar werkdag zit geramd. De Dance Smash Classic in de line-up. Ook Bruno Mars. En eerst is hier Scouting.

0: Classic.
1: Ik draai nu naar wat oldschool van CD, want als hippe in Tokio en zo heb je ook allemaal dat soort barretjes waar je weer ouderwets compact discs kan draaien. U hoorde Bruno Mars, Radio 58 en de 58 werkdag voor de maandag. En de Dance Smash Classic. Als songwriter moet je een beetje van creatieve huizen komen. Niet alleen moet je iets zien te bedenken wat nog niet eerder is bedacht, wat bijna onmogelijk is natuurlijk. Hoewel dat voor sommigen ook weer overbodig lijkt. Maar het is vooral de kunst om een verhaal over te brengen. En daarvoor had de dancegroep achter de Dance Smash Classic van vandaag een trucje. Fantasie. Bij het schrijven van de tekst bedachten ze een personage in hun hoofd, Zorotti. Ze gingen een leven voor hem schrijven, want ja, hoe kiest Zorotti zijn vriendin? Hoe kiest hij zijn huis? En wat voor werk doet Zorotti eigenlijk? En met dat verhaal bedachten ze toen nog één ding, een kleur. En die kleur die stond dan weer symbool voor het gevoel van deze fictieve personage Zorotti. En dan werd het de kleur blauw. Prachtig. En daarmee scoort Eiffel 65 een onsterfelijke mega-hit. En dat is vandaag de Dance Smash Classic.

0: Oh, op Radio 58.
1: Nom, nom, nom, nom, nom.
0: Oh, we hadden vanmorgen Marjon toch van de zuivelboerderij. En ik had volgens mij iets geroepen over geitenkaas met truffel. Dan heb ik de hele ochtend al zin in geitenkaas met truffel. Nog 36 minuten tot de lunch. Dat is lekker.

0: is en muziek en geschiedenis. En ieder goed antwoord €20 waard, dus je winst kan oplopen tot totaal €100. Maar let op, bij elke go zet je dan wel het hele bedrag van de volgaande vraag op het spel. App Go en je voornaam naar de studio met de 58 app om mee te spelen. App Go en je voornaam naar de studio voor Stop or Go.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
8: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN

0: als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Twins. Nou, hoor, lekker de duik, heerlijk. Mr. Know-it-all. Was je weekend? Ben je nog naar TwitchCon geweest? Lekker in de kroeg zitten zuipen. Je bent bij je vrienden van 58 voor de maandag. Stop or go. En een splinternieuwe ronde. Stop or go. €100 hier in de kas. En te vergeven wellicht aan onze kandidaat van deze morgen. Sander uit Grotebroek. Sander, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. West-Friesland live, hoor ik.
1: Dat dacht ik wel, ja. Zeker. Ja.
0: Lekker bezig in de tuin. Je hebt de knoflook al geoogst.
1: Ja, die hangt nu te drogen. Dus wordt feest over een maandje, denk ik.
0: Ja, ja, precies. Dat wordt feest inderdaad. Ja, heb je ook een vriendin die naast je ligt? Of,
1: Nou, momenteel niet.
0: Nee, precies. Nou, dan kun je gewoon rustig zoveel knoflook eten als je wil, hè?
1: Precies.
0: Lekker man, lekker. Hé, Sander, je krijgt 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. In de door jou gekozen categorie. Je hebt gekozen voor de categorie topografie.
1: Ja, die hoor je niet zo vaak. Dus ik denk, probeer het maar een keer. Het kan een voordeel zijn, maar ook een nadeel.
0: Ja, precies. Het kan alle kanten op. Ik vind het een, ja, een gewoon moedige keuze. Goed gedaan. Iedere vraag is €20 waard. Na iedere vraag mag je besluiten om te stoppen of om door te gaan. De stop or go. Hey, ja, en ja, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor. Dus ja, mooi, ik zou zeggen, kom maar op een go.
0: Vraag nummer 1 voor Sander. Wat is de hoofdstad van Canada? Ja, vertel maar. Wat is de hoofdstad van Canada?
1: Ottawa.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Vraag nummer 2. Ik neem aan dat je doorgaat, hè?
1: Ja, go.
0: Welke zee ligt er tussen Europa en Afrika?
1: Middellandse Zee.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Ik start het verkeerde geluidje in. Geen paniek. €40 in de pocket.
1: Go.
0: Ja, go. Hè. Jij gaat gewoon door. Lekker man. Vraag nummer 3, Sander. Daar komt-ie. In welk land ligt de berg de Kilimanjaro?
1: Oh.
0: Ja, ik wil dat nu weten.
1: Ik wil Tanzania.
0: Tanzania. Dat is goed. €60 bij elkaar. Go.
1: Go.
0: In welk land ligt de stad Seoul?
1: Zuid-Korea.
0: Ja, Zuid-Korea, heel goed. En dan heb ik nog 1 vraag voor €100. Ga je door of ga je stoppen?
1: Nee, ik stop wel. Het wordt steeds spannender, dus ik vind het mooi.
0: Je hartslag kon het niet meer aan, begrijp ik, hè?
1: Nee.
0: Ik zag de knoflook ook, dat viel al van de waslijn. Ja. Ja, nee, dat wil je niet hebben. Hey, gefeliciteerd, €80 in de pocket, man.
1: Hartstikke lekker, dankjewel.
0: Nou, lekker, dan kun je wat nieuwe plantjes verkopen.
1: Dat dacht ik, hartstikke goed, dankjewel.
0: Mooie dag, hè, daar.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Later, hoi. Sander. Hoi, hoi.

Guetta en Awake Tonight. Ja, als je weer wakker ligt en je wil graag slapen, maar je hebt plafonddienst, dan moet je eigenlijk een soort software-update voor je brein gaan regelen. En dat doe je door stil te zijn.

0: Spijkerman, je muur, 55 inch. De tv die je kan winnen, zometeen bij Lindo. Weer kans natuurlijk op die fantastische WK-tv die we deze week weer geven. Donderdag de reis natuurlijk naar Amerika voor Nederland-Japan. Lindo zometeen in de startblokken. Ook een nieuwe ronde Stop or Go. Esther met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, steeds minder ouders zeggen ja tegen een logeerpartijtje voor hun kind. Maar is dat wel terecht?
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido.
7: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
10: Denk na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
12: Au.
13: Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
16: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
9: Aldi.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
20: Vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
18: Fans van voordeel.
9: Aldi.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
22: Hé, hey, bedankt.
23: Merci.
21: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: 538 Nieuws. 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl doen het weer zoals het moet. Er was een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom. Maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in een transformatiehuisje. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en ze raakte vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. Rusland stopt met de export van vliegtuigbrandstof om tekorten te voorkomen. Oekraïne valt steeds vaker olieraffinaderijen aan en daardoor komen de Russen in de problemen. Door de exportstop blijft er genoeg brandstof over in hun eigen land. En ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is dat oké. Maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan. Dat zegt RTL Nieuws. En dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen nu niet te krampachtig te worden. Het weer dan nog. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan enkel een buitje vallen. En die buien verdwijnen vanavond. En dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien. En mogelijk ook met onweer. Tot zover het 538 Nieuws.
25: Er komt gewoon, herfst weer aan. Gewoon regen, alles. De zomer is begonnen vandaag.
1: Ja.
25: Kan toch niet?
1: Dus. Helemaal gek.
25: Ja, nou ja, dat. Ja. Even kijken naar de weg. A1, A12 naar Duitsland. Het is inmiddels bekend. De grenscontrole houdt rekening met 10 minuten extra daar. En de A12 Arnhem-Utrecht voor Veenendaal een kwartier. Daar is een botsing gebeurd. Dan de controles langs de weg. A2 Amsterdam-Utrecht. 33-2 inmiddels. A4 Amsterdam-Leiden. 17-6. A13 naar Rotterdam. 6.9. Ook de A15 Ochten-Nijmegen. 150.3. A16 Dordrecht-Breda. 53.6. A58 Bergen-Zoom-Goes. 119.6. En de A59 Breda-Den Bosch. 96.5.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
27: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
28: Ah, nee hè.
29: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
28: Ja, weer eens.
29: Nou, of jij even?
28: Oh ja?
29: Ik heb net koffie gezet.
28: Lekker.
29: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
30: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
31: Strikt. Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
32: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
33: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
34: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
35: Lekker, sorry.
25: kebab. Hey, dat hoor je goed inderdaad. Deze week win je tickets voor Nederland-Japan.

Weeknd, Dancing in the Flames. Daarvoor Steile Harry. Ofwel Harry Styles natuurlijk. Ja, ik heb een mindere hekel aan Harry Styles, aan je zou denken. Misschien is ze ook wel omdat hij... Ja, je weet nog wel, Harry Styles doet echt 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. En daardoor moest Ajax uitwijken naar het stadion in Volendam. Voor de play-offs van het voetbal. En die hebben ze gewonnen. En daarna denk ik, dan mag het wel, dan is het oké. Okay. Geen hekel aan Steile Harry. Sterker nog, ik ga vrijdag even naar zijn concert. Want toch eens even kijken wat de fuss is all about. Het schijnt toch wel heel goed te zijn. Ja. Lindo is de naam. Goedemiddag, welkom bij je lunch voor deze maandag met Calvin Harris en Jazzy. Zometeen na deze classic van Soul Asylum. Dit is The Runaway Train.

0: een dinner party daarvoor. De nieuwste Calvin Harris en Jazzy Satisfy heet hij. En zou jij zomaar je koppie kaal durven scheren? Ja, dat is even een vraag. Zou je het zo meteen, misschien heb je wel heel weinig aan, heb je toch gedaan. Hè? Want op een gegeven moment heb je zo weinig dat het ook wel weer cooler is om het gewoon kaal te doen. Ja, dat snap ik wel. Ja, zangeres, je hoort het goed, zangeres Brianna. Die wil de kop nog wel een keer kaal scheren. En daar kijkt ze echt naar uit.
1: I don't know if you could call it a hairstyle, but I've always wanted to shave my head. Always.
0: Ja, daar gaan we. Hupsakee.

0: Fleming.
1: Nou, weet je hoor, dat is Vlaamse. Fleming is gewoon een bossenaar. Hè? Waar ik ook vandaan kom, oorspronkelijk. Wat zeg je achter alles. Als je een beetje bos wil spreken, zeg je achter alles. KUT. Gewoon, ja, dan spreek je gewoon bos, zo werkt het daar. Tijd om even van de High Fives jacht te gaan uitdelen.
2: High 538.
3: High 538.
1: High 538 voor. Voor wie wil jij even je High 538 inspreken? Is het voor een collega die je even wil noemen omdat hij zo fantastisch is? Kijk, dit deed Brian namelijk van de week.
4: Ik ga een High 538 geven aan de beste werknemer van de Nijs, Niels Honselaar.
1: Kijk, dat kan, hè. Je kan ook al je collega's in één keer even een High 538 geven. Het hele bedrijf even noemen, weet je wel. Nou, misschien je beroepsgenoten. Het kan allemaal. Spreek die High 538 in met de 538-app. En dan hoor je hem zo hier. Dat is Alex Warren. Komt eraan.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
3: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
9: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
21: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
20: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
23: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
24: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
23: Dus, kom op, naar buiten.
24: Univee, daar plukt u de vruchten van.
25: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
26: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
25: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
27: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
28: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
28: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: 538 Lindo Duval.
8: En over hakken gesproken, Tiësto zometeen na Alex Warren, Fever Dream.

0: Let's get down to business. Tiësto natuurlijk, ja.
1: High 538.
0: Ik kan zeggen, collega Tiësto. Hij is zeker nog collega. Ik hoorde hem zaterdag op zondagnacht nog. Ja, zeker. De High 538, Michael.
2: Ik wil graag even een groetje geven.
0: High 538.
2: Alle collega machinisten, vertekenkranen. Zit je nog niet met je voetjes omhoog? Nou, doe dat dan even heel gauw. Groetjes, Michael.
0: Hey. Dennis.
3: Ik wil graag mijn beste collega Niels een High 538 geven. Wij luisteren altijd 538. En de rest van mijn collega's ook. Jongens, jullie krijgen ook allemaal een High 538. Werk ze.
0: Hey, Louis.
4: Ik wil graag een High 538 geven aan Patrick en Monica van der Loo. Want die hebben vandaag een prachtige zoon, Max. Gefeliciteerd,
0: hè? Hey, dat is leuk. En Edmund?
5: Ja, ik zou graag een hele dikke high five die dag willen geven aan Menno Boot van Agriburkers en al hun mensen die onder hun best doen om voor mij een baan te vinden. En waarschijnlijk is heb je wel weer een baan voor mij gevonden. En dat vind ik geweldig.
0: Hey, goed bezig. En Raymond?
6: Hey, goedemiddag. Ik wil alle collega's van Makkedam, Nederland, een high 538 geven. Groetjes, Raymond. Hoi.
0: Hoi. Goed gedaan, Raymond. Ik zorg dat jij, Raymond, een 538 tosti krijgt ook nog. Hartstikke idee. The favorite zone.

Jamaican Bam Bam, de belangrijkste nieuwe track van deze week. Ofwel de 538 favorite. En dat is maar om je een beetje voor te bereiden op de aankomende zomer. Die, ik zeg altijd op 1 juni begint gewoon de zomer. Dat is vandaag, ja. Aan het weer gaan we het de komende dagen niet zien. Maar we houden de moed hoog met dit soort heerlijke liedjes. Het is 538. Tim, Rick, Niels en Florentien van de 538 Ochtendshow vieren volgende week donderdag de start van het WK voetbal. En dat doen ze op de plek waar straks het Nederlands elftal na de WK-winst ook gehuldigd gaat worden. Het Museumplein in Amsterdam. Ja, ik loop een beetje op de zaken vooruit, maar manifesteren. En bij die uitzending, volgende week donderdagochtend, die 538 Ochtendshow, daar kan jij bij zijn als je deze week de ochtendshow checkt. En wie weet, sta je daar gezellig met een bakje koffie, een stukje taart misschien wel, wie weet, de start van het WK voetbal te vieren.

0: Tate McRae, Morgan Wallen, What I Want bij 5-8. Esther heeft zo'n nieuws. Het gaat even over die vele onwelwordingen tijdens hardloop-evenementen afgelopen weekend.
1: Ja, veel mensen hadden last van de hitte. Ja, hadden die wedstrijden niet afgelast moeten worden?
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
9: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags en win een avond

0: 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken. En ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: 538 Nieuws.
11: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen, dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft een voorwaardelijke schorsing van 4 weken gekregen. Volgens het Tuchtcollege stuurde Knoops een cliënt in een zedenzaak torenhoge rekeningen zonder de kosten duidelijk toe te lichten. Ook lichtte hij hem niet goed in over de gevolgen van het veranderen van zijn verklaring. De hardloop-evenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde. Dat zegt de Atletiek Unie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee en de meesten hadden geen last van de hitte. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaaiwedstrijd, de training, waarbij 1500 fans erbij waren. En nu kan dat dus niet meer. Ze kunnen niet meer meekijken. Aan het einde van de middag komen de media wel aan de beurt. Zij mogen met de spelers dan praten. Het weer, er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan er wel enkel een buitje voorkomen. Vanavond is het droog en zonnig. En morgen zijn er meer en zwaardere buien met mogelijk onweer. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Ja, herfst, ja. Even kijken.
11: Het was toch zomer?
12: Ja, nee, ik vind het vreselijk dat er weer regen komt. Maar goed, het is niet anders. Even kijken naar de weg. Ongelukje op de A7, Zaanstad-Horen bij Zaandijk. 15 minuten staat er, maar het staat heel even stil daar, zie ik. En dan nog de A12 voor de Duitse grens, minuut of 12. En de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht is de rechtertunnelbuis dicht. 20 minuten vertraging daar. Dan even kijken naar de controles. A1 Amsterdam-Amersfoort 11-1. A2 Amsterdam-Utrecht 33-2. A4 Belgopzoom België 236.8. De A6 Lelystad-Emmeloord 100.4. A7 op de Afsluitdijk richting Friesland 95.6. A13 Rijswijk-Rotterdam 6.9. A20 Rotterdam-Gouda 40.4. A50 Arnhem-Os 164.2. En de A59 Breda-Dinteloord 88.5.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Casino.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
4: Lindo de Vos. Hi, dat spreekt vast één woordje hier, want hi.

lekker 538. Het is bijna zover, hè? Het WK voetbal begint volgende week donderdag. Ik heb er wel zin in. Ik heb er gewoon weer zin in. Ik denk ook gewoon dat wij als Nederland gewoon een heel goede kans maken om wereldkampioen te worden. Ja, misschien dat we het niet worden. Misschien halve finale, finale. Ik denk dat het wel kan. Met deze goede bondscoach en deze goede generatie spelers. Waarom niet? Toch, waarom niet? En jij kan het allemaal gaan bekijken op je gloednieuwe mega grote 55 inch tv. Dat is groot, hè, 55 inch. Dan krijg je echt nekpijn van het dan links en rechts kijken voor de ondertitels, weet je wel. Die kan je deze hele week winnen hier bij 538, hoor jij. De scheidsrechtersfluit, dat is het moment om even contact te zoeken met de studio via de telefoon. Dan win je, als je in de uitzending komt, die mega, mega, mega tv. En komende donderdag maken we het nog gekker. Dan win je zelfs tickets voor de openingswedstrijd van Oranje in Dallas tegen Japan. Dan ben je echt gewoon bij in Amerika. Dat is donderdag. En nu...

Sam van der Ramien samen met Olivia Dean, die volgens mij 14 juni in Ziggo Dome staat. Ja, dan speelt Nederland tegen Japan. Ja, dag. Daar ga ik niet heen. Het is goed met je.

0: 538. Het nieuwe spel van de 538 werkdag heet Stop or Go. En daar kan jij zo kandidaat zijn.
1: Stop or Go.
0: Ik weet niet of je het alles gehoord hebt. Dan krijg je binnen 1 minuut krijg je maximaal 5 vragen te beantwoorden in een door jou gekozen categorie. Per vraag kan je 20 euro verdienen. Dus in totaal 100 euro die je zo in 1 minuut even kan winnen. En na iedere vraag moet je zeggen of je stopt of doorgaat. Stop or go. Maar ja, voorzichtig. Want als je doorgaat, zit je alles weer op het spel. Dus je kan ook op het hoogtepunt misschien maar stoppen. Misschien na 20 of 60 of 80 euro, wat je wil. Wil je meedoen? App je naam en go in de 538-app.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
12: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself.
16: Je kleedgeld is opgegaan...

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Binnen 1 minuut.
7: Meer muziek.
4: Tijdens de 538 werkdag. Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: 538 Lindo Duval.
11: Een heel goedemiddag. Mag ik je voorstellen aan Jennifer?

0: lekker even meebladeren met de script. Sorry, dat zou ik niet meer doen. I want it all. Stop or go. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt leuk werk. Je werkt in de infra-support. Dus als er een omleiding is, dan mag je al die gele borden plaatsen.
1: Dat klopt helemaal.
0: Heb je wel eens een verkeerd bord neergezet? Dat mensen de verkeerde kant op gingen?
1: Nee. Ja, een keer een routebordje. Maar niet hele echte dingen
0: of zo. Nee, niet dat je op een gegeven moment dacht, oh, wacht even, dit klopt niet.
1: Nee.
0: Hoe werkt het dan? Heb je een schemaantje waar alles moet staan en zo?
1: Ja, ik krijg gewoon verkeersplan mee. Tekening, zeg maar.
0: Ja. Dat is goed. Dan moet je wel goed kunnen kaartlezen ook.
1: Ja,
0: dat vind ik wel. Dat is tegenwoordig ook al gaaf, want mensen dat nog goed kunnen horen op.
1: Ja, precies. Ja. Maar met navigatie tegenwoordig kom je een heel eind ook, hè?
0: Dat is ook zo. Rob, we gaan naar Stop or Go spelen. Je krijgt 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden in de door jou gekozen categorie. Je hebt gekozen voor sport. 20 yes. euro per vraag, dus totaal 100 euro. Maar ja, als je na elke vraag moet je zeggen of je doorgaat of niet. Stop or Go.
1: Yes.
0: En als je doorgaat, dan zet je alles op het spel, hè? Dat weet je.
1: Yes.
0: Oké, 5 vragen. Als jij go zegt, dan starten we.
1: Oké, go.
0: Welke sport speelde Serena Williams?
1: Tennis.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: Go.
0: Hoeveel gaten heeft een standaard bowlingbal?
1: 3.
0: Ja, ook nog goed.
1: Go.
0: Wie is de trainer van FC Utrecht?
1: Ron Jans.
0: Ik keur hem goed. Eigenlijk is Ron Jansen met pensioen.
1: Oh ja, Correa.
0: Ja, ja, maar ik vind allebei goed. Anthony Correa, heel goed. En go.
1: Ja,
0: welke sport spelen de New York Knicks?
1: Honkbal.
0: Honkbal? Nee, dat is niet goed.
1: De New York Yankees, zei je?
0: New York Knicks.
1: Oh, ja, dat zeg maar niks. Basketbal misschien?
0: Ja, die doen basketbal. Ja, de Yankees of de Mets, die doen inderdaad de honkbal. Nee, ja, helaas. 0 euro. Helaas.
1: Volgende keer beter,
0: mag ik je wel het 538-tosti-ijzer toesturen?
1: Natuurlijk.
0: Er zit een routebeschrijving bij ook voor je.
1: Oh, dat is fijn. Dankjewel.
0: Max, hoi.
1: Hey, dank je. Hoi.
0: Ja, leuk hè. Leuk spelletje. Stop or go. Als je mee wilt doen bij Mark kan het weer. Straks het nieuwe spel van de 538-werkdag. Dit is Will Smith over Miami.

0: Stormier, Dark Before the Dawn. Ik heb altijd het... Het is altijd in mijn leven dat ik iets te vroeg met alles...
1: En nu weer, je ziet het, het schaamt me ook gewoon. Stormier, Dark Before the Dawn, mijn vijfde jacht. Het station waar je deze week Big Ass TV's kan winnen. Om het WK voetbal op te kijken. En die win je als je de scheidsrechters fluit hoort en belt met de studio. Hou die vooral in de gaten, zou ik zeggen. En donderdag win je zelfs tickets voor de wedstrijd van Nederland tegen Japan in Dallas. Dan ben je er gewoon bij, daar.

0: nieuws voor reizigers met Transavia.
1: Toch, zometeen heb je nieuws over... Ja, ik denk
2: ervan. Het deed echt verrassend goed.
1: Daarom.
2: Ja, nou ja, die vliegmaatschappij, Transavia, die had de boel niet op orde. Of dat nu wel zo is, dat hoor je zo.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
13: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
12: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1+1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
22: Thuisin, mooi wonen.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto.
0: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: 538 Nieuws.
10: 2 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Pieter van den Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. De voormalig Olympisch kampioen vervulde de 2 zomerspelen lang. Hij noemt het een grote eer. In coronatijd vroeg het kabinet soms te veel van het Outbreak Management Team. Dat zegt een oud lid daarvan, Jan Kluitmans, tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet naar versoepelingen. En daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk, zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakte ze hem zwart. En als dat niet was gebeurd, had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. En Transavia denkt niet dat er nog vluchten sneuvelen door technische problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. Dat kwam omdat er van alles tegelijk misging, zegt de maatschappij. En nu staan we er weer goed voor, zegt een woordvoerder. Vorig jaar moesten er ook al vluchten uit het schema, toen door een tekort aan toestellen. Het weer dan nog. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland is er kans op een buitje. Vanavond is het droog en zonnig. En morgen meer en zwaardere buien. En ook mogelijk met onweer. En dat was het nieuws op Radio 538.
24: Esther, dank. De 3 grootste files dan. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 9 minuten. Ook vertraging op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Voor de brug over de Zaan. 10. En de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Koentunnel. 9 minuten. En dan de controles. Even goed uitkijken op de A1. Bijvoorbeeld Amsterdam richting Naarden. 11.1. Dat is bij Muiden. Verderop bij Bornerbroek. Hengelo Deventer bij 135.2. Dan de A13. Rijswijk Rotterdam bij Den Haag. 6.9. A16 bij Langeweg. Dat is Dordrecht naar Breda toe bij 54.0. A28 bij Haren richting Groningen vanuit Assen. 195.6. A59 Breda Den Bosch. 96.5. A59 Breda naar Tinteloord bij Langeweg bij 88.6. En de A73 Venlo Echt, oppassen bij Maasbracht. Daar controle 6.7. Alle controles check even je app van Flitsmeister.
25: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
25: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
27: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
28: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
29: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
24: Hey, hey, hey! Yes, voor de maandagmiddag. Schouders eronder met Limp Bizkit en Faithless. Zometeen en eerst Turn the

You're the Love Me Not. Zo, dit is Mark op je radio. Het is bijna 2:15. Heb je een lekker weekend gehad? Nog even terugblikken. Ja, ik vond het een weekend van uiterste, weet je. Het was feest omdat de Efteling haar 74ste verjaardag vierde. Maar het was natuurlijk ook een weekend om te janken, omdat Dua Lipa nu echt officieel van de markt is. Ja, in Londen is ze behoorlijk stiekem getrouwd met haar vriendje. De toekomstige James Bond schijnt. Acteur Callum Turner, ja. Dus de Efteling blies 74 kaartjes uit. Dua Lipa, alle hoop en het sprookjesboek van miljoenen fans. Inclusief de presentator van dit radioprogramma. Dit is 538 met de Bebe Rexha aan Faithless. Ja, herboren is Insomnia, dan in het jasje van New Religion. Direct komt eraan Limp Bizkit.

0: 90's Kid. Hey, je kunt altijd WhatsApp naar de studio. Zeg maar gratis 035-538-5538. Gewoon even toevoegen in je WhatsApp. Markie, maandag, de dag dat mijn koffie twee keer zo sterk moet zijn en mijn geduld drie keer zo lang. Dat zegt Livia uit Pijnakker. Maar gelukkig is er 538. Ah, wat leuk. Fijn dat je luistert. Hey, daarover gesproken, ben jij super scherp? Als het om je geheugen gaat, of vergeet je tijdens het douchen zelfs nog de kraan aan te zetten? Ja, ik ben zeker dat laatste. Ik ben heel goed in afspraken vergeten. Ik denk dat ik zelfs gewoon vergeet dat ik een agenda heb. Weet je, zo vergeetachtig ben ik. Oké, zometeen een bizar verhaal op 538 over vergeten, waardoor 172 jaar gewacht moest worden.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Even oefenen hoor. 15 miljoen mensen. One kiss. Good for you. Nou, dat zijn er toch alweer drie. Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Binnen 1 minuut
19: meer muziek.
4: Tijdens de 538 werkdag.
20: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
21: Iedereen die we verloren zijn, zijn altijd dichtbij.
20: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Hey, goedemiddag.
19: 538. Maak je brand.
0: Hey, en werk ze. Queen en David Bowie zometeen. En je hoort Calvin

Oké, tijd voor een bizar geschiedenislesje. Ja, zo kreeg je ze niet op school, geloof me. 1809, Napoleon valt Spanje binnen. Spanje is woedend, blijf van mijn spullen af. En omdat Denemarken bij Napoleon hoort, denkt een heel klein Spaans dorpje... Oké, nou dan verklaren wij gewoon aan Denemarken de oorlog. Dus geen enorm leger, gewoon een heel pissig klein dorpje. Alleen daarna gebeurt er helemaal niks. Dus geen gevecht, geen kanonnen, geen Deen die struikelt over een Spaanse hooivork. Iedereen vergeet eigenlijk die oorlog gewoon. 172 jaar lang. Tot een historicus een paar jaar geleden een paar paparazzen terugvindt en denkt... Hé, maar wacht even. We zijn nog steeds in oorlog met Denemarken. Er is toen heel snel vrede getekend. En daarmee werd het een van de langste oorlogen ooit zonder slachtoffers. Omdat eigenlijk dus gewoon niemand meer wist dat ze boos waren. Wie zichzelf wel onvergetelijk maakte in 1981? Queen en David Bowie.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Hey, die Calvin Harris die kocht ooit zijn favoriete kroeg in Engeland toen hij failliet dreigde te gaan. Hij betaalde er bijna 2 ton voor en als bonus staat er nu een jukebox naast de bar, of naast zijn bar, met meer dan 100 hits van hemzelf. Je hoort hem zometeen. This is what you came for. Dit is 538.

toch een heel lekker vooruitzicht, hè? Het WK voetbal komt eraan en deze week maak je bij 538 elke dag kans op echt hele vette WK-prijzen. Vanaf vandaag tot en met woensdag win je bij ons Hisense TV's. En op donderdag wordt het nog groter en win je naast die TV ook een trip voor twee naar de eerste poolwedstrijd van Oranje tegen Japan in Dallas op 14 juni. Als je de fluit hoort, dan bel je naar de studio, oké? En dit is Kensington.

0: 538. Met zometeen vanaf 4 uur over een uurtje de middagshow. Eerst is Iris er met het laatste nieuws. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Waarom een tennisser op Roland Garros een flinke boete heeft gekregen.
0: En Tupac komt er ook aan. Lifehouse en Harry Styles zometeen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
3: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel... en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus? Wat een geld.
17: 18.000.
18: Godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar €6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
20: En extra extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: 538 Nieuws. 3 uur.
24: Ik ben Iris Schut. Justitie heeft 30 jaar cel geëist tegen de man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten. De man wilde een relatie met haar, maar zij wees hem af. En dus vindt hij dat de vrouw dit zichzelf heeft aangedaan. buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. En dat laatste lijkt vorige week ook te zijn gebeurd toen er 4 mensen omkwamen. Het kabinet blijft erbij dat rapper J gewoon welkom is. Het Centraal Joodse Overleg besloot naar de rechter te stappen en die eist een inreisverbod vanwege zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Zaterdag is zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem, maar die lijkt vooralsnog gewoon door te gaan. En het tennistoernooi van Roland Garros die heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo die maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke scheidsrechter. Hij zei onder meer dat een man in haar plaats zich beter had kunnen verzetten tegen het veel eisende publiek. Vallejo moet 65.000 euro betalen. Krijg je nog het weer? Lokaal een bui. En rond de 22 graden vanavond en vannacht is het droog. En 15 graden. En morgen, ja, code geel vanwege onweersbuien. En tot zover het 538 nieuws.
0: De 3 grootste files. A2 Sint-Michielsgestel knooppunt Empel. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel de hoofdrijbaan. 11 minuten doe je er langer over. A2 verderop Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en de Empelbrug. Door een pechgeval een klein half uurtje. En 11 minuten voor de A50 Arnhem naar Os. En dat is tussen Heteren en Valburg. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. A1, pas op, Amsterdam naar Naarden bij Muiden, 11.1. A6, Lelystad richting Emmeloord, 100.8. A13, Rijswijk richting Rotterdam bij Den Haag, 6.9. A16, Dordrecht-Breda bij Langeweg bij 53.9. Dan de A58 richting Goes vanuit Bergen-op-Zoom bij Rutland bij 119.8. En de A59, de laatste Breda-Dinteroord oppassen bij Langeweg bij 88.6.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
5: Ah, vet hè? Ja, en natuurlijk de hits op je werkdag. Zometeen Tupac, Shanna, Spyro komt eraan. En je hoort of

Hey, als ik nou zeg Tupac. Het is helemaal niet erg dat je dan nu denkt, Tieten schiet helikopters. Want ja, uiteindelijk, ja. Hij is gewoon neergemaaid in zijn dikke BMW 7-serie. Maar ja, toch had hij stiekem een heel ander leven. Balletopleiding. Deze man heeft gewoon een balletopleiding gehad. Tupac. Ja, had ik ook maar een balletopleiding gedaan, hè? Dan zat ik hier niet. Je hoort het zo meteen.

0: De wijkverpleging in Rijswijk en Barend op de Grasmaaier in Loon op Zand. Hallo Loon op Zand en Rijswijk. Leuk dat jullie een appje sturen, dat jullie zo genieten van de hits. Hey, op weg naar het WK voetbal, daar gaat het natuurlijk ook over in onze ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Vooral over hoe emo wij Nederlanders kunnen zijn tijdens het kijken van voetbal. En Ricky, opa Ricky, had nog een mooi verhaal van vroeger.
1: Ik heb natuurlijk wat ouder. Ik heb nu nog de WK 74 meegemaakt.
2: Hand van God.
1: Nee, dat is niet de hand van God. Maar mijn moeder vertelde, was ik zo boos was dat ik huilend naar buiten ben gegaan.
2: Oh,
1: ik heb de hele
2: kleine Ricky.
1: Ik heb de hele tweede helft heb ik niet gezien. Zo boos was ik op de mof.
0: Morgenochtend, 6 uur zijn ze er weer met ook bij de ochtendshow kans op die fantastische WK-prijzen bij 538, namelijk Hisense TV's en toegang tot de wedstrijd Nederland-Japan in Dallas. En nu, another 54 Ultra.

0: Money.
1: Marshmallow en Kane Brown.
2: Stop or go.
1: Ja, stop or go. Dat betekent tijdens de 538 werkdag bij Dennis, bij Linda of bij mij. Gewoon even 100 euro cashen. In maar 1 minuut. Maximaal 5 vragen. Elk goed antwoord dat jij geeft, levert je 20 euro op. En na ieder goed antwoord krijg je de keuze stop or go. Stop je, krijg je het geld wat je tot dan bij elkaar hebt gesprokkeld. Dus 3 goede vragen is dan bijvoorbeeld 60 euro. Zeg je go, blijven we maar doorgaan. Maar heb je dan een keer een antwoord fout, ga je weer terug naar 0 euro. Win je alleen het 538 Tosti-ijzer. Wil je meedoen? Nou, dan ben je van harte uitgenodigd. Pak even je telefoon. Kun je helemaal gratis aanmelden met de 538-app. Stuur het woord go plus je voornaam naar de studio van 538. En meer hebben we niet nodig van je. Dus go en je voornaam met kans op 100 euro. Olivia Rodrigo en David Guetta komen eraan zo.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Kessie, Keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwakers en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: Binnen 1 minuut
6: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Goedemiddag.
24: 538. Mark Labrand.
1: At Work met de 538 hits. Robbie Williams zometeen en Becky Hill.

0: for go.
1: Ja, en die spelen we deze ronde met Iwan, de schilder uit Limburg. Iwan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat heb jij ooit door een raam gezien wat je niet mocht zien?
2: Ja, een hele mooie vrouw eigenlijk, die s'morgens vroeg de douche instapt. En ja, dat kwam eigenlijk op het verkeerde moment, stonden wij er voor de ramen te overwerken.
1: Nou, verkeerd moment. Dat weet ik niet.
2: Van hier vervelend of zo, hè?
1: Ja, kan ook goed getimed zijn natuurlijk.
2: Ja, precies dat. Ja. Precies dat.
1: Iwan, jij wil meedoen aan het spel Stop or Go. Ik heb in jouw appje wel begrepen bij je aanmelding dat je het liefst een tosti-ijzer wil winnen in plaats van 100 euro.
2: Klopt.
1: Maar nou niet expres vragen fout gaan beantwoorden, hè?
2: Nee, zeker niet. Okay. Zeker niet, zeker niet. Waar is het
1: Je bent schilder, dus je gaat voor de categorie wetenschap?
2: Ja, klopt.
1: Zeg maar go, dan gaan we starten.
2: Go.
1: Wat is de voornaam van de natuurkundige Einstein?
2: Albert.
1: Stop or go?
2: Go.
1: Welke dieren slapen ondersteboven?
2: Oh, welke dieren slapen ondersteboven?
1: Het zijn geen genoes.
2: Koala?
1: Vleermuis.
2: Vleermuis. Ja, dat is een goeie.
1: Jij wilde echt heel graag dat tosti-ijzer, hè?
2: Nee, ja, dat mijn collega, die zegt koala, dus dat is ook een beetje zijn fout. Maar, ja, helaas.
1: Nou ja, dan heb je toch uiteindelijk je zin gekregen. Het 50 tosti-ijzer, super exclusief. Want je brandt zeg maar ons merk in je bammetjes.
2: Ja, super tof.
1: Het komt jouw kant op en veel plezier en blijf lekker luisteren.
2: Super. Dankjewel, man.
1: Doeg, hoor. Stop for now. Morgenochtend bij The Dan Man. Een nieuwe ronde. Onderweg is de favorite, Tugel en Solto. En eerst de Robster, Millennium.

vandaag, memorabele datum. Ja, misschien was je het vergeten, maar vanaf vandaag kun je wellicht voor het eerst sinds lange tijd officieel zeggen dat je volgende maand zomervakantie hebt. Hé, hoe lekker is dat? Ja, of wil je eerder een onverwacht tripje richting Dallas, Amerika, WK voetbal, ons oranje tegen Japan? Daar deze week bij 538 kans op en zometeen bij de middagshow kans op Hisense TV's om lekker het WK haarscherp te bekijken. Veel plezier met Frank en Ayren en dit is Sickness X.

0: Sickness X en Superstring. Iris, wat heb je zometeen in het nieuws?
1: De toekomst van Robin van Persie bij Feyenoord blijft nog even ongewis.
0: De middagshow Frank en Arjen, veel plezier.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: zomerjas met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
2: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
1: Dus, kom op, naar buiten.
2: Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches on the look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: With the OG.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
22: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
23: Peugeot.
24: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Al snel na de eerste coronabesmetting in ons land werd duidelijk dat alleen bron- en contactonderzoek niet genoeg was. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd bij zijn verhoor voor de commissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan. De bouwplaats is afgezet met schermen en de arbeidsinspectie doet onderzoek. Iran praat niet meer met Amerika, ook niet via bemiddelaar Pakistan. Ze willen eerst een volledig staakt het vuren in Gaza en Libanon. Ook moet Israël stoppen met aanvallen voordat er weer verder wordt gesproken. Zij zijn de laatste dagen ver opgetrokken naar het noorden van Libanon en vallen doelen aan van Hezbollah. En het is nog niet zeker of Robin van Persie ook volgend seizoen hoofdtrainer is van Feyenoord. Dat zeiden de nieuwe directeuren net tijdens hun presentatie in de Kuip. Ze gaan eerst het afgelopen seizoen analyseren en pas daarna beslissingen nemen. Van Persie kreeg afgelopen seizoen veel kritiek op tegenvallende prestaties. Uiteindelijk werd Feyenoord wel tweede in de Eredivisie en plaatste zich ook direct voor de Champions League. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Morgen buien met vooral in de middag ook kans op onweer en hagel. Het wordt dan rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
11: En dan heel graag het verkeer. Jelte, staan 27 files en de langste nu op de A2 Maastricht-Eindhoven. Dat staat voor Maasbracht 41 minuten. Komt door een auto met pech. Op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Drachten en Peetsterzwaag. Daar is een vrachtwagen met pech en die zorgt voor 22 minuten file. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk en de IJssel. Daar staat 20 minuten. Flitsers op de A7 als je rijdt tussen Den Oever en Amsterdam bij 6.7. En nog eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 19.9.
16: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
26: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
27: Hak je dag! Nu met Club Karwei. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
16: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
29: De 538-middagshow.
11: Welkom allemaal, daar zijn we weer met de 538-middagshow. We trappen af met Alex Born.

0: met een veel ouder iemand samen is.
1: Ja.
0: Kan getrouwd zijn, kan gewoon een lange relatie hebben.
2: Ja, heel leuk.
0: Of kort, een fling, vind je dat ook oké? Okay?
2: Een fling?
0: Een fling. Een situationship.
2: Dus dat is niet serieus, maar toch ben je met een oude iemand. Ja. Ja, is ook goed.
0: Ja, ook goed.
2: Ja, ik zag Ferdinand Porsche, zo heet hij volgens mij. Of nee, Wolfgang Porsche heet hij.
3: Wolfgang Porsche.
2: Wolfgang Porsche is de jongste zoon van Ferdinand Porsche. En die is in de 80 en die gaat nu trouwen met een vrouw van in de 60. Ja, dat is gewoon natuurlijk gewoon een hertje. Dat is gewoon een puppy.
3: Ja, een youngtimer.
2: Ja, en daar horen wij natuurlijk altijd die oude heren en dames vertellen over hun jonge puppies. Maar ik zou wel eens gewoon het hertje willen spreken eigenlijk.
0: Ja, en hoe dat dan is. En mag er een flink gat tussen zitten?
2: Ja, dat hoop ik ook, ja. Wel meer dan 10 jaar,
0: ja,
2: toch?
0: Wel meer dan 10, denk ik. Ah, joh, wacht.
2: Is jouw partner, of degene met wie jij een relatie hebt, is die een stuk ouder dan jij? Zou je even willen bellen? 0909-3000-538. Of het even laten weten in de app natuurlijk.
0: Ja, benieuwd of je dus echt tegen dingen aanloopt.
2: Ja.
0: Vraag me af.
2: Ja, en misschien dat je zegt, jongens, het raad ik iedereen aan.
0: Ja, het is misschien alleen de omgeving die moeilijk doet. Dat
2: kan,
0: hè?
2: Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja. Weet je, hoe vertel je dat inderdaad? Ja. Maar misschien ben je wel de lachende derde. Toch?
0: Zou zomaar kunnen.
2: Ja.
0: Net zoals Pamela Anderson, toch? Die 4 dagen getrouwd was met iemand en miljoenen.
2: Ja, die heeft
0: maar toch niet voor het geld, hè?
2: Was dat Pamela Anderson?
3: Dat was volgens mij. Nee,
2: dat was die andere. Was dat
3: was die andere, wel Playmate. Ja,
2: ja, het was diezelfde tieten, Anna Meisje.
0: Anna.
2: Die was het. Ja. Goed. Ben jij met iemand die veel ouder is dan dat jij bent? Zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. Of laat het even weten in de 538-app en dan nemen we contact met je op. En welkom bij de

0: 30 jaar, hé?
1: Ja.
0: En hoe lang zijn jullie samen?
1: Bijna 5 jaar.
0: En waar hebben jullie elkaar opgedoken, even bij het begin?
1: Op een feestje van gezamenlijke vrienden.
2: Oh ja, en hij kwam iemand ophalen?
1: Hij was er al. En ik zou net naar huis gaan en ik had de laatste bus gemist.
3: Ja.
0: En wat was je eerste indruk? Dacht je wel een oude vent of wat dacht je wel een leuke man?
1: Nou, hij had wel iets eigenlijk.
0: Ah, en val je altijd op ouder of is hij je eerste oudere?
1: We zullen eigenlijk tegelijk op elkaar. Dus,
3: Maar heb je daarvoor ook oudere partners gehad?
1: Wel iets ouder, ja. Maar niet met 20 jaar verschil.
3: Maar had jij 20 jaar geleden gedacht, ik ga eindigen met iemand die 20 jaar ouder is dan ik?
1: Nee.
3: Wat zijn de voordelen, Monique? Hij gaat natuurlijk vroeg slapen.
1: Nou ja, zelf wat meer levenservaring.
3: Ja, dat is wel lekker, ja.
1: Ja, je hoeft niet altijd weg of uit te gaan om het gezellig te hebben.
0: Ja, zijn er dingen waarvan je denkt, nou, daar merk ik wel dat hij wat ouder is?
1: Ja, lichamelijk.
3: Ja.
0: Oh ja?
3: En wat voor dingetjes dan?
1: Dingen wat in de slaapkamer gebeurt, zeg maar.
3: Oh ja.
0: Oh echt?
1: Ja, maar ik heb zoiets van, als je voor een relatie met een iets ouder iemand of een ouder iemand kent, kiest, je weet dat het kan gebeuren, dat het niet allemaal meer prima werkt.
3: Ja.
1: Maar ik vind seks niet het belangrijkste in een relatie. Het gaat om wat je aan elkaar hebt, vind ik.
3: Maar het lukt nog wel, Monique, in de slaapkamer.
1: Oh ja.
3: Oké, okay, maar of jij bent misschien heel kinky?
1: Nee.
3: Maar goed, jullie houden zoveel van elkaar, dus dat komt ook wel goed.
1: Dat komt wel goed. Liefde overwint alles, toch? Zeggen ze.
0: En de omgeving, was die meteen oké? Okay, of dacht hij wel zo? Wat ga je doen?
1: Nou ja, ik heb een paar vriendinnen verloren die dus niet die relatie goedkeurden.
0: Oh?
1: En natuurlijk ook mijn ouders, die hadden er in het begin ook moeite mee.
0: Maar best wel heftig, want jullie hebben 5 jaar met elkaar, dus je was 40.
1: Ja.
3: Maar wacht heel eventjes, waarom zouden vriendinnen afscheid van jou nemen dan?
1: Nou ja, die hadden zoiets van, jij bent met een veel ouder iemand, dat past niet in de groep.
3: Oh, die ben je liever kwijt dan rijk, toch?
1: Ja, precies.
3: Ja.
0: En is er iemand die jou beticht heeft van, je bent een gold digger?
1: Ja, een van die meiden.
3: Oh, heeft die centen, Monique?
1: Nou, nee, maar je moet het zelf van maken, toch?
3: Is ook zo. Hij gaat wel binnenkort met pensioen dan, of niet? Of is hij al klaar met werken?
1: Hij mag nog 2 jaar en 3 maanden.
3: Dat is ook gek, want jij moet nog vol aan de bak en hij zit al lekker thuis.
1: Ja, precies.
3: Kan hij een beetje voor jou zorgen?
1: Ja, en andersom. Dus we zorgen goed voor elkaar.
0: Dat is vind je het een aanrader?
1: Ik vind het van wel.
0: En dat doet een beetje zo'n geniepig dingetje erachter. Waarom? Ja, want wat is zo fijn?
1: Nou ja, net wat ik zeg van, ze hebben wat meer levenservaring, wat meer wijsheid en...
3: Ja.
0: En wat meer rust misschien.
1: Ook dat.
0: Ja.
3: Nou, over 20 jaar bel ik je. Oh nee, dat werkt zo niet. Nou, goed. Nee, dat werkt zo niet.
1: Ja, en mijn ouders, die hadden er in het begin ook wel even moeite mee.
3: Ja, dat lijkt me nou even helemaal niet overgaan. Want dat lijkt me wel heel heftig, toch? Zo'n reactie. Dat wil je niet.
1: Nou ja, hij heeft ze wel gelijk voorgesteld ook dat hij al wat ouder was.
3: Ja.
1: Nou, en mijn vader, die is ietsjes ouderwets nog. En die had zoiets van, nou, ik moet het eerst aanzien.
3: Ja.
1: Maar toen hij zag dat hij goed voor me was, dan vond hij het ook prima.
0: Kijk. Dat is het belangrijkste, toch?
3: Ja, joh, die heeft een leeftijdsgenoot vriend nu erbij, toch? Ja.
1: Ja, zo ongeveer. En ze liggen ook wel aardig op één lijn met opvattingen en meningen, dus...
3: Ach, goed. Nou, Monique, wat tof dat je even inbelde.
1: Ja, graag gedaan.
3: En groeten thuis.
1: Zal ik doen.
0: Doei.

0: Toto en Afrika op 538 in de middagshow. Zit er iemand te luisteren? We hebben elke dag een zoektocht. Zit er iemand te luisteren die met een ouder iemand samen is? En we hebben Monique. Hallo Monique.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, goeie. Je mag het eigenlijk niet vragen, maar hoe oud ben jij Monique?
1: Ik ben 45.
0: Jij bent 45. En jouw partner?
1: 65.
0: Wauw.
2: Keurig. 20.

0: te winnen in dit radioprogramma.
1: Ja, we moeten. Je moet niet te veel praten, want we moeten veel weggeven.
0: Niet veel praten?
1: Niet te veel praten.
0: Moet naar huis?
1: We gaan muziekjes draaien, dingen weggeven.
0: Hou je mond. Nou, maar als jij om 7 uur niks gewonnen hebt in dit radioprogramma, dat is echt gek.
1: Wat heb je dan gedaan? Heb je niet geluisterd?
0: Heb je niet goed geluisterd? Nee. Ja. Nee, er is erg veel te winnen. Deze hele week trouwens, donderdag de grote hoofdprijs. En dan kun je reis naar Amerika winnen. Ja. Ga je naar het voetbal.
1: Bizar.
0: Ga je naar het WK toe.
1: Ja.
0: Je kunt vandaag een televisie winnen. Niet zomaar eentje, maar eentje van 55 inch.
1: Is dat groot? Is
0: dat
1: klein?
0: Dat is gigantisch.
2: Ja, dan kun je gewoon een muur vervangen.
0: Dat is heel groot.
1: Ja, is echt heel groot.
0: Ja, dat is groot. Ja, ik weet niet wat jij groot vindt natuurlijk. Ik weet niet wat jouw ervaring is op dit gebied.
1: Nou, ik heb een beamer thuis. Nee, maar het is volgens mij van mij 1 meter.
0: Jij projecteert?
1: Ik projecteer.
0: Jij projecteert shownieuws thuis?
1: Ja, zeker.
0: Wauw.
1: Ja, maar goed.
0: Nee, dit is anders. Dit komt in een afstandsbediening.
1: 1,40 meter.
0: Ach, god, daar ga je al. Wat is 55 inch? Ik denk meer dan. Dat is 130, denk ik, toch?
2: Zoiets. Hij is beelddiagonaal van 1,40 meter.
0: Wow!
1: Ja,
2: dat is mega.
0: Die kun je winnen zometeen. En, heel leuk, je kan samen met ons in de Oranje Kroeg Nederland-Japan gaan kijken. En daar kun je toegang toe winnen zometeen.
1: Ja, daar zijn wij natuurlijk bij. Maar er zijn ook Maarten Steenkelenburg is erbij. Rodriguez Maduro is erbij. Dus wordt één groot gezelligheid.
0: Echt een goed feestje.
1: Ja.
0: Dat win je zo meteen. En het nieuws van 4:30 komt eraan, Iris. Wat heb je mee en wat geef je weg?
3: Welke voetballer op 1 knie is gegaan?
4: Het grootste sportevent ter wereld.
5: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En deze donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
4: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
4: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
12: 18.000.
14: Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
13: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar 6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
12: Kenneth Smit.
14: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
21: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
22: Helemaal los bij Ethos.
23: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
26: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
27: Altap.
26: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
28: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
29: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
30: Hey, ben je er weer?
31: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
30: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
31: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
30: Ja, lekker. Je
32: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
33: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: Vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Morgen buien, ook kans op onweer en hagel. Ja, het wordt even anders morgen. Het is morgen een graad of 23. En dan verkeer graag, Jelte.
2: Er staan 46 files, de langste nu op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Dat staat voor Sint-Joost, 3 kwartier. Op de A7 zijn problemen door een vrachtwagen met pech. Dat staat tussen Groningen en Heerenveen voor Beesterswagen 1/2 uur. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond, daar staat 23 minuten. Flitsers staan er op de A7 tussen de grens en Groningen bij 250.7. Op de A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwmeer bij 28.2. A28 Amersfoort-Zwolle 61.8. En de A29 Rotterdam-Dinteloord bij 101.9. De laatste op de A3. 73 tussen Nijmegen en Venray, daar staat een flitser bij 74.4.
0: Het is 1:05. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
32: Goedemiddag. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om de uitzonderingen die gaan gelden voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen namelijk wel heel makkelijk ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken.
0: Maar dat is toch prima?
32: Ja, maar dat lijkt dan
0: daar allemaal zit toch niet het kattenkwaad, zou ik zeggen?
32: Nee, maar dan zijn ze bang dat mensen de
1: stichting gaan oprichten.
32: Ja, precies.
2: Maar ik wil toch zo graag weer vuurwerk.
0: We willen wel iets,
2: ik wil knallen.
0: Ja.
32: Het lijkt erop dat de wolf die vorig jaar een hardloopster aanviel op de Hoge Veluwe daar is vertrokken. De wolf is al maanden niet meer gezien. En daarom heeft Gelderland de vergunning om hem dood te schieten ingetrokken. Alvast een vroeg verjaardagscadeautje voor rapper J. Het kabinet blijft erbij dat hij gewoon welkom is. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter, maar het ministerie van Asiel verandert niet van standpunt. De organisatie eist een inreisverbod vanwege antisemitische uitspraken uit het verleden. Zaterdag is zijn eerste concert in de Gelredome en dat is dan op zijn verjaardag. Pieter van Hoogband is over 2 jaar niet meer de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft hij op Instagram. Pieter was 2 zomerspelen de chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht.
0: Hij heeft mij een keer thuis uitgenodigd. Het was echt helemaal te gek. Dus ik naar hem thuis toe. En een bakje koffie gedronken. En ik zat al de hele tijd, dacht ik van, durf ik het te vragen? Durf ik het te vragen bij Pieter? Ik dacht, ik wil die medailles zien.
32: Ja.
0: Toch? Dus op het eind dacht ik, ga het vragen van, hey, waar zijn dan de medailles? Nou, ik heb hem 2 uur niet gezien. Hij is zoeken. En wat denk je? Hij was het kwijt.
32: Oh.
0: En is me altijd bijgebleven. Hoe kan het nou dat je je medailles kwijt
1: bent? Jij denkt, die stallen ze uit. En
0: dat zou ik doen.
1: Bonk, dat
0: ja, natuurlijk.
1: Is onder een spotlicht. Nee, dat ligt in een laadje ergens achter.
0: Hoe is dat bij jou thuis?
1: Ja, geen idee.
0: Jij bent met taken.
2: Heb je een soort takenmuseum?
1: Nee, absoluut. Nee, maar dit is echt. Ik heb ook wel eens gevraagd van, mag ik het voelen? Je wil voelen.
0: Dat ja.
1: Hoe ziet het eruit? Nou, die is ook 3 dagen weg geweest.
0: Geen idee.
3: Bizar. Kenneth Taylor is op 1 knie gegaan. Hij heeft zijn vriendin Jade Anna ten huwelijk gevraagd. Dat delen ze net zelf op Instagram. Taylor speelt nu bij Lazio in Italië. Maar het lijkt erop dat het aanzoek in Amerika was. Als locatie bij de foto staat namelijk Miami. En bij de Zwitsers-Duitse grens heeft de douane een opvallende controle uitgevoerd. Een vrouw die terugkwam van vakantie bleek maar liefst 55 stuks bagage bij zich te hebben. Ja. Nou, ze hadden er 20 minuten voor nodig om alles door de scanner te halen en te controleren en zo. Was allemaal goed. Behalve het aantal koffers, ja, was er eigenlijk niks bijzonders aan de hand met die bagage.
0: Maar mag je er zoveel meenemen?
1: Als je betaalt,
0: ja,
1: als je ervoor betaalt.
0: Ja, precies. Ja? Ik heb ook wel medelijden met een man. Die zie je al, weet je wel, aankomen.
1: Ja. En hoeveel auto's heb je nodig om die koffers te krijgen?
0: Dan heb je ook een hele hoop auto's mee. Ja, inderdaad. Iris, dank.
1: Graag gedaan.
4: 538. De 538 Middagshow.
0: Pink zo meteen. Ook Offenbach komt eraan. Na Somber, dit is Homewrecker.

0: Waar wij helemaal klaar zijn voor het WK.
1: Ja, zeker. En er zijn nieuwe regels. En daardoor gaat het hopelijk allemaal een beetje vlotter.
0: Ja, de regels zijn veranderd. Gisteren was er al een primeur te zien bij die oefenwedstrijd tussen IJsland en Japan. Maar er blijken dus allemaal regels erbij zijn te komen.
1: Ja. Maar met dat tijdrekken, dat eeuwige slome bal schoonmaken, rechtleggen, gaspolletje weghalen, dat is weg.
0: Maar welke allemaal? Aan de telefoon iemand die een Champions League finale heeft gefloten, een EK-finale. En ook bij twee WK's was, die Messi wel eens van het veld heeft gestuurd. Ronaldo een paar kaarten gaf, gewoon omdat hij dat leuk vond. Nee hoor. Björn Kuipers! Björn!
2: Ja, een hele goede middag.
0: Hoe is het met je?
2: Nou, heel goed hè. Net terug van de Europese finales, dus het gaat uitstekend.
0: Hey, kun jij eens inzichtelijk maken voor ons welke regels er allemaal bij zijn gekomen voor het WK dat aanstaande is?
2: Ja, ik hoor je net al zeggen, dat tijdrekken dat moet natuurlijk worden aangepakt. En dat gaan we ook natuurlijk doen. Die effectieve speeltijd die moet worden verhoogd. En we hebben natuurlijk de regel al toegevoegd dat die keeper maximaal 8 seconden die bal mag vasthouden. Maar er komen er op het WK ook een aantal bij. En eentje daarvan, nog twee eigenlijk. En dat is bij inworp en doeltrappen wordt een zichtbare countdown door de scheidsrechter gebruikt van 5 seconden. En duurt dat te lang, bijvoorbeeld bij een inworp, dan gaat de inworp naar de tegenstander. En sterker nog, bij een doeltrap, als de keeper te lang doet over een doeltrap om die uit te spelen, dan volgt er een hoekschop.
0: En wanneer gaat die klok lopen?
2: Wanneer de scheidsrechter het gevoel heeft dat de mogelijkheid is dat de bal in het spel kan worden gebracht. Ja. En dat is natuurlijk, wij zagen natuurlijk in de Champions League finale ook wel hè, bij Arsenal dat er wat vertraging in zat. Dus dat is een goede richtlijn die goed gegeven wordt richting de man op het veld. Dat je pas kunt gaan tellen op het moment dat je zelf het gevoel hebt dat die counting nu kan beginnen.
1: Dus ja, die zichtbare countdown is gewoon een handgebaar van de scheids. Of zien we dan een klokje?
2: Nee, je ziet een zichtbaar handgebaar en dat probeer je zo duidelijk mogelijk te doen van 5 en terugtel het naar 0. En als die bal nog niet gespeeld is, dan volgt die maatregel. Een andere belangrijke is natuurlijk ook dat die wissels veel sneller moeten worden uitgevoerd. En daar hadden we een primeur van, zeiden jullie, maar dat hebben we al eerder gezien. Hè. Suarez is daar een goed voorbeeld van in Amerika geweest, waar die wissel niet snel genoeg werd uitgevoerd. Want die speler krijgt 10 seconden de tijd, zodra dat het wisselbord de lucht ingaat, krijgt die speler 10 seconden de tijd om het veld te verlaten. En gebeurt dat niet, en hij is niet binnen 10 seconden gewisseld, dan moet hij invallen, minimaal 1 minuut wachten tot hij het veld opmaakt.
3: Maar dat is wel een leuke. Maar wat als iemand geblesseerd is en moeite heeft om naar de kant te komen? Want dat doen ze natuurlijk vaak ook een beetje alsof.
2: Ja, ook daar gaan wij tegen optreden. Dat minder theatraal omgaan met blessures. Dat faken van blessures. Dus als een veldspeler op het veld wordt behandeld voor een blessure, dan moet hij minimaal 1 minuut ook buiten het veld blijven. Dus hij kan er niet op het veld blijven, tenzij er een gele kaart is gegeven of een rode kaart gegeven voor de overtreding, of een hoofdblessure is, of een situatie met de keeper is.
0: Had je al deze regels niet kunnen vangen met een realistische speltijd? Gewoon een, zoals bij basketbal, gewoon klokje aan uit?
2: Ja, ik ga je toch vertellen, dat hebben we al veel vaker geprobeerd om dat in te zetten. Er is ook mee getest. Als we effectieve speeltijd gaan spelen in het voetbal, dan duurt een wedstrijd geen 90 minuten. En dan gaan ze dan zeggen, na effectieve speeltijd 60 minuten, dan gaat die wedstrijd zo 2,5 uur duren.
0: Denk je?
2: Dat denken we niet, dat weten we zeker. Dat hebben we getoetst.
1: Maar hoezo?
2: Omdat er zoveel onderbrekingen dan zijn, dat die spelers gewoon allerlei rust pakken en dat die wedstrijd gewoon veel langer duurt. En gezien ook, en ook die jeugd die natuurlijk allerlei veel meer snelheid wil in dat spel. Ik denk dat dit uitstekende momenten zijn om het spel minder te vertragen.
1: Ja, maar ik wil toch nog even aan je voorleggen. Ik sta in het veld, ik moet wisselen, maar ik ben toch net door mijn enkel gegaan, inderdaad, zoals Jelte zegt. Ik ga toch een beetje hinkepinkend die kant op. Ik heb echt pijn, vind ik zelf. Jij hebt het niet gezien, wat gebeurt er dan? En ik haal 10 seconden niet.
2: Nee, dan moet die speler die erin komt, die moet gewoon minimaal 1 minuut wachten. Dus een wissel moet binnen 10 seconden worden uitgevoerd.
1: Mooi, ik hou hiervan.
0: Hey, en het handje voor de mond, dat wordt nu natuurlijk wel eens gebruikt ook om te overleggen, maar het mag niet meer op een andere manier, begreep ik.
2: Ja, dat is nogal wat, vind ik. Spelers die bewust tijdens confrontatie hun mond afschermen, dus die hand voor de mond, terwijl zij beledigen of misschien wel discrimineerde uitingen doen, ja, dat is een rode kaart. En het gaat gelijk van het veld. Dus de vraag is, die spelers.
0: Wat ze ook gezegd hebben, Björn.
2: Wat zei je? Het gaat ook om die reactie van die andere speler. Maar spelers moeten gewoon één ding weten nu. Je moet, als je met elkaar praat, niet meer die hand voor de mond doen. Want dat riskeren van een rode kaart.
1: En met overleg met anderen mag het wel nog. Dus ik zeg even iets tegen mijn medespeler. Ja, dat is dan prima. Dus het kan nog steeds. Ja, precies. Ja.
0: Is er nou één regel bij, Björn, waarvan jou, dat je handen jeuken, dat je denkt, jammer dat ze die er niet bij hebben gezet?
2: Nou, ik vind dit allemaal wel goede ingrepen. Met name omdat die spelvertragingen weg moeten. En die injuries, dat faken van een injury. Hè, een speler die doet of die geblesseerd raakt. Dat zullen we veel minder snel zien. Dus ik denk dat het snelheid van het spel zeker de goede komt.
1: Ja, dat rollenbollen.
0: Ja.
1: Ja, is klaar.
0: Björn Feyde, en dank voor je uitleg.
2: Succes.
0: Fijne week. Hoi, hoi.
2: Jullie ook, hoi.
0: Spink en Try in de middagshow.

0: Marshmallow, where we go hier op 538, nieuwe muziek in de middagshow.
1: Ik vind dat persoonlijk dat we al lang niks hebben weggegeven.
0: Klopt, want we zouden heel veel weggeven. Ja, we gaan leuke dingen weggeven. We zijn helemaal klaar voor dat WK. Wat we onder andere gaan doen, onder andere zeg ik, is we hebben onze eigen kroeg in Amsterdam waar we voetbal gaan kijken. En daar kun je bij zijn. En wat wil je? Want zo zaten we ook te denken. Wat wil je? We willen voetbal kijken. Waar wil je dat doen? Dat wil je in de kroeg. Oké, dat wil je in Amsterdam doen. Oké. Ja. Wat wil je nog meer? Je wil met voetballers kijken, toch?
1: Ja. Wel leuke mensen om je heen hebben.
0: Ja, dus we zitten daar met Stekelenburg en Maduro komt ook.
1: Ja.
0: Je wil muziek.
1: Muziekje, want tuurlijk, je wil even kunnen mee hossen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus dat hebben we ook geregeld. Wolter Kroes, die komt optreden.
1: Hey.
0: En als je daarbij wil zijn, kun je deze hele week toegang winnen tot die Oranje Kroeg. En dan kan je met ons voetbal gaan kijken.
1: En vergeet de hapjes niet.
0: De hapjes!
1: Ook
0: heb ik niet aangedacht, moet ik zeggen. Heb jij geregeld aan de hapjes?
1: Tuurlijk, kom ik niet.
0: Oké, dan gaan we dingen eten waar we nog nooit van gehoord hebben.
1: Ja, klopt.
0: Dat win je zo meteen. En donderdag de grote hoofdprijs. Hè. Dan mag je naar Amerika toe. Je mag dan naar het WK voetbal. Hè. Allemaal hier bij 538. Dit is de middagshow. Risk it all. Dit is de nieuwste Bruno Mars.

0: de middagshow van 538. En Risk It All, het is bijna 5 uur, Iris. Dat betekent dat wij zo meteen het nieuws hebben natuurlijk met jou. Wat heb je mee voor ons?
1: Serena Williams maakt haar comeback.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: It's playtime. Easy Toys.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
13: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
14: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Nieuwe Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
20: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
19: Dus kom op, naar buiten.
20: Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
21: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
22: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
24: 538 Nieuws.
25: 5 uur.
26: Schut. De burgemeesters hebben in coronatijd flink geworsteld met de invoering van de avondklok. Dat zei de burgemeester van Den Bosch tegen de parlementaire enquêtecommissie. Ze vonden het een hele strenge maatregel, maar stemden uiteindelijk met grote tegenzin toch in. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen in plaats van zijn eigen. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat dat juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat zaterdag en volgende week maandag in het Gelredome in Arnhem. En Serena Williams die maakt haar comeback als professioneel tennisser. Ze stopte na de US Open van 2022, maar zal binnenkort haar rentree maken. Sterker nog, dat doet ze volgende week al op het WTA-toernooi van Queens. Ze heeft een wildcard gekregen om samen met de 19-jarige Canadese te gaan dubbelen. Of we haar ook weer op Wimbledon gaan zien, is nog niet bekend. Krijg je nog het weer, blijft droog en vannacht is het 15 graden. Morgen buien met vooral in de middag ook kans op onweer en hagel. Er geldt een code geel. Het wordt rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
0: En dan graag het verkeer, Jelte.
27: Er staan 42 files, de langste nu op de A6, Lelystad, Emmeloord. Voor de Ketelbrug staat toch een ongeluk, 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Houten-Oost en Oude Rijn, 27 minuten. En op de A35 Enschede-Almelo, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Delden en Almelo-Zuid staat een file van 8 kilometer. Met een extra reistijd van 54 minuten. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 38,3. Op de A7 richting Duitsland bij 230,4. Op de A77 tussen de grens met Duitsland en Boksmeer, daar staat er ook eentje, daar staat hij bij 10,9.
28: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
29: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
30: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
29: Zo geregeld. 123inkt.nl.
28: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
34: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: Swift en de Fate of Ophelia, de middagshow van 538.
1: Waar het een show is waar het gewoon gek is als je straks niet, als je met lege handen staat.
0: Het is de grote weggeefshow.
1: Maar het nadeel kan zijn dat je als luisteraar denkt, waar zijn we mee bezig, waar win ik wat voor?
0: Precies, het is veel.
1: Even heel duidelijk zijn
0: exact
1: nu wat je kan winnen.
0: Zometeen maak je nog kans op een tv.
1: Ja.
0: Later deze week maak je ook nog kans op een trip naar Amerika. Mag je zelf naar het WK toe.
1: Ja, naar Nederland-Japan.
0: Ah, te gek.
1: Ja.
0: En als jij nu wat wil winnen?
1: Dan ga je met ons in de kroeg ga je die allereerste wedstrijd kijken.
0: Ja, wij dachten, wat is nou het allerleukste wat we kunnen doen als het WK is? En toen dachten we, nou, met in de kroeg met z'n allen voetbal kijken.
2: Ja, geweldig toch? En iemand anders die de bom pakt, dat is ook altijd belangrijk.
0: Precies, gratis even niks.
2: Zeker weten.
0: Met het liefst zoveel mogelijk internationals. Dus Maarten Stekelenburg is er ook bij. Maduro komt ook mee voetbal kijken. En we moeten natuurlijk muziek hebben.
1: Maar dus Walter Kroes komt dus langs. En hapjes en drankjes in veelvoud, ja.
0: Ja, zou je het leuk vinden om met ons voetbal te kijken in de Oranje Kroeg. We willen een spelletje gaan spelen. Ja, we willen een spelletje gaan spelen. En daarvoor moet je wel even heel goed opletten en heel goed luisteren naar dit legendarische voetbalfragment.
3: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan.
0: Ik krijg serieus een beetje kippenvel.
1: Ja, eerlijk, hè?
0: Oké, zou je het leuk vinden om naar die Oranje Kroeg te gaan? Dan gaan wij dus samen de wedstrijd Nederland-Japan kijken in Amsterdam.
1: Ja, je mag 3 vrienden ook nog meenemen.
0: Te gek. Bel dan even 0909-3058. En dan gaan we jou dus een vraag stellen. Naar aanleiding van dit fragment van Jack van Gelder. Dat was de kwartfinale Nederland-Argentinië 1998 uit mijn hoofd.
2: Ja, erg.
0: 0909-3058. Bel ons als je het leuk vindt om daarbij te zijn. Nou, gaan we dus ook gelijk even.

0: Hallo met 538 de middagshow.
1: Ja, goedemiddag, Paul Eklens. Hi.
0: Heet je Paul?
1: Ja.
0: Paul, kunnen we jou er een beetje bij hebben in de kroeg?
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Paul, goed luisteren, want we hebben een vraag voor je bij het fragment dat je net hoorde. En als je een fout hebt, dan ga ik gewoon naar de volgende beller, oké?
1: Okay? Ja, snap ik.
0: Het was dus Jack van Gelder, kwartfinale. Nederland-Argentinië, WK van 1998. Vraag aan jou, Paul. Hoe vaak zegt Jack van Gelder Dennis Bergkamp tijdens dit legendarische fragment?
1: Oh, wat een vraag.
0: Ja, gokken. I know. Roep maar wat.
2: Ja.
0: Nu zeg je.
1: 7 keer.
0: Paul is niet goed, helaas. We moeten naar de volgende beller toe.
1: Yo.
0: Wasselen. Hoi. Ik heb wat problemen met de telefoonlijnen.
3: Wat gaat er mis?
0: Het kan ook mijn vettige vingers zijn.
2: Ik denk dat jouw vettige vinger... Mag ik eentje doen?
0: Ja, doe jij eens. Nee, die moet je dan niet indrukken. Dan moet je op die... Ja, die moet je...
2: Ja, sorry, ja. Techniek. Maar goed, ja. Het werkt wel.
0: Hallo met de middagshow.
4: Hoi, met Jori.
0: Jori, hoe vaak denk jij?
4: 11 keer.
0: Jij denkt 11 keer. Is ook niet goed. Helaas.
2: Ja. Ik ben nu techniek, hè? Ik mag.
0: Oké,
2: komt-ie.
0: Komt-ie. Eigenlijk gaat het over de telefoon.
2: Ik leer snel.
0: Ja.
2: Hallo?
4: Hallo, Ricardo.
0: Ricardo!
4: Yo!
0: Hey, hoe vaak denk jij?
4: Ik heb eigenlijk niet kunnen luisteren omdat ik aan het bellen was.
0: Oh nee.
2: Ja, hoezo?
4: Maar mag ik gewoon gokken?
2: Tuurlijk, toch?
0: Oh ja, je mag gokken.
2: Ja, wat is dit?
0: Ja, je mag gokken. Ja.
4: Wat, ik mag op rekening nog een keer horen.
2: Nee, we zijn...
4: Doe elf keer.
2: Ach.
0: 11 keer.
2: Dat is jammer.
0: Die graag erbij gehad, helaas.
2: Oké, ga door naar de volgende.
0: Ja. Het gaat goed hoor met die telefoon.
2: Niet heel vroeg juichen. Even kijken, gaan we. Ja. Ik kan ook niet meer. Nee, ik ben eraf gegooid.
0: Ja, je denkt dat als je zit te luisteren, dan denk je wat een gestunt. Waarom zou je niet de telefoon op kunnen nemen? Nee, niet die knop. Wat doe je nou?
2: Ja, alles is weg nu. Maar, Jelt op links. Ik heb backup.
0: Jij denkt natuurlijk, waarom duurt het allemaal zo lang? Wat is dit? Nou, we hebben een heel geavanceerd telefoonsysteem.
2: Ja, misschien te geavanceerd voor ons. Ja. Maar als het goed is, hebben we nu iemand. Hoi. Oh.
5: Hi, met Sabrina.
0: Sabrina, hoeveel denk jij? Hoe vaak werd er Dennis Bergkamp geroepen?
5: 8 keer.
0: Is niet goed.
2: Sabrina, wat zonde. Oké, we gaan door naar de volgende. Even kijken. Dan hebben we hier nu. Nee.
0: Ja. Dat lukt jij niet, hè?
2: Nee, mag niet meer.
0: Nee. Ah. Wat gedoe met de telefoonlijn.
3: Wat is er aan de hand hiermee?
0: Ik wil het even goed uitleggen, anders denken mensen echt dat we debiel zijn.
2: Dat zijn we wel een klein beetje.
0: We drukken dus op opnemen, maar er gebeurt niks. Nee, dat is een beetje.
2: Maar goed, we hebben.
0: Ja, hallo met de middagshow.
6: Goedemiddag, bedankt.
0: Hoe vaak denk jij dat er Dennis Bergkamp wordt geroepen?
6: Ik denk 12 keer.
3: Jeetje.
2: Nee, sorry.
0: Dat is een groep ook. Oké, we gaan snel naar de volgende.
2: Oké.
0: Ja, dat gaat wel heel lang duren.
2: Ja, komt-ie. Ja.
0: Ja, dat zeg je. Hallo, met Frank en Aiden.
7: Erik hier, ik dacht 6 keer.
2: Erik, jammer. Nee. Het is niet goed.
0: Het is ook niet goed.
2: Oei. Oké, komt-ie. Ja, hoi. Je bent er.
8: Goedemiddag. Randy.
2: Andy.
8: Yes.
0: Andy. Hoe vaak denk je, Andy?
8: 10 keer.
0: 10 keer denk jij, dames en heren. Wij hebben een winnaar. Nou, oké. Laten we even met z'n allen meetellen. Dan komt hij, hè? Ja.
9: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp.
2: Helemaal goed, Andy.
0: Andy, dat waren de 10. Ja, goed nieuws. Jij wint een compleet verzorgde WK-avond voor jou en dus ook 3 vrienden. In onze oranje kroeg voor de wedstrijd Nederland-Japan. En je krijgt ook een borrelpakket. De prijs die wordt verzorgd door Old Amsterdam. En al die mensen die een fout antwoord die hebben gegeven, die krijgen ook een borrelpakket van Old Amsterdam.
3: Ja,
0: we zijn niet te lullig.
3: Ah, mooi.
0: Dat was ik nog even vergeten.
2: Ja, dat hadden we op zich wel nog kunnen zeggen toen was sprake.
0: Maar wij waren druk met die telefoonlijnen hier. Andy, we zien jou in die oranje kroeg. Wordt gezellig, man. Ja. Neem je vrienden mee.
8: Dank je wel.

0: gek.
1: Samuel Welte, samen met Leeuw Kleine. En maak me nou niet gek in de middagshow van 538.
0: Soms gebruiken mensen woorden en dan zit je echt zo, hè?
1: Agerm.
0: Agerm? Wat is agerm?
1: Het was toch agerm? Iemand zei dat tegen jou, toch? Agerm.
2: Ja, maar het is Brabant, dus je moet het dan ook met een zachte G doen.
1: Agerm.
2: Dat begrijpt er niks van over. Het is agerm.
1: Agerm. Dat is een beetje sneu, is dat?
2: Ja, dat is een beetje agerm.
1: Waarom werd dat tegen jou gezegd eigenlijk?
2: Dat zei mijn oma, zei het ook vaak.
1: Agerm. Ook vaak ook. Ja, vaak agerm.
0: Als je aankwam lopen, agerm.
2: Niet zozeer tegen mij, dat werd gewoon vaak gezegd.
1: Ja.
0: En jij was vaak in de buurt. Ja. Nee, ja, dat is dus zielig. Maar er zijn wel vaker van die woorden die in een bepaalde regio gezegd worden. Ja. En dat je dan ergens anders komt en dat ze je aankijken. Zo, wat
1: maar moet
0: dat?
1: Het altijd uit de regio komen? Of mogen mensen ook woorden gebruiken, weet je wel, die gewoon niemand kent?
0: Dat mag ook.
1: Ja, we willen namelijk alle verhalen gaan verzamelen. Gebruik je wel eens een woord dat niemand kent? Dat kan iets uit je dialect zijn.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat je opeens op je werk bent.
0: Maar misschien dacht je dat het woord gewoon bestond, maar dat is geen bestaand woord.
1: Ja,
0: dat
1: ook kan heel leuk, ja. Maar het kan ook zijn dat het thuis veel gebruikt wordt en opeens gebruik je het op je werk en zie iedereen kijken.
0: Ja, wat is er
1: met jou aan de hand? Wat zeg jij nou? Agerm. Is er een woord dat jij gebruikt dat heel veel mensen niet kennen?
0: Ja.
1: Kan vanwege dialect zijn.
0: Ik heb het nog nooit zachte G over doen.
1: Ik denk het niet.
0: Nee, je wilt het ook niet proberen, zie ik. Oké, agerm is het voorbeeld. Ja, heel goed.
1: Ja. We willen alle verhalen verzamelen. Dus gebruik jij wel eens woorden die niemand kent?
0: Ja.
1: Kan vanwege je dialect zijn. 0909-3058. Wil je ze even doorbellen of even doorgeven via de 538-app? Want ik denk, als wij straks zo'n overzicht gaan krijgen van allemaal woorden die niemand kent, dan wordt het wel leuk, denk ik.
0: Limburgs, agerm. En ook iemand zegt Bademoor.
1: Bademoor.
2: Bademoor?
0: Of Bademoor.
1: Oké, ze beginnen binnen te druppelen nu. Geef ze even door van die woorden die niemand kent die je toch gebruikt. 0909-3058. Mag uit het dialect komen, allemaal prima. Of laat het even weten in de app als je wil. Gaan wij alle verhalen verzamelen. En het nieuws komt eraan, Iris, van 5:30. Agerm, wat heb je mee?
3: Hoeveel kans hebben we om het WK te winnen volgens de supercomputer?

0: apps en Beelite TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Score nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
14: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
15: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Ja, morgen toch wat ander weer dan we gewend zijn de afgelopen weken. Namelijk buien. Er is ook kans op onweer en hagel. En morgen is het zo rond de 23 graden. En dan heel graag het verkeer. Jelte.
18: Er staan 49 files. De langste staan op de A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug. Staat een uur. Op de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2 een half uur. En op de A35 Enschede-Almelo voor Borne-West. Daar staat 27 minuten. Flitsers op de A7 richting Duitsland bij 230.4. En op de A77 als je uit Duitsland komt. Hoofdstad-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotterdam-Noord-Rotter
17: met het belangrijkste nieuws.
19: Goedemiddag. Het is toch weer gelukt om onderdak te vinden voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Er is komende nacht een plek voor ze in een sporthal in Tweede Exloërmond. Dat is een dorp in Drenthe. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft een voorwaardelijke schorsing van 4 weken gekregen. Volgens het Tuchtcollege stuurde Knoops een cliënt in een zedenzaak onder meer torenhoge rekeningen, zonder echt duidelijk te vertellen waarvoor. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo die maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke scheidsrechter. Hij zei bijvoorbeeld dat een man in haar plaats zich veel beter had kunnen verzetten tegen het veel eisende publiek.
17: Zo.
19: Vallejo die moet €65.000 betalen.
17: Heeft hij de wedstrijd verloren?
19: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Céline Dion is terug en hoe de ticketverkoop voor haar comeback shows in La Défense Arena in Parijs, die gaan door het dak. Vanwege de grote vraag kondigt ze vandaag 10 extra concerten aan en daarmee komt het totaal op maar liefst 26.
17: Dat zijn Suzanne en Freek aantallen.
19: Nou, maar echt ja.
17: Ze komt in de buurt.
19: Ze staat er in september en oktober al en deze nieuwe shows die zijn dan in mei volgend
20: jaar. Is ze helemaal beter? Is ze...
19: Het gaat goed genoeg.
20: Wat zat dat
19: in ieder geval? Ja, dat heeft ze nog steeds en daar kan je volgens mij niet van genezen. Maar blijkbaar voelt ze zich goed genoeg.
20: Wat leuk, wat fijn. Ja.
19: Fans van B&B opgelet. Het 6e seizoen van B&B Vol Liefde is vanaf 20 juli 8 weken lang elke maandag te zien.
21: Oh, ik kan er niet nog meer BN'ers bij hebben. Ik ben nu wel maar, klaar.
17: Het zijn geen BN'ers.
20: Nee, nee. Ze worden BN'ers.
21: Ja, dat worden ze dus.
20: En maar het is elke meer... aflevering nu 3 uur? Of,
19: Nee, volgens mij wel weer 1 uur.
20: Oh, okay.
19: Het is wel een nieuw tijdstip, 8:55. Dat is nieuw. En het is maandag tot en met donderdag. Vorig jaar was het die ingewikkelde dagen, weten we dat?
17: Ja, weet ik nog, ja.
19: Was het weer maandag?
17: Ik vind het altijd leuk als ik erin zit, maar aan de vooravond... dat je dan weer hoort 8 weken lang, ja, ja. 1 uur per dag. En, het is ook, en dat is het ook. Je moet bijna gewoon een militairachtig programma maken... wil je het bij kunnen houden ook.
19: Je moet elke dag kijken.
17: Je moet een momentje vinden, want als je eenmaal achterloopt... Ja, haal het maar eens in.
21: Sporten of dit.
19: En de supercomputer van Opta heeft ook nu weer een voorspelling gedaan voor het WK. Spanje is de grote favoriet voor de titel, met 16,1% kans op de wereldbeker. Frankrijk komt daarna, dan Engeland en dan Argentinië. Nederland komt op de 8e plaats, met een kans van 3,6%. De kans dat Nederland de kwartfinale haalt, wordt geschat op bijna 30%.
20: Nee. Ik geloof die Duitse professor.
17: Ja, toch? Die econoom.
19: Ja, die econoom,
17: ja. Ja, die heeft het tot 10 jaar goed.
21: Altijd gelijk.
19: Ja. We worden wereldkampioen.
17: Ik

0: Symphony in de middagshow van 538. We gaan alle verhalen weer verzamelen.
1: Ja, welk woord gebruik jij alleen in jouw dialect? En kijkt eigenlijk de rest jou altijd heel gek aan van, ja, wat zeg jij?
0: Precies. Maartje.
2: Hallo.
0: Hi, welkom bij de middagshow.
2: Hi.
0: Heb jij ook een woord dat je gebruikt dat niemand anders kent?
2: Ja, ik zeg wel eens schravelen.
0: Gravelen.
2: Gravelen.
0: Zeg mij niks.
1: Schravelen.
2: Schravelen.
1: Schravelen.
0: Schravelen.
1: En wat is dat?
2: Ja, ik kom uit Brabant, maar het zit echt richting Limburg. Het is volgens mij een beetje een Limburgs woord. Mensen uit Limburg zullen het wel kennen. Maar het betekent, als je onrustig aan bewegen bent, als je op de bank zit en je zit de hele tijd te wiebelen. En,
0: dan ben je aan het schravelen.
1: Dan zit je te schravelen en dan is iemand gewoon heel onrustig.
2: Ja.
0: Hij is mooi, Maartje,
1: ja,
0: dankjewel.
1: Ik ken het niet.
0: Hoi. Met 538.
3: Hallo?
0: Rob, hi.
3: Ja, hoi.
0: Heb jij woord dat niemand anders gebruikt?
3: Ik denk het. Jaren geleden hadden wij het op ons werk over een kippenpoot. En als je dan dat botje pakt, aan de uiteinde van dat bot, van de kippenpoot, zit een witte substantie.
0: Ja.
3: Het is te hard, maar wij noemen hem thuis met mijn ouders knar.
0: Knar.
1: Het is kraakbeen. En dat noem je de knar.
3: Oké, wij noemen dat de knar. Mijn collega die zei toen, nee, dat is knorrelzool.
1: Hoe?
3: Knorrelzool.
1: Knorrelzool.
3: En weer een andere collega.
0: Het is geen knar, maar knorrelzool.
3: Nee, die andere collega die noemde het een knausterbotje.
1: Een knausterbotje.
0: Een knausterbotje.
3: Ik vind het hartstikke leuke alternatieven.
0: Maar het is dus het kraakbeen.
3: Ja.
0: Rob, dankjewel. Leuk.
3: Oké. Okay,
0: hoi. Hoi. Met 538. Emma.
4: Hi.
0: Hi. Heb jij een woord dat niemand anders gebruikt?
4: Ja, ik heb een tijdje in Limburg in Maastricht gestudeerd. En daar zeggen ze altijd enne.
1: Enne?
4: Enne.
1: Enne.
4: En enne kan heel veel dingen betekenen.
1: Zoals?
4: Nou ja, als je binnenkomt lopen in een kroeg en dan zegt iemand enne. En dan zeg jij, oog enne.
1: Welke? Is dat drinken? Is dat weer biertje?
4: Nee, ja, hoe gaat het? Hoe is het? Vertel eens wat.
0: Gewoon even contact te maken.
4: Ja,
0: okay.
4: Het is een soort hoi, hoe gaat het? Maar enne. Dan met één woord.
0: En dan zegt iemand enne terug. En dan ga je weer door.
4: Ja.
0: Hij is mooi.
1: Maar wat leuk.
0: Emma, dankjewel.
4: Doei.
0: Doei. We hebben nog steeds wat genoeg met de telefoonlijnen. Maarten!
5: Ja, we hebben elkaar nog steeds aan de lijn. Het is echt ongelooflijk.
1: Ja, Maarten is me drie keer ontvallen. Toen werd door Jelte gebeld, toen ik weer ander nummer.
5: Weet je, mijn factuur die is inmiddels opgelopen tot een bedrag. Dat is ongelooflijk.
0: Gaan we rekening krijgen, Maarten? Nee,
1: wij hebben jou gebeld.
5: Nee, ik heb drie keer jou moeten bellen, want de verbinding werd verbroken.
0: Oh, jongen,
5: maar maakt niet uit.
0: Maarten, gebruik jij een woordje dat niemand anders gebruikt?
5: Ja, wij gebruiken het woord frietpik.
0: En wat is het?
5: Dat is de afhaalzaak voor friet, zeg maar. De patatboer.
0: De frietpik. De frietpik.
1: Oh, ik dacht de vork.
0: Hij was de factuur waard. Dankjewel, Maarten.
5: Dankjewel, doei.
0: Ja, we hebben een prachtig telefoonsysteem, maar daar gaat het niet om. Maar als het niet werkt, dan is het... Ja, dan heb je er geen reet aan.
1: Nee.
0: Ellen.
6: Hoi.
0: Hi, een woord dat niemand anders gebruikt.
6: Ontspelen.
1: Ontspelen?
6: Ja, ont spelen. Je speelt ont.
0: Vals spelen.
6: Ja, vals spelen.
0: Ja.
1: Ja. Wat goed.
0: Ont spelen.
6: Ja.
0: Hij is mooi.
1: Ont spelen.
0: Leuk. Ellen, dankjewel.
6: Oké, doei.
0: Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Ja. Oké, we doen de laatste, jongens. Kees.
7: Ja, goedemiddag.
0: Hé, je bent de laatste, Kees. Een woord dat niemand anders gebruikt, maar jij wel.
7: Misschien een huulvat.
1: Een huulvat. Dat is een biervat.
7: Nee.
1: Oh. Ik ben klaar. Wat is het?
7: Het is Achterhoeks.
1: Oh, dan is het de wc.
7: Nee, ook niet.
1: Ik heb geen idee.
7: Huul staat voor huilen. Het geluid wat een stofzuiger maakt. En een vat van de oude Nilvisk-vorm. Een huulvat.
0: En wat is het dan?
7: Een stofzuiger.
0: Een stofzuiger. Wat een leuk visje. Leuk, dank voor de inbellen, Kees.
7: Oké, okay, hoi.

0: 400.000 mensen zijn naar Suzanne en Freek geweest de afgelopen week. 400.000!
1: En volgens mij zijn ze alle 400.000 enthousiast.
0: Ja, ze zeggen volgens mij allemaal een beetje hetzelfde. Van ja, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar te gekke avond gaan.
1: En je kent elk nummer en het zat van A tot Z goed in elkaar.
0: Ik ben ook geweest, ik ben die eerste avond geweest. En het is gigantisch natuurlijk in die Gelredome. Maar toch was het een intiem optreden. En het is ook een beetje beladen natuurlijk. Want iedereen weet hoe het met Freek is. En het is een beetje het gevoel alsof je naar je vrienden zit te kijken of zo. Terwijl het geen vrienden van mij zijn.
1: Dat is ook wel echt knap.
0: Ja, dat is echt heel knap. Ja, je bent ook geweest, hè, Iris?
2: Ja. Afgelopen zaterdag.
0: Hetzelfde gevoel.
2: En het was dus toen hun één na laatste show. Nou, maar je merkt het echt niet.
0: Ja, goed hoor. Ik knap van ze.
2: Ja.
0: Halverwege hier in de middagshow van 538. Hoor je straks de scheidsrechter sluiten. Bel meteen voor die televisie van 55 inch. En het nieuws, Iris, wat heb je mee?
2: Wat Memphis Depay te zeggen heeft over zijn eigen fitheid.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
6: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
5: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
7: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
10: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus.
17: dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: 18 plus speelbewust.
21: Ja. Echt serieus?
22: Oh, wat een geld.
23: 18.000. Wat verdikken we.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
26: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
27: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
28: 18 plus speelbewust.
29: 538 Nieuws.
30: 6 uur.
31: Ik ben Iris Schut. Drenthe gaat Ter Apel een handje helpen. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen mogen naar een sporthal in het dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven, maar trekt die weer in. De rechter vindt namelijk dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Mensen uit Libanon die asiel hebben aangevraagd in ons land worden voorlopig niet teruggestuurd. Volgens het kabinet is het door Israëlische aanvallen onveilig in Libanon. Daarom neemt ons land komende half jaar geen besluiten over asielaanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand uitgezet. En na een gesloten training vanmiddag stonden wat spelers van het Nederlands elftal net de pers te woord. Memphis Depay was gewild natuurlijk vanwege zijn blessureleed. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal maakt zich geen enkele zorgen.
32: Ik voel me goed. Ik ben blij dat ik bij de groep ben. Natuurlijk, maart kon ik er niet bij zijn. Nu wel. En nu met heel veel zin richting het WK werk.
31: Gisteren was er een uitzwaaitraining waar 1500 fans bij waren. En woensdag kunnen de Nederlandse supporters ze ook nog zien voordat ze naar Amerika gaan. Dan is namelijk de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. Krijg je nog het weer? Het is droog en 15 graden vannacht. Morgen buien met vooral in de middag ook kans op onweer en hagel. Het wordt rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje weer.
0: Zijn wij bij je in de Kuip bij die uitzwaaiwedstrijd. De middagshow is gewoon daar. Ter plekke. Dus als je woensdag luistert, kunnen jullie alles vertellen. Leuk. En het tijd voor verkeer nu dan, Jelte.
33: Er staan nog 34 files. De langste nu op de A1 Hengelo-Apeldoorn voor de IJsselbrug. Door een ongeluk daar 27 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag voor Prins Klausplein. Door een ongeluk daar 3 kwartier. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en de Merwedebrug 35 minuten. Flitsers op de A7 richting Duitsland 230.4. Op de A9 Amstelveen-Haarlem 41.3. A50 Arnhem-Apeldoorn bij 194.9. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn nog een melding bij 197.8. De A50 Apeldoorn-Arnhem 196.0. En de laatste op de A77 tussen de grens en...

0: Je vakantie vind je bij Bol.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
1: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
5: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
6: Ja, en wacht op die scheidsrechterfluit, hè. In een 55-inch tv binnen zo meteen. Eerst Teddy Swims.

0: zo, Becky Hill, het Surrender, de middagshow van 538. Hoor je zo meteen?
1: De fluit.
0: Scheidsrechtersfluit?
1: Ja.
0: Ik weet niet over welke fluit jij het hebt.
1: Palmfluit.
0: Scheidsrechtersfluit.
1: Fluitketel. Ja, nee, oké, okay, scheidsrechtersfluit.
0: Scheidsrechtersfluit, ja.
1: Ja, vind ik mooi, een thema passen.
0: Dat klopt, we hebben erover nagedacht. Hoor je de scheidsrechtersfluit, pak de telefoon, bel ons, maak je kans op een televisie. 55 inch groot is hij. Zodat je

0: de baannaam.
1: En we naderen het einde trouwens. Hebben we al een datum? Is er een datum? Hoeveel? 25 juni is de grote finale. Oh,
2: dat komt met rassenschreden dichterbij.
1: Ja.
2: Maar er past ook bijna niks meer op die lijst. Tenminste, als we het lettertype nog kleiner maken, dan kan ik helaas niet meer zeggen welke namen we hebben gehad.
1: We hebben zoveel geweldige baannamen al gehad. Er zijn allemaal mensen met dezelfde naam als hun werk. Ferry Nat is pontwachter. Niels Stijf is fysiotherapeut. Corrie Luijer is kraamverzorgster.
2: Fanny Tietema maakt sensuele foto's. Maar goed, we hebben ook Bas Bijman, die is imker.
1: Ja, Marieke van de Scherpop is diëtist.
2: Ja. En we hadden, de laatste die we hadden was...
3: wapenhandelaar.
2: Ook, en de laatste die we hadden was Elvin Papa, die maakt pret-echo's.
1: Annelies?
4: Ja, dat ben ik.
1: Ja, wat fijn dat je ook nog even meedoet voordat die grote finale is, de 25e.
4: Ja, leuk.
1: Jij hebt ook een naam die nou erg goed past bij het werk dat je doet.
4: Ja, ze zeggen het.
1: Ja, hoe vaak hoor jij dat op een dag?
4: Nou, één keer op een jaar.
1: Oh, oké. Okay. Dus niet iedereen is zich ervan bewust hoe jij heet.
4: Nee, dat sowieso. Ik denk dat de helft van de klanten sowieso mijn achternaam niet weet. Okay. En er wordt weinig van gezegd.
2: Dus geen slogans, geen visitekaartje die je uitdeelt, waardoor mensen zeggen, goh, dat is toevallig.
4: Nee, ja, ik kan er een leuke slogan van maken. Dat wel, maar ik ga het niet doen.
1: Gebruik je hem voor je werk? Heet je bedrijf zo bijvoorbeeld?
4: Nee.
1: Oké. Okay.
2: Ben je altijd blij geweest met je naam? Of was er een periode dat je dacht, nou, ik vind het wel een beetje gekkig?
4: Nee, absoluut niet. Het is gewoon mijn achternaam. En ik zie het niet als een voorwerp. Ik zie het als mijn achternaam. Gewoon
2: een voorwerp.
1: Kijk.
2: Dat is de eerste hint.
1: Een voorwerp.
2: Dat is een voorwerp.
1: Wat doe jij voor... wat doe je voor werk? Dat mogen we weten. Ja. Wat doe je voor werk?
4: Ik ben kapster.
2: Ah, voorwerp.
1: Nou, dan ben je schaarding, kam.
4: Ja, klopt.
1: Ja. Welke is het?
4: De kam.
1: Yeah. Annelies Kam.
0: De baannaam.
1: Ja, maar weet je, dit zijn eigenlijk wel stiekem de beste, hoor.
2: Dat is heel leuk.
1: Maar heeft dit dan jou ook die kant opgeduwd, denk je, Annelies? Van toen jij...
4: Nee, totaal niet.
1: Maar als jij Kam heet, dan moet je toch je hele leven dit gehoord hebben?
4: Nee, dat valt echt reuze mee. En ja, vooralsnog, ik zie dat niet als een voorwerp. Dat is gewoon een naam. Dus ik heb daar nooit ook zo bij stilgestaan.
1: Ja, maar er bestaat geen betere baan dan
2: deze.
1: Maar
2: dit zou toch echt groot op de gevel doen? Annelies Kam.
3: De Kam is het toch zelfs?
4: Ja, de Kam, ja. Ja, we hadden, ooit toen ik voor mezelf wilde beginnen, toen hadden we al slogan, de Kam knip je wel.
1: Ja.
4: Je Annelies, wilt het ook een beetje
1: de
4: Kam. Serieus houden, hè?
1: Nee, joh, dit moet je gebruiken. Uitmelken, Annelies. Het is veel te leuk. Annelies de Kam is kapster. Bedankt voor het meedoen, Annelies.
4: Ja, graag gedaan. Fijne

0: Net wel.
1: Ja, daar is hem hoor.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit was een hele bescheiden fluit. Ja, sorry.
0: Bescheiden?
1: Ja?
0: Ik vond dit wel een flinke fluit.
1: Nou, ik vond hem bescheiden. Maar hij is duidelijk. Hij luidt er duidelijk.
0: Ja, de scheidsrechter fluit. Er mag gebeld worden. We hebben een prachtige televisie. Hij is 55 inch groot.
1: Ja, dat is.
0: Dan kan de hele straat meekijken.
1: Ja, linksonder naar rechts boven 140 centimeter.
0: Netjes.
1: Ja.
0: Wil je die televisie? Dit is het moment om te bellen. 0909-3000-538. En beller nummer
1: 50.
0: Die wint. Succes. Gemaakt.

0: Shakira en Zuzuzu.
1: 538.
2: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Niets leukers dan dat, toch? Voetbal kijken.
3: Nee, fantastisch. Ja. Dat je zo lekker helder alles goed kan zien. Ja. Elk grassprietje, fantastisch.
0: Alles iets te scherp ingesteld, want het kan.
3: Ja.
0: En hij is nieuw. Eva?
4: Hallo.
0: Hey, hoe oud ben jij?
4: Ik ben 10 jaar oud.
0: Jij bent 10 jaar oud. Hebben jullie een beetje mooie televisie thuis?
4: Ja.
0: Hoe groot is hij?
5: Niet zo goed als die van hem.
4: Niet zo goed als die van jullie.
0: Oh, je mag gewoon eerlijk zijn tegen ons, hoor.
3: Ja.
0: En staat hij op een kast of hangt hij op een muur?
4: Hij staat op een... Hij hangt.
0: Hij hangt. En is hij er makkelijk af te halen, denk je?
4: Ja.
0: Wat heb jij een televisie op je kamer?
4: Nee.
0: Je hebt geen... Ja, kijk, ik ben even vooruit aan het denken.
3: Ja, heel goed. Ja, misschien dat je straks eentje over hebt.
0: Precies, ja. Ja.
3: Ga je straks afhandelen. Komt later. Komt later, Eva.
0: Ja. Zou je er eentje op je kamer willen hebben, Eva?
4: Ja, heel graag. Heel graag.
0: Wat kijk je dan het liefst?
4: Ik kijk heel vaak Netflix en YouTube. Vind ik heel leuk.
0: Oh, daar is genoeg leuks op te vinden. Dat is nooit op. Zou je dan de nieuwe op je kamer willen hebben of degene die je nu beneden hebt thuis? In de woonkamer?
4: Ik zou wel de nieuwe op mijn kamer willen hebben.
3: Dat is een goede, Eva. Ja.
0: Ik dacht net iets van een vader te horen op de achtergrond. Vindt papa het ook een goed idee?
5: Ja, want papa vindt het helemaal goed.
0: Eva, je wint de televisie!
4: Yay!
3: 55 inch, dat is...
0: Dat is gigantisch. Gaat dat passen, Eva?
4: Jazeker.
0: Dat is groter dan jouw bed waarschijnlijk.
3: Denk ik.
0: Jij krijgt een gigantische 55-inch televisie. En de prijs die wordt verzorgd door Hisense.
4: Oh, ik ben helemaal blij. Dankjewel.
0: Nou, als je straks thuis komt, pak de boormachine van je vader.
4: Ja, zou ik doen.
0: Maak op.
4: Ja.
0: Je vader zit helemaal...
5: Nee.
0: Die zit met gebalde vuisten te luisteren naar dit gesprek. Maak er pas een paar gaatjes, weet je wel, waar je hem ongeveer wil hebben in je slaapkamer. En dan komt die prachtige televisie eraan.
4: Ja.
5: Helemaal goed, de foto komt tegemoet.
3: Ah, ja, goed zo. Leuk.
0: Goed gedaan, Eva. En gefeliciteerd. En fijne voetbal kijken, hè, dit WK.
4: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
0: Doei. Sterkte met je vader.
4: Doei.
0: Echo Smith in de middagshow. Cool Kids.
6: She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

0: Kids in de middagshow van 538. Ze werd zometeen betrapt op een scheve. Charissa, die een verhaal heeft uit de kroeg. Dat is een plek, daar gebeuren dingen.
1: Jazeker. En ik dacht, ik ben helemaal aan het bijkomen van alle dingen die we weg hebben gegeven.
0: Ben je het bijkomen?
1: Ja, hebben we nog meer weg te geven.
0: Gaat het een beetje met je?
1: Ja, het was ook niet makkelijk.
0: Nee. Maar laten we niet onderschatten wat een klus het is om dingen weg te geven ook.
1: Ja, inderdaad. Ja. Morgen gelukkig weer.
0: Morgen weer,
1: ja. Iris.
0: Dus daar kijk je naar uit.
1: Ik wel. Ik vond het is verslavend.
0: Het is,
1: heb jij dat niet?
0: Het gaat van een. Het was best een klus naar verslavend.
1: Ja, maar klus kan ook verslavend zijn.
0: Zo is het. Zo is het.
1: Adrenaline.
0: En alles. Donderdag de grote hoofdprijs. Hè? Juist. Trip naar Amerika. Ja. Wat ik wilde zeggen is namelijk straks betrapt op beschreven. Uh-huh. En ik dacht misschien als mensen nog zitten op goede verhalen, geef ze vooral eventjes door. Blijf er niet op zitten.
1: Nee, gewoon een appje naar ons sturen. Zet je erin betrapt of scheven. En dan weten we je helemaal te vinden. Ja. En dan mag je een keer je verhaal vertellen. En delen met de rest. Want het kan best wel opluchten, hè, om het even te vertellen.
0: Ja, Charissa dus zometeen die in een kroeg iemand betrapt heeft op vreemdgaan. En wij kwamen erachter. Ja, er zitten altijd verhalen bij betrappen op, van mensen die vreemdgaan. Misschien ben je op onderzoek uitgegaan. Of misschien gebeurt het voor je neus.
1: Ja, kan ook je baas zijn. Dat je denkt, dit is gek. Deze hoort niet bij jou.
2: De buurman, dat je denkt, hey, dit is niet de buurvrouw.
0: Laat het ons even weten. Als je ook een lekker smulverhaal hebt bij hoe jij iemand betrapt hebt op vreemdgaan. Je kan het even doorgeven via de 538-app. Gewoon even een berichtje. Zet je in dat berichtje betrapt of scheven, weten we jou te vinden. En dan kun je een keertje je verhaal vertellen om 6:45 bij ons zometeen. Dat is zo direct. En Iris dus ook. Iris, wat heb je
3: meegemaakt
0: voor het nieuws?
3: De Pai heeft er nooit aan getwijfeld of hij op tijd fit zou zijn.
4: Het grootste sportevent ter wereld.
5: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En deze donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
4: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
4: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
10: €6,49. Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn. Maar nu staat ook je rekening droog.

0: De bank die het een tikje anders doet.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
2: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bonnen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
7: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Is het droog, 15 graden wordt het. Morgen buien, ook kans op onweer en ook hagel. De temperatuur is anders dan we gewend zijn, 23 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
11: Er staan nog 7 files, de langste nu op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Dat staat voor het Prins Klausplein door een ongeluk, 38 minuten. Op de A8 Amsterdam-Zaandam, dat staat voor de brug over de Zaan, 17 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug door een auto met pech staat daar een kwartier file. Flitsers op de A7 als je rijdt richting Duitsland bij 230.4. Op de A77, juist als je komt vanuit Duitsland richting Boxmeer staan ze bij 10.9. En nog een melding daar, maar dan bij 9.3.
10: 2 minuten is het over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
12: Goedenavond. De coronaverhoren in de Tweede Kamer gingen weer verder. De burgemeester van Den Bosch kwam vandaag langs. Die vertelde dat hij en zijn collega-burgemeesters vooral flink hebben geworsteld met de avondklok. Ze lieten de samenleving veranderen in een soort gevangenis, zei hij. Een hele strenge maatregel dus, maar ze stemden uiteindelijk met grote tegenzin toch in. Na een gesloten training vanmiddag deden wat Oranje-spelers net interviews. De journalisten die stonden natuurlijk in de rij voor Memphis Depay. En hij stelt de fans gerust. De topscorer alle tijden van het Nederlands elftal maakt zich geen enkele zorgen. En hij heeft er ook nooit aan getwijfeld of hij op tijd fit zou zijn.
10: Hij heeft er vertrouwen in, hè?
12: Hij heeft er achter de schermen hard gewerkt aan zijn herstel. En dat zien jullie allemaal niet, zei hij.
10: Nee.
12: Dat herstel duurde wel ietsje te lang, gaf hij toe. Daar werd Koeman natuurlijk ook een beetje zenuwachtig van. Woensdag speelt Oranje nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. En daarna vertrekken ze richting Amerika.
10: Wij zijn bij die uitzwaaiwedstrijd in Rotterdam. Ik moet ook altijd denken bij Memphis aan dat hij een keer gevraagd werd: hoe is het nou met je? En zijn antwoord toen, die was zo goed. Stel maar eens de vraag aan mij: hoe is het, Frank?
12: Hoe is het, Frank?
10: Ontspannen.
12: Oh.
10: Dat vond ik zo goed.
12: Ja.
10: Ontspannen.
13: Ik ben vooral bij, als ik met Memphis moet gewoon denken aan het haarbandjes debakel.
10: Wat was dat ook weer?
13: Oh, het zweetbandje van Depay.
10: Oh, dat was 2 jaar geleden.
13: Ja, dus ik ben benieuwd of je dan weer met een nieuwe accessoire komt.
10: Nou, het wel een hele outfit weer aan, hè, zaterdagavond. Ja, dat deze outfit maakte ook zelfs geluid. Oh. Ja, bij elke stap hoorde je iets schuren.
13: Oké.
12: Het kabinet blijft erbij. Rapper J, die vroeger bekend was als Kanye West, wordt niet tegengehouden vanwege anti-Joodse uitspraken, eisen Joodse organisaties in
14: een inreisverbod. Ze spannen nu een kort geding aan. Er zijn de afgelopen maand iets meer nieuwe auto's verkocht dan vorige maand. Het zijn vooral leaseauto's. Vooral elektrisch rijden is populair, omdat benzine nu natuurlijk zo duur is. En door de nieuwe belastingregels die eraan komen voor zakelijk rijden, benzineauto's worden dan extra zwaar belast. Nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt volledig op benzine. Het gaat niet goed met de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Ze heeft een longtransplantatie nodig vanwege een chronische aandoening. Pas zei haar man, kroonprins Haakon, al dat haar toestand is verslechterd en dat hij zich zorgen maakt. Nu breekt hij zijn bezoek aan Japan af om een dag eerder terug naar huis te kunnen. En hun dochter, die in Sydney studeert, komt ook naar huis. Drink genoeg water, dat hoor je volop tijdens deze zomerswarme dagen. Maar eigenlijk kun je dus veel beter magere melk drinken. Uit Schots onderzoek blijkt namelijk dat je lichaam dan veel langer gehydrateerd blijft. Water gaat namelijk direct naar je darmen, je bloed en je nieren. En dat verlaat je lichaam natuurlijk snel, je plast het snel uit. En in melk zitten ook nog vetten, eiwitten en lactose. En daar is je lichaam veel langer mee bezig om dat af te breken.
13: En karnemelk dan?
14: Karnemelk.
13: Ja.
14: Ja, dat zal ongeveer hetzelfde effect hebben, denk ik.
10: Dat vind ik echt
13: meneer die
10: smeerig.
13: Melk bij alles drinkt, elke avond bij het avondeten.
10: Hoe is met jouw melk op sessie?
15: Ik drink graag bij het avondeten graag.
13: Ja,
15: glas.
13: Ja, op sessie ook.
14: Maar non-stop. Ziet hij er niet heel gehydrateerd uit?
15: Ik ben ziek.
10: Nou, hij houdt zeker wat water vast.
13: Ja, dat is water. Oh, het is water.
10: Iris Duik.
14: Graag gedaan.
16: 538. De 538 Middagshow.
10: Met Overbach en het script zo direct en betrapt op een scheef.

0: script en superheroes in de middagshow van 538. Het is 6:15.
1: Ja, precies 6:15. Dus hoogste tijd voor Betrapt op een Scheven.
0: Charissa, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: En welkom bij Betrapt op een Scheven om 6:15.
2: Ja.
0: Wat is er, wat is jou gebeurd?
2: Nou, het is best wel lang geleden. Ik denk een jaartje of 13, 14. Ik werkte destijds vrijwillig in de feesttent achter de bar. En het was vroeg op de avond. En toen zag ik een bekende van mij zoenen met iemand. En toen dacht ik, jij hebt toch een relatie? En vervolgens komt ze naar me toe. Ze zegt, je hebt me gezien, hè? Ik zeg, ja. Ja, zegt ze, maar wil je het alsjeblieft niet zeggen? Ik zeg, nou ja, het is jouw pakje aan en niet die van mij. Ik zeg, ik hou me stil. Ik zeg, maar ik vind wel dat je eerlijk moet zijn. En uiteindelijk, een paar weken later, kwam dus inmiddels de ex-vriend van haar naar mij. In de kroeg waar ik destijds aan het werk was. En die zegt tegen mij, jij wist ervan, hè? Ik zeg, ja, dat klopt. En die was heel blij dat ik niks had verteld. Ik zeg, nou ja, het is niet mijn zaak. Maar ik ben blij dat ze eerlijk is geweest. Ik zeg, want als ik het had gezegd tegen jou, was je waarschijnlijk boos op mij geweest. En zij was waarschijnlijk ook boos op mij geworden. Dus ik ben blij dat het zo is afgelopen.
1: En hij was jou dus dankbaar dat hij uiteindelijk het van haar te horen had gekregen?
2: Ja.
1: Ja, ja. Dus, maar heb jij heel scherp gedaan.
0: Want waarom vond je dat belangrijk?
2: Ja, denk ik, moet ik mij ergens mee bemoeien? Heb ik daar zin in? Heb ik daar geen zin in? Ik dacht, nou nee, liever niet. En wees maar eerlijk. Ik bedoel, ja, eerlijkheid duurt het langst met sommige dingen. Dus ik heb gedacht van, zoek het maar lekker zelf uit.
0: En is bij jullie in het dorp dus niet zo dat de feesttent is een beetje net als met carnaval? Weet je, daar gelden gewoon een beetje andere regels.
2: Ja, nou ja, ik ben er zelf niet zo van eigenlijk. Liefst gewoon niet. Dus ja, wat een ander doet moet hij zelf weten, maar ik sla het over.
0: En heb je haar nog wel eens in de kroeg gezien?
2: Ja, zij is nog steeds bij die man waar ze toen mee stond te zoenen. Dus ze heeft ook alweer een goed ding. Daar heeft ze ook kinderen mee gekregen, dus het is allemaal goed.
1: Ja. Is ze boos naar jou toe of denkt ze uiteindelijk is het ook goed geweest dat ik eerlijk ben geweest?
2: Nee hoor, ze heeft later ook volgens mij nog een keer gezegd van, nou, ik ben blij dat je niet hebt gezegd. Ik zei, nou ja, weet je, het is al goed dat jij jezelf ook eerlijk bent geweest. En dat was het dan eigenlijk.
0: Nou, netjes gedaan, Charissa. Bedankt voor je verhaal.
2: Ja, geen probleem.
0: En een hele fijne avond.
2: Ik wens jullie niet meer wat.
3: Radio 538. Dance. Smash. Frostbank Clooney. Free your mind.

0: Smash is voor Prospa en Free Your Mind. Hier in de middagshow van 538. Waar wij het stokje over gaan geven aan Floris.
1: Ja hoor.
0: Floris, goedenavond.
1: Goedenavond. De hotline is open.
0: Gaat die open?
1: Hij is bij deze open. Oh, okay. Spreek je verzoekjes in via de app van 538. Doe dat even rechtsboven op dat WhatsApp-icoontje drukken. Heel makkelijk.
0: En is het alles mag of zijn er restricties?
2: Alles mag.
0: Alles mag. Dat zijn de pet. Die hebben wij niet vaak hoor, die van Floris. Dat alles mag.
1: Nee, dus een buitenkansje.
0: Laat maar weten wat je horen. Gaat Floris het zo draaien. Fijne avond.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
8: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
11: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
12: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
11: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
15: Kenneth Smit.
16: Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: Fijne verjaardag.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Het is al even geleden.
0: WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: 538 Nieuws. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren, toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste twee Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat nu bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Ze is gevonden in een meer. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. De inspectie waarschuwt dat de aanbieders vaak geen arts zijn en dat je er infecties van kan krijgen. En het Nederlands elftal heeft vanmiddag weer getraind en net stonden wat spelers de media te woord. Waaronder Crescencio Somerville, die er voor het eerst bij zit. De speler van West Ham United had niet gedacht dat hij door de bondscoach opgeroepen zou worden. Hij vertelt hoe hij het hoorde.
3: Ik was met mijn familie, we waren met z'n allen thuis op de bank en kregen we het te horen. En, ja, natuurlijk veel emotie. Ook van waar ik kom in het seizoen, veel blessures gehad, dus kwam zoveel emotie los.
2: Misschien maakt hij woensdag al wel zijn debuut. Dan speelt Oranje namelijk nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije voordat ze dan naar Amerika vertrekken voor het WK. Krijgen we nog het weer? Blijft droog. Het is 15 graden vannacht. Morgen buien met vooral in de middag ook kans op onweer en hagel. Het wordt rond de 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is redelijk
15: rustig.
6: Eén vertraging maar op de A27. Gorkum-Breda bij Nieuwedijk 14 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld. Ook twee stuks. Eerst op de A7 Duitse grens richting Groningen. Hectometerpaal 230.4. En de A77 de laatste. Ook Duitse grens richting Boksmeer. Op de rem bij 10.9. De 538 hotline is open. Welke track wil je graag even horen op 538? Spreek hem in via de app van 538.
26: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
27: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
28: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
26: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
29: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
30: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
31: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
6: Jij bepaalt de muziek op 538. De hotline is open. Drop je verzoek.

0: for People bij 538. Floris hier en de hotline is open. Wat wil je horen vanavond? Stuur je verzoekje in, rechtsbovenin in de app van 538 en spreek hem in, zoals Tienke al heeft gedaan.
1: We willen graag horen Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. Fijne avond!

0: op Nothing to Lose, Radio 538. Ik ben Floris en de hotline staat open. Wat is nou zo'n nummer waarvan je zegt, dit moet op 538 gedraaid worden? Nou, dit is je kans. Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je je verzoekje even met je stem doorgeven. Even inspreken. Wel zo leuk. Kan ik je stem er even bij horen? Star, kom maar door.
1: Hoi, hoi. Willen jullie misschien American Boy opzetten?
0: Maar natuurlijk.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij 538. Floris hier. Yo, ik zag een bericht over een stel dolfijnen vandaag. Die beesten, dolfijnen zijn hele slimme beesten, dat wist je misschien wel. Maar ze weten dus ook precies hoe ze ervoor moeten zorgen dat ze een leuke avond hebben. En dan denk je misschien dolfijnen die ervoor zorgen dat ze een leuke avond hebben. Je hoort het goed en details hoor je zo.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
6: Even oefenen hoor. 15 miljoen mensen. One kiss. Good for you. Nou, dat zijn er toch alweer 3. Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Oranje fans.

0: Combilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Open nu gemakkelijk ASM Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
2: En het verhaal over verslaafde dolfijnen hoor je over vijf...

0: Miley Cyrus, End of the World. Wat zijn nou dieren waar jij echt bewondering voor hebt?
1: 538.
0: Nou, misschien heb je dat ook wel als je zo naar zo'n natuurfilm kijkt. Dat heb ik wel altijd. Dan zit ik echt met verbazing te kijken naar hoe dieren sommige dingen gewoon kunnen doen. Zonder dat ze ook maar kunnen praten met elkaar of iets. Dat je denkt, hoe is het? Hoe kan het nou? Hoe kan het? Ik heb wel eens een filmpje gezien van een kudde wilde honden in Afrika. Die hadden dan een antilopen in de smiezen en die gingen ze allemaal hun eigen richting op. Zo rondom dat dier. En dan gingen ze allemaal vanaf een andere hoek ineens pat zo in de aanval. Maar dat is, ja, dat is zielig voor dat beestje natuurlijk. Maar ja, die honden die moeten ook eten. Maar vooral dus bizar hoe ze dan dus allemaal zo'n eigen plek, zo'n eigen richting pakken. Dus zonder te praten. Ik sta echt met ik weet niet wat ik zie. Ik las nu ook weer een verhaal over dolfijnen. Dolfijnen, dat wist je misschien niet, maar dat zijn een partij slimme beesten. Die zijn zo hyper intelligent. En nu las ik dus dat dolfijnen expres spelen met kogelvissen. Het zijn van die vissen in de zee. Die kogelvissen die scheiden namelijk een bepaald gif uit als ze gestrest raken. Dus als ze achterna gezeten worden. En de grote hoeveelheid daarvan is dodelijk. Maar een klein beetje zorgt er dus voor dat die dolfijnen zich een beetje high worden. Dat ze een beetje stoned ervan worden. En nu weten ze dus precies die beesten. Hoe ze ervoor zorgen dat zo'n vis kleine beetjes van dat gif vrijgeeft. Een heel klein beetje, maar precies genoeg voor een leuke avond, joh. Ja, dat vinden die beesten dat dol fijn. 5

538. Oké, het komende WK-voetbal. Wat gaat er allemaal gebeuren, denk je? Wat worden de uitslagen van de wedstrijden? Ja, geef dat even door via 538.nl/scorito. We hebben namelijk een eigen voorspelpool. Dan kun je alle wedstrijden voorspellen van het komende WK. En je maakt kans op exclusieve Nederlands elftalprijzen. Joh, waar wacht je nog op? Nou,

0: 5 Seconds of Summer, Young Blood bij 538. Floris hier. De hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Het gaat even om de melodie. Goed luisteren. Ja, oké. Dat stukje melodie. Waar lijkt het op? Het antwoord hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: It's playtime.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Weer terug voor inkt en toners bij Eend en Drinkt?
5: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
4: Zo geregeld. Eend-en-drie-inkt.nl.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
16: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
16: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
16: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
17: Proost.
16: Op sunweb.nl.
15: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: 538 Nieuws.
20: 8 uur.
21: Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten. Maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken. maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. En het Kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n 200 miljoen euro, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het nieuws op 538.
2: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A67 Eindhoven-Venlo. Bij industrieterrein Venlo 6 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 13,8. A7 Duitse grens Groningen 230,4. En A76 Geleen-Heerlen 4,9. A77 de laatste Duitse grens in richting Boksmeer op de rem bij 10,9.
19: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
20: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voetenaar.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
26: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Stel je voor, hè. Floris Molenaar. Twee 538-hits die heel erg op elkaar lijken. Welke twee hoor je over?

0: Joris Molenaar.
1: Ja, dat heb je misschien wel eens. Dat je een nummer hoort en dat je denkt... oh, wacht eens eventjes, dit lijkt ergens op. En zodra je weet welke twee op elkaar lijken... kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken. Heb het ook heel vaak. Er is zo'n gekke kronkel in mijn hoofd... dat ik nummers aan elkaar knoop in mijn harses. En vanaf dat moment dus ja, nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. We ontdekken dit ook elke donderdagmiddag, 5:38... op mijn TikTok, Floris.Molenaar. Dus Floris.Molenaar op TikTok. Daar vind je elke donderdagmiddag twee nieuwe Luca-liedjes. Dat doen we dan in Floris Luca-liedjes. En het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Als je ook twee van die nummers hebt waarvan je zegt... dit lijkt op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's. Dat gebeurt in grote getalen. Superleuk om dat te zien. En het kan dan dus zijn dat we binnenkort die van...

0: Ja, die melodie, Ferron vindt dat heel erg lijken op Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Moet je horen. Ja, dat is goed, hè? Dit is goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar vind je een hele waslijst aan Luca-liedjes. En dus ook elke donderdagmiddag, 5 uur 38, twee nieuwe.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Bente. 3, 2, 1.

Utrecht een scheidsrechtersfluit, dan bel je 0909 30538 voor jouw kans op een gloednieuwe 55-inch Hisense TV, waar je dan heerlijk al die wedstrijden van het Nederlands elftal op kunt kijken op het WK. En donderdag maak je ook nog kans op een geheel verzorgde reis naar Amerika, inclusief tickets voor de WK poolwedstrijd Nederland-Japan. Ja, hoe bizar, dat ben je.

0: Topic, Becky G, nieuw muziek bij 538. Sorry, papi, hoorde je. Floris hier. Ik zag een filmpje op Instagram over Sebastian uit Amerika. Ja, die ken je waarschijnlijk niet, maar het filmpje is wel leuk. Want dat is namelijk de enige op de wereld die iets kan. En het duurt maar 30 seconden wat die Sebastian kan uit Amerika. En hij heeft er een hoepel voor nodig. Oké, wat dat is, hoor je zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd, Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuis-in, mooi wonen.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar $6,99.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar $3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar $6,49.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: It's playtime.
13: Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
17: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
12: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches are looking like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
26: Jongens, eten!
27: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
28: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
29: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: 538, Floris Molenaar.
31: Met over 6 minuten een bijzonder wereldrecord dat staat...

0: Raven Lené en Love Me Not. 28 keer in 30 seconden.
1: 538.
0: Heb jij iets waar je een wereldrecord in zou kunnen vestigen? Heb je misschien wel eens over nagedacht voor jezelf? Iets waar je gewoon de allerbeste in bent van de hele wereld. Dat is toch cool? Ik ben wel cool als je ergens gewoon kunt zeggen op een verjaardag. Ik heb het wereldrecord in iets. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een wereldrecord van. Het is wel leuk om af en toe even op te zoeken. Als je een beetje creatief bent, dan kun je wel ergens de beste in zijn. Ik zou misschien wel een poging wagen voor het wereldrecord meeste roze koeken eten in 30 seconden. Ja, nogmaals, je kunt het zo gek niet verzinnen. Misschien denk ik niet dat het ooit geprobeerd is. Dus even kijken. Ja, kijk of het bestaat. Het zou wel leuk zijn. Voor mijn gewicht is het wel beter om trouwens maar één poging te doen. Dus ik moet het even goed uitzoeken van tevoren. Wat een stuk gezonder is, dat is het record van Sebastian Rodriguez uit Amerika. Ik zag een filmpje op Instagram. Die Sebastian die kan namelijk in 30 seconden 28 keer door een hoepel springen. Hij maakt dan zeg maar een sprong op de plaats. En dan staat er iemand naast hem die hoepel van links naar rechts beweegt. En andersom. Dus die beweegt eigenlijk die hoepel door zijn sprong heen. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram op mijn story. Dan zie je hem gaan. Ja, hij heeft dus het wereldrecord. 28 keer door een hoepel springen in 30 seconden. Het is om door een ringetje te halen.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Shakira en Burna Boy.

0: zometeen na 9 uur een nieuwe 538-avondshow met Dylan en Eva. Dylan heeft vorige week een eet-challenge gedaan. Daarbij ging hij proberen om in een half uur een meter schnitzel op te eten. Dan denk je, oh, dat lukt makkelijk, dat dacht Dylan ook. Maar dat is nog lastiger dan gedacht. De beelden daarvan, die zijn echt het bekijken waard. 538-avondshow op Instagram en TikTok. En dat klonk zo.
1: Ik kwam zeg maar wel tot de conclusie dat als ik nu door eet, dan haal ik het waarschijnlijk niet. En dan ben ik echt misselijk. En die heb ik gewoon lekker gegeten. Ja, ik heb me gewoon even vergist. Dat kan toch? Toch die salade. Ja, jongens, sorry, maar ik ga dan toch de handdoek in de ring gooien.
0: 538-avondshow op TikTok en Instagram. Daar zie je de beelden. En een nieuwe 538-avondshow. Zometeen hier, na 9 uur.

0: Travis Blue. Nieuwe muziek, Edge of Desire bij 538. Nieuwe avondshow, zometeen met Dylan en Eva.
1: Ja!
0: Ja!
1: Ja, ja.
0: Jij hebt iets over een...
1: Toch een momentje.
0: Dat ben je wel gewend, toch? Dat je alleen voor jezelf applaus krijgt.
1: Voor jezelf applaudisseren,
0: iemand moet het doen. Hé, hey, je hebt iets over een influencer zometeen.
1: Nou ja, zeg maar, moet jij je eens voorstellen, Floris? Ik bedoel, wij zijn hele simpele radio-dj's. Maar dat je wordt uitgenodigd om op vakantie te gaan met een merk. Dan ga je met allemaal influencers ga je op reis.
0: Oh.
1: En dan ga je daar dan, nou ja, een beetje stomme video's maken. Gewoon wat influencers doen. En dat wordt dan allemaal voor je betaald. Zou jij dat dan leuk vinden?
0: Ja. Geen idee. Ja, als je nu aan het luisteren bent, zit je er misschien ook wel eens over na te denken. Wat zou je er nou van vinden als je inderdaad gratis op vakantie, maar dan ben je wel het reclamebord, zeg maar.
1: Dan ben je wel het reclamebord en je bent dus met al die andere influencers. En nou ja, eerlijk is eerlijk, influencers zijn doorgaans helemaal niet zo'n hele leuke mensen. En dat is ook gebleken. Gisteren kwam ik een video tegen. Echt stuitende verbazing heb ik naar die video zitten kijken. En dat moeten we zo meteen eventjes behandelen.
0: Je hebt dus een video gekeken over influencers die dus...
1: Ja, op vakantie gaan met elkaar. En je denkt bij jezelf, nou ja, dat moet gezellig zijn. Ik heb video's voorbij zien komen, dat moet zo leuk zijn. Maar dan blijkt een verschrikkelijke, vervelende, donkere kant aan te zitten. Dat moeten we zo meteen even behandelen.
0: Oh, heerlijk. Ja, maar dat is ook, als je stelt dat je een scheiddag hebt gehad vandaag, dan denk je, oh ja, goed. Ja, ik had altijd nog meer voor lul kunnen staan en als influencer op vakantie kunnen gaan.
1: Ja.
0: Nieuwe avondshow, Dylan en Eva, zo meteen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
5: Albert Heijn. Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat. Alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Odido. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Het is maandag.
8: En je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
15: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
19: 18 plus, speelbewust.
20: Ja.
21: Echt serieus?
20: Wat
21: een geld.
20: 18.000.
21: Godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
23: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
24: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk. 538 Nieuws.
25: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Israël stuurt toch geen troepen naar Beirut, de hoofdstad van Libanon. Dat schrijft president Trump op zijn eigen social media. Hij zou dat hebben afgesproken met premier Netanyahu. Hezbollah zou op hun beurt beloofd hebben om Israël niet meer aan te vallen. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat zij zwanger was. Anders zou hij volgens de politie nooit zo hardhandig zijn geweest. Het gebeurde 2 weken geleden, maar een filmpje van het incident gaat nu viral en het leidt tot veel boze reacties. Op een industrieterrein in Heerhugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend om hoeveel slachtoffers het gaat en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt nu een bedrijfsgebouw onder schot, schrijven regionale media, en er mag ook niemand meer het terrein op of af. En een straat in Volendam heeft een nieuwe naam gekregen. Het heette eerst de burgemeester van Baarstraat, maar die burgemeester was fout in de Tweede Wereldoorlog, bleek uit historisch onderzoek. De straat heet daarom vanaf nu de Zonnebloemstraat. Want die was hartstikke goed in de Tweede Wereldoorlog.
26: Precies.
25: Het weer dan nog. Vannacht blijft het toch droog, maar morgenochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. En dan kan het soms ook zelfs gaan onweren. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
26: Het 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel heel wat flitsers. Goed even opletten op je snelheid dus. Onder andere op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 79,3. Op de A6 ook tussen Muidenberg en Lelystad bij 42,1. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 230,4. A8 Amsterdam-Beverwijk 3,9. A9 Haarlem-Alkmaar 59,8. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 35,5. A20 Maasdijk-Rotterdam 27,5. A28 Amersfoort-Zwolle 94,0. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 18,3. A44 Nieuw-Vennep-Wassenaar 2,1. En 2 stuks gemeld op de A77 tussen de Duitse grens en Boksmeer bij 10,9 en bij 9,3.
27: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
28: Hoppa!
27: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
28: 3 sterren slot.
27: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voeteraar.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Oranje

0: TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Bas en Dylan.
3: Zo, daar gaan we weer met een gloednieuwe avondshow. En zometeen Ed Sheeran en Celeste.

0: Zometeen hoor je hoe je tickets kan winnen voor het WK voetbal. Want misschien zit je over twee weken wel in Amerika.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Het is de avondshow en ik moet even terug naar gisteren. Sorry, Floris, ik zie jou zijn. Ik wil gewoon. Al die plekken hier. Ik had jouw microfoon niet open staan.
2: Ja,
0: maakt allemaal niet uit. Een bizar verhaal uit de influencerwereld. Het verhaal gaat over Anna Dobber. Zij maakt video's waarbij ze gratis hele vieze huizen schoonmaakt. Dus studentenhuizen en dat soort dingen. En dan maakt ze daar video's over. En dat vinden mensen leuk om te kijken. Want het is een soort bizarre gorigheid waar je naar zit te kijken.
3: Ja, en ze lost het altijd op.
0: En ze lost het altijd op. En nu zijn er van die brand trips. Dat zijn bedrijven die organiseren dan vakanties en die nemen allerlei influencers mee. En dan gaan die influencers daar op die vakantie al die producten en zo gebruiken. Of ze lopen in bepaalde kleding of ze eten bepaald eten. Wat dan te maken heeft met het desbetreffende merk. Daar maken zij dan weer foto's van. Zetten ze weer op Instagram en op TikTok en weet ik wat allemaal. En zo heeft dat bedrijf weer een beetje hun reclame te pakken. En dan betalen ze.
3: En die influencers een leuke vakantie.
0: En die influencers een leuke vakantie. Dus,
2: gratis. Gratis.
0: Ja,
3: betaald denk ik zelfs hoor.
0: Nou, handje klap en hartstikke leuk. En heb jij een heerlijke aantal dagen op Mykonos. Waar het nu over gaat in dit geval.
2: Ja.
0: Was een bedrijf, had zo'n influencervakantie geregeld. En Anna Dobber mocht voor het eerst mee op een influencervakantie. Nou ja, goed. Kijk, of je dat nou leuk zou vinden of niet. Ze mocht mee. En ze was oh zo blij. Totdat ze daar aankwam. Luister even mee, want dit is een TikTok die zij gisteren plaatste.
4: Het begon voor mij al op dag 1 dat er één iemand specifiek die dan zei: ik heb dingen over je gehoord en je bent niet mijn type bloedgroep, maar laten we er iets van maken. En dat ik daar gewoon echt zo met een bek vol tanden. Dat ik denk van, ik heb jou nog nooit gezien of gesproken en ik weet gewoon echt even niet wat ik hier moet zeggen. Gisteren toen we terugvlogen in het busje naar de airport en vervolgens kwamen er anderen bij en kreeg ik naar mijn hoofd toen er nog iemand wil instappen: jij hebt haar plek ingenomen. Halverwege de rit wordt er ineens gezegd van, er is iemand in deze bus die niet op deze vakantie hoorden. We weten allemaal wie het is.
0: Ja, dus eventjes resume. Zij gaat mee op die trip. Zij komt aan op Schiphol. Op het punt dat ze de vlucht willen nemen naar Griekenland. En er komt een van die influencers naar haar toe en die zegt: jij bent niet mijn type bloedgroep, maar laten we maar het beste van maken. Hadden elkaar nog nooit gezien.
2: En, en dan moet je nog vertrekken.
0: En dan moet je nog vertrekken. Maar je weet toch gewoon nog, van als je op de middelbare school of zo op kamp ging in de eerste. Dat is toch best wel spannend, weet je wel. Een nieuwe groep mensen is altijd een beetje aftasten.
3: Ja, zeker zo'n groep influencers die allemaal.
2: Die zijn er allemaal een beetje in gaan geloven.
0: Nou ja,
2: die zijn allemaal in gaan geloven.
0: Ja, maar die elkaar ook allemaal al een beetje kennen, weet je wel. Je komt er dan als vreemde eet, kom je ertussen.
2: Maar dat is allemaal nep. Dat is allemaal haat en
0: meid. Dat en dan, maar dan op een gegeven moment trekt hij dus de hele vakantie door. Ze sliep alleen in een tweepersoons bed. Waarschijnlijk had ze op de kamer indelijk iemand gekregen die niet met haar op de kamer wilde liggen. Dat heb ik ook meegekregen. En op het busje terug gaat zij gewoon in een busje zitten richting de luchthaven. En is er iemand die tegen haar zegt van, ja, jij zit op diegene zijn plek. Ja, dit zijn gewoon dingen.
2: Dit is gewoon pesterij.
0: Maar dit is los van pesten. Dit is wat je op de basisschool, op de middelbare school.
3: Dit zijn hoopje volwassen mensen, maar kennelijk van binnen nog niet echt. Maar
2: dit is waar de juf vroeger zei, en nu geven jullie elkaar een hand. En zeggen jullie sorry.
0: Maar dit is toch
2: dat kinderachtigheidsniveau.
0: Maar dit is toch ongelooflijk waar we naar zitten te luisteren. Deze video duurt overigens een minuutje of 3, 4. Anna Dobber is haar naam. Je kan de hele video even checken. Maar dit zijn gewoon volwassen mensen die op zo'n tripje gaan. Betaald en wel. Heerlijk lekker vakantie voor nop. Die pesten gewoon iemand weg.
2: Maar dit is gewoon
0: die
2: angst.
0: Daar binnenkomt.
2: Dit is gewoon angst. Mensen zijn onzeker. Die denken, ja, maar wacht eens eventjes. Deze Trien die komt hier nu aan en die doet het hartstikke leuk. Die doet het eigenlijk iets te leuk. En die komt in mijn vaarwater op Sodemieter. Die gaan we even een zure tijd bezorgen. Die hoort er niet bij.
0: Het zijn echt waar. Ze heeft niet gezegd wie het is. En er gaan nu allerlei namen rond. En
3: gaan mensen die weer allemaal achter. Dat moeten mensen ook niet doen. Want zij is zo chic geweest om geen namen te noemen. Ja. Laten we het daar dan bij houden.
0: En nu zijn wij een traditioneel medium. Nu mogen wij niet speculeren. Maar echt, jongen. Ik mag toch hopen dat degenen die dit hebben gedaan zo vies goor door de mangel gehaald worden. dat ze nooit meer ergens mee naartoe mogen.
3: Nou, zeker niet op die gratis vakanties, nee.
0: Zou jij het doen, Eve, op zo'n vakantie? Met allemaal van die types?
3: Nou, als het met jullie mag, ga ik wel.
0: Ja, nee, we moeten wel met z'n drieën. Dat is wel belangrijk.
3: Ja, met z'n drieën ga ik overal één, joh.
0: Nou, maar dan sta je daar met allemaal van die figuren.
3: Ja, maar dan hebben we elkaar, dan maakt het me niet uit. Dan kan je er een beetje om lachen.
0: Nee, maar je zit wel met allemaal van...
3: Ga ik niet.
0: Je zit wel met allemaal van die mensen aan tafel. Nou, wij mogen niet bij jou op de kamer, want jij bent een vrouw. Liggen bij een van die trutten op de kamer.
3: Nee, ik ga tussen jullie in, hoor.
0: Heerlijk, ben je zo weer zwart.

0: Het is de nieuwste Calvin Harris, je hoort het, Satisfied.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Ja, je zou binnen afzienbare tijd zomaar eens in Amerika kunnen zitten tijdens het WK natuurlijk, het WK voetbal. Vanaf vandaag maak je bij 538 kans op waanzinnige WK-prijzen. Van maandag tot en met woensdag kans op een tv. Kan je gewoon thuis in je luie stoel genieten van alle WK-wedstrijden. Maar op donderdag maken we het nog groter en win je naast zo'n tv van Hisense ook een trip voor twee personen naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan in Dallas op 14 juni. En het mooie is, Japan is stiekem gezien, en neem dat maar van mij aan, de beste tegenstander in de pool. Dus je gaat er sowieso de mooiste wedstrijd zien. Donderdag te winnen bij 538. Tickets voor Nederland-Japan in Dallas. En dit is Olivia Rodrigo en Drop Dead. I know.

0: vaak neem jij een taxi in je leven? En als je dat doet, in welke toestand doe je dat dan? En vraag je je af wat je taxichauffeur van je vindt? Je kan erachter komen. En je hoort zo meteen hoe.
1: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
2: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
1: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Wat vinden taxichauffeurs van jou? Je kan erachter komen.

0: Joe Jordan, Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Je kan zien wat Uber-chauffeurs van je vonden. En je kan natuurlijk al een rating zien in de Uber-app. Staat gewoon bovenin, staat een cijfer wat je hebt gekregen van
2: het gemiddelde
0: van alle ritten die je gemaakt hebt. Maar ik zag van de week een TikTok waarin je dus ook kan zien hoe dit cijfer tot stand is gekomen. Dus hoe vaak je 1, 2, 3, 4 of 5 sterren hebt gehad. Je moet dan naar instellingen, privacy, en dan staat er iets in de trant van overzicht. In het Engels staat er see summary. En daar kan je dan uitgebreide ratings vinden. En dat vind ik dan zo interessant om te zien, want daar zie je bijvoorbeeld ook hoe vaak je 1 ster hebt gekregen. En dat is heel pijnlijk. Dat is een tipje. Maar toen dacht ik, laten we hier een spelletje van maken. Eva en ik, die nemen allebei wel eens een Ubertje. En dan vind ik het zo leuk om te kijken wat de chauffeurs van ons vonden. En dat we daar dan ook nog even een 538 strandlaken aan vasthangen. Doodsimpele vraag. Wie heeft er een hogere rating? Oftewel, wie is er een fijnere, leukere passagier? Is dat Eva of Dylan? En je kan dan de naam insturen via de app van 538. En als je het goed hebt en je komt in de uitzending zometeen, dan win je een 538 strandlaken.
2: Ja, en Eva, dat schrijf je dan dus hoofdletter E-V-A.
0: Dankjewel Eva. Ik denk dat we beter kunnen uitleggen hoe je Dylan schrijft.
2: Nee, maar ja, dat hoeven ze niet te typen natuurlijk.
0: Oh, ja, dat is wel waar. Jij gaat ervan uit dat jij de hoogste rating hebt.
2: Nou, dat denk ik wel. Ik ben een zegen. Ik ben gezellig. Ik vertel wat. Ik luister wat. Ik heb altijd een leuke vragen aan die mensen.
0: Oh, okay.
2: Echt, ik zou mezelf graag als bijrijder
0: willen. Een voorbeeldig passagier ben jij eigenlijk.
2: Ja, ik zou mezelf meer een bijrijder noemen. Ik heb zo'n actieve rol in dat proces dan.
0: Wie is de fijnste bijrijder? Eva of Dylan? Kom maar door via de app van 538 en dan maak je kans op een 538 strandlaken. En heb je de uitslag binnen nu en 6 minuten te pakken. Dit is de Dance Smash van Prospa. Free your mind.

0: One Republic, je hoorde Sunshine, het is de avondshow. En zojuist hoorde je het verhaal over je Uber-rating. Die kan je vinden als je naar instellingen privacy gaat. En dan kan je daar een soort overzicht zien. En dan kan je zien hoe je rating is bepaald. Hoe vaak je 5 sterren hebt gehad, 4, 3, 2, 1. En daar komt uiteindelijk een gemiddelde uit. Die gemiddelde rating is eigenlijk het cijfer wat je krijgt voor de passagier die je bent. Dus als je een hele voorbeeldige passagier bent, dan ga je wat dichter richting de 5 sterren. En ben je een waardeloze passagier, dan ga je richting de 1 ster. We hebben er een klein spelletje van gemaakt. Wie van ons twee, en dan heb ik het over Eva, die zit aan mijn zijde, en ikzelf, Dylan, is de betere passagier? Je kon je antwoord insturen via de app van 538. En dan maakt je kans op het 538 strandlaken. Eva, jij was er eigenlijk wel van overtuigd. Jij bent de voorbeeldige passagier van ons twee.
1: Nou, ik denk, ik ben wat rustiger. Nou, ik wek wel lekker tegen zo iemand. Dus ja. Ja, het lijkt me leuker om met mij in de auto te zitten dan met jou.
0: Oké. Okay. Tom, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, zonder te zeggen wie jij hebt gekozen, wat jouw antwoord is. Waarom heb je voor diegene gekozen?
2: Ja, misschien sommigen te veel praten in de taxi, daar word je ook een beetje moe van.
0: Oh, maar sommigen te veel praten en daar word je moe van. Ja, en, ja, dat is de grote vraag natuurlijk.
2: Nee, hoor.
0: Wie is die sommige? Tom, wie is volgens jou de beste bijrijder in een taxi?
2: Dylan.
1: Hé?
0: En dan gaan we voor de uitslag naar Ewan. Ewan, wat zijn de ratings van zowel mij als van Eva?
3: Eva, jouw rating was een 4,83.
0: Oh, dat is heel goed.
1: Heel goed. Ik ga vaak, hè?
3: Je gaat vaak. Dylan, jij had een 4,97.
0: Oh,
1: dat is helemaal niet waar, Dylan. Jij hebt er weer lopen manipuleren.
0: Dat is bijna 5 sterren. Ongelooflijk.
3: En Eva, misschien ook wel leuk om erbij te vertellen. Je had 6 1 sterren reviews gekregen.
1: Dat is niet.
0: Ja. Ik had eigenlijk alleen maar 5 sterren, behalve 1 keertje, tot ik er 4.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Ja, echt waar.
1: Maar waarom zou iemand mij 1 ster geven?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet niet wat je allemaal uitspookt in die taxis. Ja, Tom, jij bent een 538...
1: Ik was nooit in mijn broek in de taxi, hoor.
0: Jij bent een 538 strandlaken rijker. Gefeliciteerd. Only

0: Martin Garrix, Jax, je hoorde Told You So. En zometeen spelen we kip of ei. Spelen we iedere avond. En dan maak je kans op een 538 strandlaken. En hoe kun je dat strandlaken winnen? Nou, heel simpel. Door antwoord te geven op de vraag: wat was er eerder? En wat is de opgave vandaag, Eva?
1: De stofzuiger of de föhn?
0: Ja, je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak dus kans op een 538 strandlaken. Wat was er eerder? De stofzuiger of de föhn? Kom maar door via de app.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
5: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
9: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
12: vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
15: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
20: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
21: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
23: Boost yourself.
21: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
1: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is een dode gevallen bij de steekpartij bij een bedrijf in Heer Hugo Waard. Twee andere mensen raakten gewond en zijn er slecht aan toe. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar agenten houden het gebouw nu onder schot omdat de dader mogelijk nog binnen zit. De VVD is verbaasd over het besluit van CDA-minister Berendsen om bijna 50 Palestijnen actief te helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om mensen die een visum hebben om hier te werken of studeren. VVD-kamerlid Elian zegt dat het kabinet zo de gewone asielprocedure laat omzeilen en wil opheldering. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat zij zwanger was. Anders zou hij volgens de politie nooit zo hardhandig zijn geweest. Het gebeurde 2 weken geleden, maar een filmpje van het incident gaat nu viral en het leidt tot veel boze reacties. En Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen onder strenge voorwaarden naar een land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden dat genoemd. Het mag alleen als een land zijn eigen mensen weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. Ik heb het weer nog voor je. Vannacht blijft het nog droog, maar morgenochtend gaat het op steeds meer plekken regenen en kan het ook gaan onweren. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
12: 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment. Wel nog 4 flitsers. Eentje op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 79,3. Op de A8 tussen Amsterdam en Beverwijk bij 8,7. En op de A77 zijn er 2 gemeld. Beide tussen de Duitse grens en Boxmeer bij 10,9 en bij 9,3.
25: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
26: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
27: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: avond. En dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de stofzuiger of de föhn? Pamela.
1: Ja.
0: Of Pamela.
1: Kan ook. Mag ook.
0: Oh, maar wat is het eigenlijk?
1: Deel Pamela, maar heel de wereld zegt Pamela.
0: Oké, nou, maar dan zeg ik gewoon Pamela. Ik doe precies zoals het moet. Heb jij, wat is het favoriete gebruiksvoorwerp voor jou van deze twee? De stofzuiger of de föhn?
1: Oh, voor mij de stofzuiger. Ik gebruik nooit de föhn.
0: Nou, lekker makkelijk. Hoe vaak stofzuig jij?
1: Iedere dag. Met genoeg
0: stof in
1: je huis moet je iedere dag stofzuigen. Ja, zeker.
0: Oh, joh. Ik heb vandaag eens een stofzuiger door het huis gehaald. Dat was denk ik anderhalve week geleden.
1: Oh nee, ik heb vandaag denk ik al 3 keer gestofzuigd. Ik ben ook nog aan het verbouwen, dus...
2: Dat scheelt, ja.
0: Dat verklaart een hoop, maar een heel klein beetje smetvrees misschien ook?
1: Nee, dat niet hoor, Maar kattenrit onder je voeten is niet fijn, hè?
0: Nee, dat is ook wel weer zo, We willen tenminste zo meteen van je horen welk van de twee eerder was. Maar laten we heel even de geschiedenis induiken. En laten we dan beginnen met de stofzuiger, waarvan ik hoop dat je hem beter hebt dan ik, Pamela. Want die van mij, die maakt geluid en kijkt naar stof. Een hele goedkope stofzuiger gekocht, nooit doen. Rijke huishoudens gebruikten vroeger modellen via grote machines buiten het huis. En sommige stofzuigers werden vroeger zelfs door paarden door straten getrokken. Dan de föhn, die naast het drogen van je haar ook goed werkt om je spiegel weer te ontdampen. Vind ik zelf altijd een hele fijne bijkomstigheid van de föhn. Oh. Ik zie jou moeilijk kijken, Eve.
2: Ik gebruik ook geen föhn en ik was al helemaal niet bekend met deze feature.
0: Oh ja, dan zijn je ramen natuurlijk beslagen nadat je gedoucht hebt. En even met de föhn erop is zo ontdampt. Heerlijk. De föhn was in het begin eigenlijk iets wat alleen kapsalons hadden en moesten via allerlei constructies aan een kachel vastgemaakt worden. En de naam komt uit de Duitse taal, niet geheel verrassend. En die staat voor warme bergwind. Maar Pamela, na dit leuke feitjes regenpalet is natuurlijk de grote vraag: welke was eerder?
1: Ja, ik blijf toch gewoon bij de föhn. Ik denk dat luxe nog steeds voorgaat op gemak in het huishouden.
0: De föhn was eerder, zeg jij. Eva heeft de balans.
2: De föhn komt uit 1888.
0: Oeh.
2: En de stofzuiger uit 1901. Dus yeah!
0: De föhn was inderdaad eerder en dat levert jou een 538 stroomlaken op, Pamela. Kan je lekker op gaan liggen.
1: Lekker. Heerlijk.
0: Zijn de warme dagen net voorbij, maar dat komt vast wel weer goed deze zomer.
1: Oh, maakt niet uit. Die komen er nog veel meer.
0: Tuurlijk. Dankjewel, hè.
2: Joehoe.

0: En als je het mij vraagt, Bebe Rexha, New Religion, na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom heeft een skelet geen vrienden? Omdat hij altijd bot doet.
1: Het antwoord is...

0: Normaal dan net. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je voor de mensen thuis, Eve?
1: Nou, steeds meer ouders verbieden een populair kinderfeestje. Zo alle details.
2: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
3: En deze week extra goedkoop... Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar €6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 538, Bas en Dylan.
3: Zometeen welk populair kinderfeestje...

0: Clementine Douglas, You're the Blessings.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die kinderachtig zijn.
2: Kinderen mogen steeds minder vaak zomaar ergens logeren van hun ouders, blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Logeren bij familie, dat mag dan meestal nog wel, maar bij vriendjes, dat mag niet meer zomaar. Want ouders zijn toch bang dat er iets misgaat. Er is natuurlijk veel naar nieuws geweest over zedenzaken. Dus die laten niet zomaar iedereen meer bij iedereen logeren. En deskundigen die reageren daarop. Ja, ze snappen natuurlijk de zorgen en het is altijd goed om voorzichtig te zijn. Maar wees ook niet te krampachtig, want logeren, dat hoort er wel een beetje bij.
3: Ja.
2: Als jij als enige kindje niet mag komen op het logeerfeestje.
3: Ja, dat is wel vervelend.
2: Dat is wel vervelend. Overigens vond ik de logeerfeestjes altijd echt de hel.
3: Ja?
2: Ja, ik vond dat zo stom.
3: Maar waarom?
2: En dan ergens anders wakker worden op zo'n matras. Ik vond dat helemaal niks. En dan hadden ze vies ontbijt.
3: Maar jij houdt sowieso niet van boodschappen die door een ander gedaan
2: zijn. Nou ja, die zijn er altijd in een ander huis. Boodschappen van een ander. En ik had dan ook allemaal, ja, ik had ook niet echt de vrienden waarmee het dan leuk was om te werken. Ik had gewoon niet zo'n leuke vrienden, denk ik. Eén meid, die schopte me dan altijd en die had hele grote lompe benen.
3: Schopte jou altijd?
2: Ja, die schopte mij bij het logeren.
3: Maar gewoon om, zeg maar, in de slaap of gewoon?
2: Nee, gewoon ja, die was dan heel wild, ja.
3: Nee, maar even, oh,
2: even ja, ja, gewoon niet als mishandeling, maar gewoon ja, die schopte dan, ja. Dat vond zij dan leuk.
3: Oh, maar gewoon, dan liep je langs en kreeg je een schop?
2: Nee, bij het slapen, dan gingen we spelen en dan ging zij schoppen.
3: Oh, ja.
2: Maar jij vond dat wel leuk?
3: Nou, ik heb het echt nog wel tot op zeer late leeftijd. Nou, zeer late leeftijd, maar nog wel lang gedaan. Zeg maar, ja? Ik heb echt nog wel tot mijn 14e of zo, dat we dan de hele nacht gingen we FIFA zitten spelen.
2: Oh, ja?
3: Maar dan tot vijf uur 's ochtends en dan gaan slapen. Hele nachten FIFA.
2: Ja, daar hield ik ook al niet van, dat wakker blijven. Nee. Ik dacht dan op een gegeven moment van, nou, ik zou eigenlijk wel lekker willen slapen.
3: Nee, ik als kind had ik het al, ik wil het licht zien worden en dat heb ik eigenlijk nog steeds een beetje.
2: Oh, dat zijn wij dan verschillend.
3: Ja.
2: Ik vind het, als het raad licht wordt, is de lol eraf.
3: Oh, nee, dat vind ik helemaal niet.
2: Net voordat het licht wordt in mijn bed liggen.
3: Ik vind het heerlijk, maar ja, ik had ook geen vrienden die me gingen schoppen als ik voorbij liep.
2: Wendy van Vliet.
3: Wendy van Vliet, ja, dat zou je hebben. Heb je het al, ja.
4: Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when...

goed opletten als je morgen naar 538 aan het luisteren bent. Want tussen 2 en 4 bij Mark Labrand zou je zomaar eens een plaat kunnen horen waar een cijfer in zit.

0: rockavond. Je hoorde Mark Ronson en Amy Winehouse. En Al van die vrouwen die dan denken dat ze heel goed kunnen zingen. Ja. Gaan ze altijd deze pakken zodat ze lekker die ad-libs kunnen doen.
1: Valerie.
0: Verschrikkelijk. Maar goed, zometeen maak je kans op 100 euro. Dat is veel leuker dan naar dit gezang luisteren. En hoe maak je nou kans op die 100 euro? Nou, heel simpel. Door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die heeft Eva voor je.
1: Ja, Taylor Swift heeft een nummer gemaakt voor de nieuwe Toy Story film. Hoe heet de astronaut uit Toy Story?
0: Poeh, ik zou het niet weten, maar weet jij het wel? Stuur je antwoord dan in via de app van 538. Speel je zo meteen mee met de quiz over vandaag. En dan maak je kans op 100 euro. Dus hoe heet de astronaut uit Toy Story? Kom maar door via de app.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuis-in, mooi wonen.
12: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard zijn een dode en 2 gewonden gevallen, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er ook al iemand is aangehouden. Het bedrijfspand werd een tijdje onder schot gehouden. Israël stuurt toch geen troepen naar Beirut, de hoofdstad van Libanon. Dat schrijft president Trump op zijn eigen social media. Hij zou dat hebben afgesproken met premier Netanyahu. Hezbollah zou op hun beurt beloofd hebben dat ze Israël niet meer aanvallen. Verdeeldheid in het kabinet over het besluit om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om hier te werken of studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA staan er juist wel achter. En goed nieuws voor fans van Celine Dion. Ze gaat nog 10 concerten extra geven in Parijs. Het is omdat de kaartverkoop van de concerten die er al stonden zo goed ging. In totaal geeft ze nu 26 concerten vanaf september. Celine Dion heeft jaren niet opgetreden omdat ze een auto-immuunziekte heeft. Ik heb het weer nog voor je. Vannacht blijft het nog droog, maar morgenochtend gaat het op steeds meer plekken regenen en kan het soms ook zelfs onweren. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
4: 538 verkeerde Flitsmeister met 1 vertraging op de A12 tussen Den Haag en Zoetermeer. Den Haag en Utrecht voor Zoetermeer, moet ik zeggen. Door een ongeluk daar je vertraging 5 minuten. Er zijn 2 meldingen van flitsers. Eentje op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 68.2. En op de A8 tussen Amsterdam en Beverwijk bij 8.7.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
7: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan. Bas
1: en Dylan. Met zometeen de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. En dit is Alex Warren en Fever Dream.

0: Afrocheck, you're the rivers.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja. Dan maak je kans op 100 euro. En dat is als je aan het einde van de week de weekwinnaar bent. En ben je nu niet ingelood voor de quiz over vandaag? Niet getreurd. Morgen spelen we gewoon weer een nieuwe ronde. Krijg je rond 10 voor 11 een vraag. En dan kan je je daarmee kwalificeren. Dus zorg er dan voor dat je morgen terug bent. Vanavond spelen we met Tim.
3: Hey Tim.
4: Hoi.
3: Hey, daar ben je.
0: Hey Tim, hallo. De kwalificatievraag gaan we heel eventjes met je doen. Taylor Swift heeft een nummer gemaakt voor de nieuwe Toy Story film. Maar hoe heet de astronaut uit Toy Story?
3: Chips.
0: Hoe, sorry?
4: Oh, wat?
0: Hoe heet de astronaut uit Toy Story? Je hebt het als het goed is al ingestuurd via de app. Tim?
4: Bus.
0: Ja?
3: Buslightyear. Ja! Oh, je wist het.
0: Hij moest wel ver komen, maar je hebt je gekwalificeerd voor de quiz, Tim. Je krijgt zometeen in 90 seconden zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd over de dag die vandaag was. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
4: Chips.
0: Oké, chips. Oké. Helemaal goed, dan gaan we daarmee spelen. Ik ben er klaar voor, Eva is er klaar voor.
3: Och, ik ben er zo klaar voor.
0: Als jij er klaar voor bent, dan zeg je go, Tim, en dan gaan we beginnen.
4: Go.
0: Jade Anna en Kenneth Taylor gaan trouwen. Welke vlogger is de ex van Jade Anna?
4: Gio Latoy.
3: Er worden egels gebruikt om slakken te bestrijden. Is de egel een zoogdier of een amfibie?
4: Een zoogdier.
0: Celine Dion gaat extra shows geven. In welke film zat hij nummer My Heart Will Go On?
4: Chips.
3: De Pai denkt dat hij op tijd fit is voor het WK. Wat is de voornaam van de Pai?
4: Memphis.
0: De zoon van Johnny de Mol heeft zijn acteerdebuut gemaakt. Wie is de vader van Johnny de Mol?
4: Chips.
3: De VAR krijgt meer macht op het WK. Welke kleuren kaart kan een scheidsrechter geven?
4: Geel en rood.
0: Kandidaat Tim heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Chips.
3: Suzanne en Freek zijn klaar met hun concertreeks in het Gelredome. Noem een nummer van Suzanne en Freek.
4: Goud.
0: Havermelkproducent Oatly wil Zeeuwse haver gaan gebruiken. Noem een andere soort melk.
4: Koeienmelk.
3: Heineken is op zoek naar een nieuwe baas. Welke kleur hebben de flesjes van Heineken?
4: Groen.
0: Vandaag is de meteorologische zomer begonnen. Welk seizoen komt na de zomer?
4: Herfst.
3: De OV-chipkaart gaat verdwijnen. Waarvoor staat de afkorting OV?
4: Chips.
0: McDonald's wil hogere kwaliteit nastreven. Hoeveel hamburgers heeft een Big Mac?
4: 2.
3: Justin de Wild staat voor het eerst op 1 in de 538 top 50. Hoe heet zijn hit?
4: Cheerio.
0: Kim Kardashian heeft een relatie met Lewis Hamilton. Met welk nummer rijdt Hamilton in de Formule 1?
3: Dat was helemaal niet gek, joh.
0: Je ging er als een razende doorheen. Je staat sowieso bovenaan, want je bent de eerste deze week. Donderdag weet je of je de weekwinnaar bent en daardoor 100 euro rijker. Maar Tim, je hebt het helemaal niet slecht gedaan, want hoeveel had je er goed, Eva?
3: 11.
0: Oh! Tim, je krijgt van onze 538 strandlaken en donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent geworden.

0: Show met zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je voor de mensen, Eve?
1: Waarom je absoluut niet moet gaan slapen met je oortjes in.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga... We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
19: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossing van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
23: 538 Bas en Dylan.
0: Zometeen hoor je waarom je nooit moet slapen met je oortjes in. Radio.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
1: Je kunt beter niet met je oortjes inslapen. Dat zeggen artsen bij de New York Times. Veel mensen doen dat natuurlijk. Die gaan dan slapen en dan doen ze op hun oortjes een podcast of een muziekje of van die white noise. Maar ja, artsen zeggen doe toch maar niet, want je oren moeten vocht kwijt.
2: Oh.
1: Nou ja, dat doen ze door die gaten. En als je die dan dicht gaat stoppen met oortjes, dan blijft dat vocht binnen zitten. En dan kunnen er ook allemaal bacteriën in gaan woelen. Nou, dat moet je niet willen. Je kunt er oorsmeerophoping van krijgen.
2: Ook niet leuk.
1: En als je ze te hard hebt en zet en dat getetter gaat de hele nacht door, kan je op de lange termijn ook nog gehoorschade krijgen.
2: Ja, dat is de reden dat ik ermee gestopt ben.
1: Want jij deed het?
2: Nou, soms. Meestal als ik gedronken heb, doe ik het. Vind ik het heerlijk. Dan zet ik André Hazes aan, keihard.
1: Oh,
2: en dan ga ik, en dan ga ik lekker slapen
1: maar
2: met de oortjes.
1: Als het zo hard staat, dan kan je toch ook niet slapen?
2: Als ik gedronken heb, wel.
1: Oh.
2: Dat vind ik heerlijk. Ik vind het heerlijk om. Ik ben zo'n. Zo iemand die dan thuis komt, zeker als er dan niemand thuis is, dan ga ik lekker op de bank zitten en dan ga ik keihard de muziek aan.
1: Wat een leuke buurman zal jij zijn.
2: Ja, wij hebben goed geïsoleerd huis. Dus de buren horen niks. Ik hoor mijn buren nooit. Dus dat is wel een mooie bijkomstigheid. Maar nee, dat doe ik lekker. En als mijn huisgenoot wel thuis is, dan doe ik lekker mijn oortjes in. Dan ga ik lekker in bed liggen. Maar heel soms deed ik het als ik niet kon slapen of zo. Dan deed ik die oortjes in. Maar inderdaad ook. Zeg maar, kijk, ze zeggen altijd, vanaf 80 dB heb je kans op gehoorschade als je zonder gehoorbescherming in de ruimte bent. Langer dan een half uur of zo. Maar constant 60 of constant 50 dB.
1: Ja.
2: En dat voor 8 uur is natuurlijk ook gigantisch slecht. Nou ja, en dan komt nog bij wat jij doet met
1: de oorsmoor.
2: De oorsmoor. En dat houdt niet over.

0: Zometeen hoor je Marnix hier vanaf 12 uur met de nachtshow.
1: Hi Dylan, dat klopt. Ah,
0: hallo.
1: De nachtshow, de 15-nacht. Ja.
0: Ja, en jij hebt eigenlijk elke avond jouw kleine kut kinderpiano mee. Dat is een speelgoedpianootje of een keyboardje van een speelgoedwinkel. Die je eigenlijk een beetje aan je neefje of je nichtje geeft, weet je wel. Het is echt, laat eens even horen hoe dat klinkt.
2: Oh ja, echt als een kinderkut piano.
0: Piano, ja. En het mooie is...
2: Laat mij nou.
0: Ik laat je toch ook. Nee. Maar jij gaat zo meteen een liedje spelen op jouw kleine kut kinderpiano.
1: Pinayo.
0: En dan gaan we raden welk liedje het is. En als beloning gaan we dan ook nog draaien zo meteen.
1: Exact hoe het werkt, Til.
0: Nou ja, dan ga ik het voor jou stilmaken. Marnix, take it away.
2: Nee, yo,
0: gotta let go. I'm one step.
2: Stijl Kroes.
0: Ja, inderdaad, nou, heel goed.
1: Ah, nee, of het goed is, dat weet je zo meteen pas.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar, ja.
2: Spannend.
0: Oh. Wil je nou een antwoord droppen? Dat kan natuurlijk via de app van 538. Misschien heeft Marnix dan nog wel wat leuks voor je. Je weet het niet. En anders gaat hij hem sowieso voor je draaien. Veel plezier zo meteen met Marnix en de nacht van 538.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: It's playtime.
5: Easy Toys. It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Tot verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
4: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
3: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
5: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: Bij een steekincident bij een bedrijf in Herugowaard is een persoon om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En dit was het nieuws op 538.
13: Tijd eraf verkeer dan door Flitsmeister. Nog een vertraging op de A35 Almelo richting Enschede bij Wierde. 5 minuten vertraging daar. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A8 Beverwijk richting Amsterdam. Gespot bij 2.0.
10: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
13: En welk melodietje werd er nou gespeeld op die kleine kutkinderpiano? Je hoort het zo meteen.

0: Gekocht in de speelgoedwinkel. De adviesleeftijd is vanaf 1 tot 5 jaar. En er ligt in de studio van Radio 538 de kleine kut kinderpiano. En aan jou om te raden. Van welk liedje is dit melodietje? Ja, hij was weer moeilijk hoor, al zeg ik het zelf. Dylan en Eva, die dachten net het goede antwoord te hebben. Sander stuurt dit net in de gratis app van 538.
1: Tiger Goose, met Hangover.
0: Ja.
1: Rukjes.
0: Groetjes.

Crypt en The Last Time. Er is paniek in een museum in Frankrijk, Parijs, om vrij specifiek te zijn. Er is namelijk in dat museum een heel belangrijk stuk gestolen. Maar dat kun je ook vinden in de supermarkt.

Fleetwood Mac en Go Your Own Way bij Radio 538. Heb je ooit meegekregen dat 538 een award heeft uitgereikt voor het allerlelijkste kunstwerk van Nederland? Ik moest even in het archief duiken van 538, maar 2015 was dat. Toen heeft Der Bogen in Amstelveen de prijs gewonnen voor het lelijkste kunstwerk van Nederland. Het is ook absoluut niet de moeite waard om het te googlen, want het is gewoon super lelijk. Maar ik heb wel een suggestie voor een nieuwe prijs die we misschien vanaf dit jaar zouden kunnen introduceren. Namelijk het alleronhandigste kunstwerk van de wereld. Het is namelijk weer gestolen in Frankrijk. Het is voor de zoveelste keer weer gestolen of vernield. Het kunstwerk, het is ooit verkocht voor 6,2 miljoen euro. Het is al een keer opgegeten. En het is ook niet per se het best beveiligde kunstwerk ooit, want het hangt met duct tape aan de muur. Het ziet er heel lullig uit, maar het is wat het is. Het is een banaan. Geen grap. Een banaan aan de muur. Dat is het kunstwerk in Parijs, in Frankrijk. En het is voor de zoveelste keer dus weer vernield. In dit geval gestolen. 6,2 miljoen euro voor een banaan. En weet je wat nou het allerstomste is hieraan? Die banaan, die moet dus sowieso elke 3 dagen worden vervangen voor een verser exemplaar. Dus het feit dat dit dan weer nieuws is, zeg maar, is het dan niet gewoon een dag te vroeg vervangen? Dat ze daarom in de war waren, weet je wel? Aan de andere kant, ik denk dat ik het gewoon van de week ga proberen. Als ik sta te tanken, dat ik gewoon met een banaan probeer te betalen. Ik bedoel, weet je, duur die benzineprijs. En dan zeg ik, mevrouw, accepteert die ook een banaan hier? Ik bedoel, 6,2 miljoen euro waard, hè, deze banaan.

bursting at the seams. Radio 538.

Smith en Fix What You Didn't Break bij Radio 538. Het WK komt eraan. Weet je al waar je het gaat kijken? De WK-wedstrijden van Nederland zelf dan. Ik denk waarschijnlijk met de buren in de achtertuin. Leuk. Moet er wel van onkruid weghalen, want op dit moment ziet mijn tuin eruit als een voetbalveld. Maar dan ja, vol onkruid, niet de bedoeling. Maar misschien dat jij het binnenkort wel gaat kijken in de Oranje Kroeg in Amsterdam. Deze week namelijk in de 538-middagshow jouw kans op toegang voor drie vrienden voor die Oranje Kroeg. Wij regelen de rest. Hapjes, drankjes, gezelligheid, live muziek van Wolter Kroeg. Wolter Kroeg natuurlijk. Ja, mooi, leuk, goed gevonden hoor. Alle info check je op 538.nl. Superleuk. Kijk je de Nederlandse elftalwedstrijden in de Oranje Kroeg. Ook Dylan Murdick hoor je zo meteen als je Shakira bij 538.

Ook dan de Munnik, het regent zonnestralen bij Radio 538. Over die zonnestralen gesproken. Ik was toch even benieuwd. Komende dag krijgen we nog een beetje zonnestralen? Nee. Nee, echt een serieuze kans op onweer. Windstoten tussen de 60 en 70 km per uur. Gelukkig is de muziek van 538 een beetje zomer. Ja, toch? Bijvoorbeeld, de Dance Mash van deze week is de nieuwe van Postman Clooney. Dit is Free Your Mind bij 538.

David Guetta en Save Me Tonight bij Radio 538. Binnen nu en 10 minuten een nieuwe opgave voor je in AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Dit moet je niet doen als je lang gelukkig in een huwelijk wil zitten. Details sowieso bij 538 in AI of niet. Naar Walk the Moon.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En dit was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen, met snelheidscontroles op de A8 Beverwijk richting Amsterdam bij 2.0. A29 Dinteloord richting Rotterdam bij 18.5. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 239.4.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Van Bach hoor je zo meteen. Ook Max en Andy Grammer komt eraan. Als je boezie, dit is een barstong.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet namelijk om. Je hoort een opgave. Die is ingesproken door Nepstem, dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt-ie.
1: Een uit de hand gelopen grap heeft ervoor gezorgd dat een vrouw al na één nacht van haar man wilde scheiden. Het had niets te maken met iets in de slaapkamer, maar kreeg wel iets in haar gezicht.

0: 9.
1: Suzanne en Freek, halverwege bij 538.
2: AI of niet? AI of niet?
1: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave. Dat is ingesproken door een nepstem, dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Dit is de opgave van vannacht.
0: Een uit de hand gelopen grap heeft ervoor gezorgd dat een vrouw al na één nacht van haar man wilde scheiden. Het had niets te maken met iets in de slaapkamer, maar kreeg wel iets in haar gezicht.
1: Dus wat denk je? Een net getrouwd stel, één dag later scheiden omdat er een grap is uitgehaald. Is het AI of niet? Even een snelle blik in de app van 538. Larissa, Sam denken dat het nep is, dus AI. Maar het is...
0: Eén uit de hand gelopen grap heeft ervoor gezorgd dat een vrouw al na één nacht van haar man wilde scheiden.
3: Echt waar?
4: Dat is echt niet zo, hoor.
1: Nou ja, het is echt zo. Ja, een vrouw wilde na één dag al scheiden omdat haar man haar nek pakte en haar hoofd in de bruidstaart duwde. Ja. Ze had van tevoren nog zo gezegd, dat wil ik niet. Ze had namelijk een trauma, ooit in een verkeersongeval voorgekomen. Dus als ze dan niks ziet, dan krijgt ze paniekaanval. Nou, en hij heeft het toch gedaan. En toen zei hij, ja, weet je wat, je zoekt het maar uit. Als je niet naar me luistert, dan wil ik van je scheiden, lul. Dus het is echt waar. Het is 538, zometeen de nieuwe van Topic. Becky Jean en Van Halen. Dit is Jump.

De nieuwe van Becky G, Topic, You're the Sorry Puppy in de 5-3-nacht. Goedenacht, Marnix hier. Kleine belofte die je voor je hebt. Als je in de nacht naar 5 terug luistert. De meeste hits krijg je hier. Zometeen met Miley Cyrus, ook Wiz Khalifa en Summer. Dit is Homebreaker. You

Miley Cyrus, End of the World bij Radio 538. Zij hebben echt... Ja, dit is zo'n raar verhaal. De familie van Miley Cyrus, het zit vrij complex in elkaar. Miley Cyrus, haar zusje, die had ooit een relatie met een acteur. Dat ging uit. En niet veel later is de moeder van Miley Cyrus met die gast in een andere relatie terechtgekomen. En die zijn getrouwd. Dat is toch bizar dat je als moeder trouwt met de ex van je dochter. Dat is toch gestoord. En het is iets logischer, omdat het is een acteur, dus het is een bekende Amerikaan. Dus in dat wereldje gaan wel vaker mensen op die manier natuurlijk met de kom. Maar dat je moeder trouwt met de ex van de dochter, ja, dat gaat er bij mij niet in. Miley was wel op de bruiloft. Je raadt het al. Dat zusje niet. Maar dit soort scenario's, ik dacht echt dat dit alleen maar in pornofilms voorkwam. Maar blijkbaar ook in Amerika bij Miley Cyrus. Het 538 met de nieuwe van BB Rex staan nu.

0: De nieuwe van Ugel, Jorde Jamaican Bam Bam bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Er is ophef in Amsterdam. En het gaat een keertje niet over de snelheid van het verkeer. Het gaat ook niet over de hoeveelheid bomen. Het gaat ook niet over hoeveel mensen er Engels praten. Hoeveel Nederland. Nee, er is wat anders aan de hand. Ruim 2/3 van alle fonteinen staan namelijk uit in Amsterdam. En daar zijn Amsterdammers boos over. Maar ik las dit bericht net. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ja, ik hoop niet dat je nu anders naar me kijkt als persoon. Maar ik moest toch echt aan wat anders denken. Toen ik zag 2 op de 3 van. Opnieuw. 2 op de 3 in Amsterdam staan al te lang droog. Zeg maar, ik denk, ja, dit gaat gewoon over de wallen. 2 op de 3 Amsterdam staan te droog. Maar dat was het niet. Het gaat dus over fontein. Het is 538. Je hoort zometeen Miles Smith en Al Horn. Daar ben ze Boon en in de Stars.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Bas Meent en Aloran, Drive Safe bij 538.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Vanaf deze week maak je waanzinnige kans op prijzen, zeg, hier bij 538. Bijvoorbeeld een nieuwe tv om de WK-wedstrijden op te kijken van het Nederlands elftal. Maar deze donderdag, ja, dit is echt even de moeite waard om je agenda even te openen en het even erin te zetten. Deze donderdag bij 538 maak je kans op een trip voor twee personen naar Dallas. In Amerika is dat. Daar speelt Nederland de eerste poolwedstrijd tegen Japan. Jij kan erbij zijn. Hou je radio donderdag extra goed in de gaten, want misschien ga jij wel heen naar die eerste poolwedstrijd op het WK in Amerika. Nederland tegen Japan. Je wint het hier bij Radio 538. Lewis Capaldi hoor je zo meteen met Survive naar Clean Bandit en Jess Glynn. Dit is Redder Bee.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval.